0: iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
2: Met Willian van der Locht.
0: 1967.
2: Hey, 1978.
0: Oh, baby, 1984.
2: 1969.
0: 1979.

0: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
1: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
2: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
4: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
5: Het is 3:00.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
2: Ook in Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool. Step right up.
1: Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
2: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9. Hier bij NH.
1: Lekker hoor.

0: ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo. En ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking. Maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van drie.
0: Nummer 399. Day, nummer 888.
2: Waar het komt, ik heb geen idee, maar ik ben staan.
1: Duizend van Driessen, het nhradio.nl.
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
4: Tip. Het elftal van de week.
0: Nummer

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel
6: Het is 5:00.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
2: Ook in Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool. Step right up.
1: Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
2: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
1: Lekker hoor! Oh.

0: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Henk uit Broek op Lange Dijk.
3: Ik ben Christa uit Alkmaar.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
6: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken, en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft vier Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van de Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Khachanov. Het weer nog, op de meeste plaatsen droog, in het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik ben er weer.
10: De ontbijttafel.
11: Met Pieter Kok.

0: Rick Ashley met Whenever You Need Somebody. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege donderdagochtend. We zijn alweer bij donderdag aangekomen en het lijkt een minder nat dagje te worden dan gisteren. Het is 10 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Zo zijn we er helemaal klaar voor, jongens. Zijn we helemaal schoon en netjes?
2: Schoon en netjes?
0: Ja, nou ja.
1: Een beetje.
0: Wat is er, Anne?
1: Nou, oh. Ik heb gewoon even dit... Ik heb geen spetvrees. Laat het voor opstellen.
0: Ik vind dat je meteen alweer een of andere hoek opduikt. Maar prima.
1: Maar er zit hier tussen dit toetsenbord... Ik weet niet wie hier allemaal boven eten.
0: Jijzelf?
1: Nee.
0: Nee?
2: Eet jij nooit...
1: Niet boven het toetsenbord.
0: Van er geen klodder yoghurt uit nog.
1: Nee, maar wel allemaal andere dingen. Dus dat heb ik even eruit gestompt.
0: Het is iets wat je eigenlijk niet vaak genoeg doet. Even je toetsenbord omkeren en even een paar tikjes erop geven... om te kijken wat eruit komt.
2: Nou, dat is niet...
1: Het is niet lekker.
0: Helemaal. Kijk, als het nou een toetswoord is dat je helemaal in je eentje gebruikt... dan is punt 1. Nou, ook nog steeds wel gorig.
1: Wel gorig.
0: Ja. Maar als je het deelt met al je collega's hier... tot 13 uur per dag.
2: Ja. Een soort bedrijfsfiets, iedereen mag erop.
0: Oké, pardon.
2: Op dat toetsenbord.
0: Ja, nee, oké. Okay. Ja, ik vind het wel minder goor, denk ik, de bedrijfsfiets. Oh, ja. Dat weet ik niet. Of
2: iedereen mag
0: fietsen. Jij wel eens zonder broek op die fiets? Oh ja, dat doe ik natuurlijk wel. Ja, dat is ook eigenlijk. Oh ja.
1: Nou, die wil ik dan niet.
0: Nee, ik ook niet meer.
3: Bedankt. Goedemorgen, wat het nu met jou?
0: Allemaal fris en fruit.
3: Heb je voortdurend slapen? Wat je wakker van de kou?
0: Gaatje op 11, kom op.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezellig. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: En zometeen lekker krantenkopkussen naar Alex Warren met Passenger.

0: Boskijks met What Can I Say?
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Dat is een mooi quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan, 1 krantenkop. Die hebben we een beetje verbouwd. Daar is helemaal niks van waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088 850 51 52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen. Op de vroege donderdagochtend, dacht ik zo. 3 stuks dus. Ik wens je knijtertje veel succes.
1: Kop 1.
0: Kinderen per ongeluk met ouders naar stripclub.
1: Kop 2.
0: Onderzoeker vernoemt nieuwe insectensoorten naar Taylor Swift.
1: Kop 3.
0: Het was dit jaar wereldwijd de warmste augustus ooit gemeten. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Kinderen per ongeluk met ouders naar stripclub. Is het misschien kop 2? Onderzoeker vernoemt nieuwe insectensoorten naar Taylor Swift. Of is het kop 3? Het was dit jaar wereldwijd de warmste augustus ooit gemeten. Doorgeven doe je via 088 850 51 52.
1: De krantenkopquiz.
0: Alles voor die eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Laat maar even weten welke is er niet waar. Kopie 1, kopie 2. Of is het

0: Leif Garrett met I Was Made For Dancing.
1: De krantenkop quiz.
0: Ik heb er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Eens even kijken wat je allemaal ingestuurd hebt. Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. En mocht je nu nog luisteren en heel snel kunnen appen, mag je nog meedoen natuurlijk. Hè. Alles voor die eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel.
1: Kop 1.
0: Kinderen per ongeluk met ouders naar stripclub.
1: Kop 2.
0: Onderzoeker vernoemt nieuwe insectensoorten naar Taylor Swift.
1: Kop 3.
0: Het was dit jaar wereldwijd de warmste augustus ooit gemeten.
2: Nou.
0: Laat maar eens even kijken wat er binnengekomen is bij kop 3. Jan, Monique, Theo en Cynthia. Ja, snap ik wel dat je hoopt dat het niet waar is, maar het is gewoon echt zo hoor. De wereldwijd de warmste augustus ooit gemeten.
3: Oei.
0: Samen met die van juli 2023 trouwens.
3: Oké. Okay.
0: Gezellig. En meldt Copernicus, dat is zo'n conglomeratie die erachter zit om dat allemaal te meten. Een soort van stichting toch, Copernicus, dacht ik?
3: Dat dacht ik, ja.
0: Ja, veel wetenschappers bij elkaar. Kampte met een recordwarme en droge zomer, dat kan je ook niet ontgaan zijn toch? Want man.
3: Verdorie.
0: Gaan we door naar Tineke, Karel, Jeanette, Lidie en Mark, die dachten dat kop 2 niet waar was. Onderzoeker vernoemt nieuwe insectensoort naar Taylor Swift.

0: ook die klopt gewoon hoor. Swiftifilus heeft hij bijvoorbeeld een beest genoemd. Oh. Insecten zijn geel met rode accenten. En ja, dat zou op Taylor Swift met haar blonde haar en rode lippen moeten lijken.
1: Weird.
0: Terwijl als je de insecten ziet, dan denk ik dat het voor Taylor niet heel leuk is. Niet per se heel blij zal ze ermee zijn.
1: Niet een complimentje.
0: Nou, de onderzoek probeert wel meer aandacht voor insecten ermee te krijgen. Maar nou goed, dan moet je uiteindelijk toch naar het beest gaan kijken. Nou, gewoon een beetje gorig.
1: Ja.
0: Een beetje gorig beest dat inderdaad blond met rood is. Maar niet heel erg op Taylor Swift lijkt. Voor de duidelijkheid. Goed, welke is er dan niet waar? Dat is vandaag natuurlijk kop 1. Kinderen per ongeluk met ouders naar stripclub. Nee, het is misschien nog... Oh, ja, weet ik niet of het erg is of niet. Maar ze kwamen per ongeluk bij een horrorfilm uit.
1: Ook afschuwelijk.
0: Ja, was in Amerika. De film was voor 16 jaar en ouder. Er zat een mascotte in. Een soort oranje eenhoornachtig ding. Film gaat over een groep kinderen die vastzitten in de wereld van een vrolijk kinderprogramma.
1: Oh.
0: Maar het blijkt daar gevaarlijk en gewelddadig te zijn.
1: Gadver.
0: Terwijl in de basis denk je juist dat het er heel erg leuk en gezellig uitziet. Dus ik kan me voorstellen dat als je de filmposter ziet, dat je denkt, oh leuk.
1: Gaan we wel even heen.
0: Maar dat loopt helemaal mis.
1: Maar moet dan ook niet iemand aan de balie even zeggen, misschien moet je daar niet heen met je kinderen?
0: Ik denk dat in Amerika een rechtszaak met een schadebedrag van 2 miljard voor komt. Zo gaat dat. Kinderen zijn onherstelbaar beschadigd en kunnen nooit meer normale banen krijgen. En dat moet allemaal gecompenseerd worden door de bioscoop. Waarschijnlijk. Zo gaat dat meestal.
1: Gewoon proberen.
0: Ja, ik vind trouwens wel de gedachte van zo'n film, ja, daar kan ik me totaal in vinden.
1: Wat?
0: Nou, het lijkt me een heerlijke film om te maken. Dat je zo'n kinderprogramma namaakt en dat alles eigenlijk verschrikkelijk is. En dat je als kind dus nooit meer... Ja, maar moet je voorstellen, is er iemand geweest die dit bedacht heeft?
1: Ja.
0: Ja, ik kan me daar wel in vinden.
1: Maar ben jij dol op horrorfilms? Vind je dat
0: helemaal
1: leuk?
0: Nee, vind ik vreselijk. Maar gewoon de gedachte, net zoals bij al die boerenapparaten die we laatst gezien hebben, waar je aardappels mee kan rooien, daar zie ik ook altijd de horrorfilm bij. Ja, dat zijn gewoon een soort heel chique moordwapens.
1: Dat is het misschien.
0: Ja, nou, daar heb ik hier wel. Is dat gek?
1: Nou, nee, ik vind het opvallend.
0: Oké, mooi, doe ik het voor. Zorg er in ieder geval voor dat de eer van de ontbijttafel vandaag gaat naar een heel mooi rijtje, hoor. Het applaus is voor Christian, Frank, Arnold, Els, Gerrit, Paul, Rodi, Donald, Koos, André, Els, Gea, Frederik en Reddy. Gefeliciteerd.
2: De krantenkopquiz.

0: Het is 6:30, op Marken is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De overleden drenkeling die gisteren gevonden werd in Amsterdam is inderdaad de man die eerder die dag van een plezierjacht viel in het Bovei in Amsterdam ook. De 47-jarige man viel eerder die dag dus overboord. Hulpdiensten zochten uren naar het slachtoffer. De recherche gaat uit van een noodlottig ongeval, zoals ze dat zelf noemen, waardoor de man in het water belandde, dat is niet bekend. Veel speeltuinen in Haarlem zijn niet toegankelijk voor mensen met een beperking, merkt ook de moeder van de 15-jarige Christian. Hij heeft een verstandelijke en een meervoudige beperking. Hij speelt graag, maar hij kan in die speeltuinen dus nauwelijks terecht. De meeste speelplaatsen in Haarlem hebben geen toestellen die geschikt zijn voor kinderen met een beperking. En dat moet anders, vindt zijn moeder dus.
2: Nou, hij was vroeger echt wel gek op glijbanen, zeg maar. En daar konden we hem dan zelf nog wel optillen, omdat hij gewoon niet zo groot en sterk was. En dat kan nu niet meer. Dus nu, zijn er wel glijbanen, maar is het voor hem eigenlijk alleen maar leuk om erop te slaan, dat herrie maakt. Dat is meestal veel klimmen en klauteren en netten en klimrekken en dat soort dingen. Ja, dat snapt hij allemaal niet, dat kan hij allemaal helemaal niet. Dus ja, daar lopen we eigenlijk gewoon tegenaan.
1: Ja, de moeder, Margot dus, strijdt daarom voor toegankelijkere speelplekken in Haarlem. Want spelen is heel belangrijk, zegt ze. Een man van 24 die in Amsterdam zijn vader doodstak moet, als het aan justitie ligt, 16 jaar de gevangenis in. Het gebeurde allemaal 2 jaar terug, die moord. Volgens justitie was het een geplande actie. Op een stoeptegel waarmee de achterdeur van het huis was vernield werd de DNA van de verdachte gevonden. De verdachte heeft de moord op zijn vader intussen bekend. Hij stond ook terecht voor een overval op een tankstation in Diemen en het bezit van een vuurwapen. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. En tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de kwartfinale van de US Open. Vannacht was de Duitser Zverev uiteindelijk toch te sterk. Van de Zandschulp die stond voor de tweede keer in zijn loopbaan in de kwartfinale van de US Open. Begon echt ergens op te lijken. Net als in 2021. Toen verloor hij van de latere winnaar. En nou ja, dat weten we nu natuurlijk nog niet. Maar Zverev is wel een van de favorieten. Hij is als eerste geplaatst, de 29-jarige Duitser. En hij won eerder dit jaar Roland Garros en stond ook al in de finale van Wimbledon. Dus het is niet de minste.
0: Nee, daar mag je best van verliezen.
1: Ja, daar mag je van verliezen. Ik heb jou horen zeggen, leuk dat hij in een ronde is gekomen waar het woord ronde niet meer in voorkomt.
0: Precies. He? Want daar ben ik wel een beetje, nou, kijk, vooropgesteld, superknap.
1: Ja.
0: Maar we zijn bij tennis zo lang al zo, zeg maar, in de onderkant van
1: de wereldtop.
0: Van de wereldtop aan het rommelen. Dat we al blij zijn als iemand de tweede ronde heeft bereikt.
1: Ja, maar dit is een echte finale, een kwartfinale.
0: Dit was een kwartfinale. En dat is gewoon hartstikke knap. En als je dan ook nog eens een keertje afgaat tegen een man die de afgelopen tijd heel veel aan het winnen is. Ja, dat is dan maar zo.
1: Dat is dan maar zo, Botik.
0: Ja.
1: En nu niet weer 5 jaar gaan aanmodderen.
0: Nee, hierna gewoon meteen. Nee, nu heb je laten zien dat je het weer kan. En nu moet je doorpakken.
1: Finales willen we.
0: Ja, we willen finales. Als het woord finale erin zit, dan horen we je graag.
1: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl. Het weer dan nog. Op een buitje aan de westkust na blijft het droog vandaag. Eigenlijk best een meevaller. Wat stapelwolken afgewisseld met zon allemaal. Koud is het ook helemaal niet hoor. 19 tot 20 graden.
0: Nou, prima te doen. Ja. Dankjewel. Frankie, gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Ann, is het druk op de weg in Noord-Holland?
3: Nou, 1 file en die staat op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen Horen en Purmerend Noord, 5 minuten.

0: Sister Slash met We Are Family.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 7:10 op die vroege donderdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in bed. Het is ook een natte boel geweest de afgelopen tijd. En ja, misschien denk je, het is wel eventjes oké. Maar er zijn heel veel Noord-Hollanders alweer keihard aan het werken. Ik noem een vrachtwagenchauffeur of een akkerbouwer, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar de Schorrelse Duinen. Toch een beetje, ja, de Schorrelse Duinen van boswachter Patricia. Patricia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent daar toch een beetje de baas van de ochtend, vind je ook niet?
2: Ja, ik vind het echt. Ik sta hier nou in de Katrijk waar uitkijktoren en ik kijk over de polder. En de zon, nou ja, is nog niet helemaal op, maar die komt op. En dan denk ik, ik ben zo blij dat jullie gebeld hebben. Om dit weer te kunnen delen.
0: Ja, maar Patricia, je hebt een foto gestuurd naar mijn collega Anne, zie ik hier.
2: Ja.
0: Man, wat een plek sta jij op dit moment.
2: Ja, hè?
0: Dat is ongelooflijk.
2: Ja, ik kan gewoon een soort van, ja, Noord-Holland in het geheel zien. Met de duinen, de zee, de Hondsbossen duinen nu. Nou ja, bijna Texel, bij wijze van spreken.
0: Ja, je komt echt een heel eind.
2: En hier de polder.
0: Ja, wat ongelooflijk prachtig. Is het niet een beetje een natte boel ook op dit moment daar in de Schorrelse Duinen?
2: Nou, er mag nog wel wat regen bij, hoor. Er mag nog wel water bij, ja, zeker. Die bovenlaag is echt nog wel heel droog. Terwijl je ook wel ziet nu dat die natte duinverleien, daar komt wel weer wat water in te staan. Dus dat is wel weer goed voor de, nou ja, voor de planten.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, dat zijn gedeeltes van de duinen waar het eigenlijk altijd een beetje nat is, toch?
2: Nou, de natte duinverleien, zeg maar, die zijn over het algemeen in, zeg maar, de winter-herfstperiode nat. En die drogen in de zomerperiode weer op. Dus als je bijvoorbeeld een rugstreeppadden hebt die in de duin leven, die zoeken dan ook die natte momenten op. En dan gaan ze snel hun eieren afzetten. En nou ja, als het dan weer droog wordt, dan zijn ze dus alweer terug het duin in. En dan hopen ze in de tussentijd natuurlijk dat die eitjes allemaal uitgekomen zijn. En dat die padden weer een nieuwe jongen hebben gekregen.
0: En voor de duidelijkheid, hoe ziet de rugstreeppad eruit?
2: Ja, het is een pad en hij heeft letterlijk een streep op zijn rug. Dus als je hem, het is echt, simpeler kan ik het niet
0: missen.
2: Maken.
0: Ik heb hem even gegoogeld, maar het is inderdaad gewoon een pad met een streep op zijn rug. Ja,
2: ja precies.
0: Kan niet missen. Als je twijfelt, dat kan bijna niet, want daar heb je niet goed gekeken.
2: De naam is heel logisch en simpel, maar ik vind hoe hij dan leeft, dat hij dan gewoon het moment weet te pakken dat er gewoon water is en dat hij dan dat momentum weet te vinden en dan zijn eieren afzet en dan ook nog een mannetje en een vrouwtje elkaar vinden. Ja, dat vind ik dan wel heel
0: hartstikke knap natuurlijk, ja. Ik ben zelf eigenlijk wel dol op deze overgang van de zomer naar de herfst. Heb jij dat ook? Want ik vind het altijd, de kleuren worden zo mooi. En dan opeens zie je die paddenstoel, de eerste van het jaar, weet je wel. Ik vind dat heerlijk. Heb jij dat ook of vind je het ook een beetje afscheid van een mooie zomer?
2: Nou, ik zeg maar, die overgang is soms dat het nog net niks is of zo. Maar dan dat stapje dat die herfst echt doorkomt en die herfstkleuren. Inderdaad zo dat alles op de top is, dan vind ik het net niet mooi, maar als het inderdaad die herfst er lekker in gaat knallen, dan geniet ik daar ook weer van, ja. En ik heb inderdaad al heel veel paddenstoelen gezien.
0: Ja. Dus, je hebt er al heel veel gezien zelfs.
2: Ja, dit is perfecte omstandigheden voor de paddenstoelen, want het heeft geregend en dan is het toch weer warm en dan gaat het broeien. Ja, en ook daar werkt de natuur, weet je. Als het klopt buiten, dan gaat de natuur meteen reageren.
0: Ja, dan gaan ze meteen aan de slag.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Is het eerder herfst dan andere jaren? Heb je het idee dat dat wat eerder gekomen is, nu die nattigheid en die warmte zo samenvallen?
2: Nou ja, wat je natuurlijk gewoon ziet is dat heel veel planten zeg maar de moed opgegeven hebben voor dit jaar.
0: Ja.
2: Dus die gaan eerder hun blad laten vallen. Ja, de heide staat er echt helemaal op heel veel plekken heel dood en verdord bij. Dus ja, je ziet dat de natuur gewoon reageert op dat wat er gebeurt. En dat is, en dan is het volgend jaar weer kijken, wat heeft er schade van ondervonden of wat komt er weer van terug? Dat is allemaal
0: wel
2: afwachten.
0: Dat is wel de vraag. Ja, dat heb ik bij de hortensia's in mijn tuin trouwens ook, hoor. Want die zijn ook helemaal weggefikt natuurlijk. Ben benieuwd of daar nog wat van overblijft volgend jaar.
2: Ja, nou, die denk ik terugsnoeien en dan komen ze wel weer omhoog.
0: Oké, ga ik dat doen. Ja. doen jullie veel met de herfst in het buitencentrum eigenlijk? Gebeurt daar nog iets mee?
2: Ja. We hebben weer heel veel activiteit staan. Paddenstoelen excursie, de paddenstoelentafel komt natuurlijk weer te staan. En onze vrijwilligers die gaan dan echt weer op zoek naar alle paddenstoelen uit de tuin. Of niet alle, maar in ieder geval zoveel mogelijk soorten. En dan maak je een mooie collectie achter bij het buitencentrum. Ja, we hebben natuurlijk een paddenstoelenroute voor kinderen. Kunnen ze een tasje ophalen en paddenstoelen gaan ontdekken. En, ja, we staan nooit stil, hè? En
0: nee,
2: kabouterpad is natuurlijk ook helemaal de bom. Dus ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik heb me laten vertellen dat dit iets heel populairs op social media is tegenwoordig, dat je een kleurenwandeling doet. Heb je daar wel eens van gehoord? Dat je dat je helemaal focust op de kleuren die je tegenkomt?
2: Oh, nee.
0: Dat is helemaal populair. En dat je dan, dan kies je bijvoorbeeld roze en dan ga je kijken of je dingen tegenkomt die roze zijn in de natuur.
2: Nee.
0: Lijkt me ook echt iets voor jou.
2: Ja, we doen er wel iets mee. Want ik heb altijd wel van die wandelingen en dan krijgen mensen een steentje. En dan moeten ze in die steen zitten dan allerlei kleuren wel. Hè? Dus het een gewoon willekeurig steentje eigenlijk.
0: Ja.
2: En dan gaan ze ook op zoek naar de kleuren die in die steen zitten.
0: Oh, wat gaaf.
2: En die plakken ze dan op een kaartje. En het leuke daarvan is dat ik dan vind dat, dan zie je dat mensen anders gaan kijken naar de natuur. Want eerst denken ze nou, of het is alleen maar groen en grijs en een beetje bruin. En dan is er toch ook roze gevonden of paars. Of, nee,
0: ja, allemaal, nou, precies. Want dat komt natuurlijk allemaal voor. Maar je moet wel eventjes gewoon even stilstaan en goed om je heen kijken soms.
2: Precies, ja. Stilstaan, okay. Dat is een mooie voor vandaag.
0: Stilstaan en even om je heen kijken.
2: Even vertragen, ja.
0: Laten we dat eens eventjes gaan proberen. Ik zal je er niet langer van afhouden. Je staat op de mooiste plek van heel Noord-Holland om dat te doen, volgens mij, op dit moment.
2: En de zon komt bijna op. Dus
0: Och,
2: ik wacht nog even.
0: Heerlijk. Ik ga je natuurlijk ook feliciteren, Patricia. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: The Story of My Life.
1: De ontbijttafel.
0: We hadden er net boswachter Patricia aan de lijn vanuit de Schorelse Duinen. Ze heeft nog een heel mooi filmpje gestuurd van hoe die duinen er op dit moment bij liggen met de zon die bijna opkomt. Als je dat nou ook wil zien, ga dan even naar ons WhatsApp-kanaal. Als je daar nog niet op zit, stuur dan even het woord duinen naar 088-850-51-52. Dan zorgen we dat je een linkje krijgt en dan kun je dat filmpje ook meteen even bekijken. Kost je niks, behalve de moeite. 088-850-51-52. Het woord duinen even sturen.

0: tekst
1: en uitleg.
0: Thema V is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. E plus encore.
1: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst
1: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
7: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
6: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
8: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
9: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
10: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin. Thuis in heel
11: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De overleden man die gisteren gevonden werd in Amsterdam is inderdaad het slachtoffer dat eerder die dag van een plezierjacht viel en verdronk. Het gaat om een 47-jarige Amsterdammer. Hij viel eerder die dag van zijn boot in het Boven-Ei. Botik van de Zandschulp is vannacht uitgeschakeld in de kwartfinale van de US Open. Het was voor het eerst in 5 jaar dat Van de Zandschulp zover kwam in Amerika. En de Biep, ja, de bibliotheek, hij is populairder dan ooit. Veel jongeren zijn tegenwoordig lid. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
14: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
13: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
15: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
13: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
16: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
18: Social Deal Wellness Deals.
2: apotheek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
19: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
18: Ah, check.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
21: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: De ontbijttafel.
24: Met Pieter Kok.

0: Ace of Base. Met All That She Wants. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 9 minuten over 7 op die vroege donderdagochtend. Die nou best wel best redelijk begonnen is met een zonnetje her en der. Ik heb het zelf gezien. Op de video van Patricia, voor de duidelijkheid. Het is 10 september. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We kregen een videootje van Boswachter Patricia. En dat zag er echt mooi uit.
1: Ik ben er zo jaloers op altijd, ja. Op haar.
0: Nou ja, maar ze moet dan wel nog steeds zo vroeg de bed uit. Terwijl het niet echt hoeft, denk ik dan altijd.
1: Hoezo? Toch? Kijk wat een uitzicht zij heeft.
0: Nee, het is geen.
1: En wel een uitzicht ik heb.
0: Ja, dat is ook niet vrij, daar ben ik met je eens. wel als je naar Frank kijkt, misschien die is voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Hier komt de zon op.
0: Ja. Goedemorgen. Als je ook wil zien hoe Patricia wakker geworden is in de Schoorlse Duinen, dan mag je een appje sturen naar 088-850-51-52 met het woord Duinen erin. En dan sturen we je de link even van ons WhatsApp-kanaal.
2: Met het woord Duinen erin.
0: Ja, als je het woord duinen stuurt.
2: Ja, oké, alleen het woord. Niet dat er ergens verstopt het woord duinen.
0: Nee,
2: ja,
0: dat
1: mag hem ook.
0: Je mag ook een heel lang verhaal en het woord duinen.
1: Ja. Een rebus. Ja.
0: En ik krijg mijn kinderen er maar niet vanaf. Ze zitten nog steeds allebei te duimen. Oh nee, ik bedoel duinen. Ja. Nou, wij lachen.
2: Wat vindt het dan? Wij lachen.
0: Jij een link. Ja. Dat is, zo komen we er wel uit met z'n allen. Hey, jongens, verder wilde ik het even hebben over iets waar ik heel slecht in ben.
2: Oh.
0: Koken.
2: Ja, daar kan jij niks van.
0: Ik maak een kookprogramma hier voor NH. Nou, nee, maar ik wil echt je even meenemen in het volgende.
1: Is dit nou weer valse bescheidenheid?
0: Nee, het is geen valse bescheidenheid.
1: Ik heb niet geleerd voor de toets, maar ik heb toch een 10. Kan niet koken, maar...
0: Nee, luister. Ik vind dat... Ik zie... ik zie het als persoonlijk falen als ik de pasta of de rijst laat overkoken.
1: Ja.
0: En ik kan je vertellen, dat gebeurt bijna iedere keer.
1: Waarom?
0: Het is ik weet het niet.
1: Je moet er toch een houten lepel opleggen op je pan?
0: Ik heb alles geprobeerd.
1: Heb je dat ook geprobeerd?
0: Ik heb een houten lepel opgelegd, maar dan gaat hij ook gewoon nog steeds.
2: Wat, een houten lepel?
0: Ja, als je een houten lepel op de pan legt, dat moet niet, hè. Dat mag je helemaal zelf weten. Maar laat ik het zo zeggen. Gisteren had ik het zelf zo. Toen had ik mijn deksel zeg maar op een kiertje gezet. Zodat die niet helemaal overkookt. Dat is dan het hele idee. Maar toen had ik het zelf zo verknald dat het schuim uit de pan het dekseltje er weer plat opduwde. En toen was alles weer onder de colierenzooi. Onder dat zetmeelwater van de pasta. Gadver.
2: Oh, dat is het.
0: Ja. Nou, ik doe het in ieder geval heel vaak fout. Maar jij zegt de houten lepel werkt echt. Want
1: ja, dat
0: ik ben,
1: toch
0: ben daar ook mee opgehouden. Want...
2: Wat doe je dan?
1: En het hoeft toch niet op vol gas te koken allemaal? Als het kookt, dan kookt het toch?
0: Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Alleen zeg maar de periode tussen dat het nog net niet kookt en dat het overkookt, dan ga ik altijd iets anders doen. En dat is een beetje mijn probleem. Want als het bijna kookt, dan moet je er eigenlijk bij blijven tot het kookt, dan je gas laag zetten.
1: Ja.
0: Dat doe ik niet. Dat gaat mis bij mij.
1: En op een gegeven moment hoor je dat toch? Als je
0: dan hoor je het inderdaad.
1: Hebt?
0: Als het fout is, dan hoor je inderdaad dat allemaal eroverheen vliegt en dat begint te knetteren en te doen. Ja, dat heb ik dus echt heel regelmatig.
1: Echt?
0: Ja, ik denk 5 keer per week.
1: 5 keer per week?
0: Ja, ik denk 5 keer per week dat ik iets laat overkoken. Ja, dat is toch gek? Dat is toch gek? Hoe kan mijn brein niet dat voorkomen? Ik begrijp dat niet.
1: Maar ik geloof niet dat jij de houten lepelconstructie hebt geprobeerd. Want anders gebeurt dit niet.
0: Kijk, als je de deksel er helemaal aflaat, dan gaat het niet op de juiste manier koken in mijn optiek. Dan duurt het heel lang.
1: Hey. Ja, maar je kan toch eerst even het dekseltje erop doen?
0: Ja.
1: En dan, als het bijna
0: maar
1: koken,
0: dan ben ik dus al weg. Ja, maar dat is dus
1: je moet
0: het hele
1: toch
0: probleem.
1: Even bijblijven in de
0: ja,
1: keuken?
0: Ja, dat gebeurt dus. Er is iets in mijn hoofd wat denkt... Hey, een oliebol. Zo weet ik veel. Iets dat ik ben gewoon afgeleid.
1: Dat is ook gek in deze tijd.
0: Nee, oké. Okay, deze tijd van... Nee, maar oké. Okay, het 6-uur-journaal of zo. Ik heb een televisietje in de keuken en dan raak ik afgeleid. En dan, pats, hoor ik alles erdoor. Over dat hele fornuis heen gaan.
2: Maar wat doet die houten lepel nou?
0: Die houten lepel zou je in theorie, dus als je water begint te koken, op je pan kunnen leggen met de houten steel.
2: Ja.
0: En op het moment dat het schuim tegen die houten lepel aankomt, dan zakt het schuim meteen automatisch weer in.
1: Ja.
2: Waarom?
0: Ja, dat doet
1: het. Is zo.
0: Dat is zo. Ja, waarom?
2: Ja, dat schuim is toch niet bang voor die houten lepel?
1: Ja, wel.
0: Blijkbaar wel.
2: Wel.
0: Ja.
2: Nou Piet, geregeld dan. Maar heb jij geen...
0: Bij
2: mij gaat het ook altijd mis, daar gaat het niet om.
1: Maar. Je hebt toch wel een houten lepeltje?
0: Zeker, ik heb een houten lepel. Die kan ik ook gebruiken. Maar dan moet je nog steeds... Ik wil dat het gaat koken met de deksel erop. Dat gaat namelijk sneller, kost minder energie.
1: Weet je wat je moet doen?
0: Vertel.
1: Waterkoker aan. Bam. Dat water in de pan doen. Klaar. Doe je dat nooit?
0: Het is dubbele energieverbruik.
1: Ja, anders zit al je pasta aan het plafond.
0: Ja, aan het plafond. Maar dat is ook wel weer waar, ja. Gat.

0: bovenste rand van je pan insmeren met zonnebloemolie.
1: Wat?
0: Ja, ik bedenk dit ook niet. Ik heb dit ook niet bedacht, maar het schijnt een tip te zijn. Goed, zometeen gaan we naar de Zaanse Schans, de molen. Nee, sterker nog, we gaan naar Koog aan de Zaan voor Molen Het Pink. Daar is iets bijzonders mee aan de hand en misschien kunnen we ergens mee helpen. Zometeen meer.

0: 20. En hij ligt aan de Pinkstraat. Ja, genoemd naar de molen.
1: Ja, precies. Zo ging dat helemaal in die tijd natuurlijk. En de molen zelf, wat vind je het mooiste eraan?
0: Ja, weet je, het is echt een mooie Zaanse industriemolen. Zoals er wel meer waren in die tijd. Maar het is een van de weinigen die overgebleven is.
1: Wat is de functie van de molen eigenlijk?
0: Ja, het is een oliemolen. Dus van origine sloeg hij olie uit lijnzaad of koolzaad.
1: Ja, doet hij dat ook nog?
0: Ja, zodra de kappen weer op zit wel. Want momenteel zijn we in restauratie.
1: Ja.
0: Dus hij ligt eigenlijk helemaal uit elkaar. De kap staat op de grond, het piekenkruis is eraf. Ja, en de Oosterschuur, die wordt ook gerestaureerd.
1: Ja, daar hebben we het toen over gehad, hebben we over gebeld. Die is er helemaal afgetild, die kap, om hem te kunnen repareren. Het zou wel fijn zijn als hij binnenkort weer eens een beetje, dat hij het weer gaat doen.
0: Ja, dat zal nog wel even duren ook, hoor. Want je komt toch altijd dingen tegen op zo'n moment dat zo'n kap op de grond staat. Dus ze hebben er nog wel even werk aan.
1: Je bent eigenlijk een kaploze of dakloze molenaar op dit moment.
0: Ja, een paperbus. Of tenminste, dit noemen ze ook wel een doofpot.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En is er dan nog wel voor jou als molenaar een beetje wat te doen? Zijn er nog restauratiewerkzaamheden waar jullie zelf een beetje mee aan de slag kunnen, bijvoorbeeld?
0: Ja, in principe kan ik elke zaterdag gewoon lekker aan de slag. Ja, alleen, hij kan niet draaien. En dat is wel jammer.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Waar komt de naam eigenlijk vandaan, het Pink?
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Maar we vermoeden dat die op het Pinkelandje is gebouwd. En een Pinkelandje, dat was de plek waar ze vroeger de pinken neerzetten. En dat zijn koeien van, zeg een jaar.
1: Ah, ja, precies. Dus dat het vanwege de plek die je toen had, dat ze hebben gezegd...
0: We vernoemen hem daarna.
1: We vernoemen hem daarna. Oké. Goed, dus jullie zijn in de race voor de molenprijs. Daar begon ik al eventjes mee. Wat is de molenprijs precies voor iets? Wat kunnen jullie winnen?
0: Ja, de Vriendenloterij Molenprijs, een hele mond vol. Dat is een molenprijs die eigenlijk promoot dat we mensen naar de molen toe trekken. En als je daar goede projecten voor hebt, dan kun je daarvoor genomineerd worden.
1: Ja.
0: En onze Oosterschuur, die werd gerestaureerd. En die krijgt een herbestemming. Het was een werkplaats. Maar dat willen we nu niet meer. We willen heel graag dat het een soort ontmoetingsruimte wordt voor de wijk. Maar ook voor molenaarsleerlingen. Om daar meer te leren over de molen. Maar ook bijvoorbeeld voor schoolklassen. Om wat te leren over de Zaanse geschiedenis. En verder moeten we nog even zien wat voor functies we allemaal nog meer kunnen maken daar.
1: En het idee is dus dat als je die prijs wint, dat er een beetje geld voor vrijkomt, neem ik aan. Als ik het woord vriendenloterij hoor, dan denk ik, er zal wel een geldprijs aan vastzitten.
0: Ja, dat zit eraan vast, zeker. Nou, elke stem die wordt uitgebracht op ons project levert sowieso 1 euro op. En hebben we de meeste stemmen, dan kun je ook 50.000 euro winnen.
1: Zo, hallo. Stel dat je zover krijgt dat 3.000 mensen stemmen op je molen en je wint daarmee, heb je 53.000 euro binnengeslepen.
0: Precies.
1: Zo, dat is gaaf. Ja. En de stem is dus sowieso al een euro waard voor jullie.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou, dat is toch heel weinig moeite eigenlijk om iemand even een eurotje te doneren.
0: Nee, inderdaad. En het verplicht je helemaal tot niks. Want de vriendenloterijnaam zit er wel aan vast. Maar ze vragen niet of je daar ook lid van wil worden.
1: Nee, precies. Oké. Nou ja, dat klinkt als een heel haalbare situatie. Ik heb even naar de concurrentie zitten kijken. De Goede Verwachting in Den Helder, als je het hebt over Noord-Holland dan in ieder geval. Hebben jullie contact met die molen ook? Kennen jullie de mensen die erop werken?
0: We hebben geen contact mee gehad over de molenprijs. Molen De Goede Verwachting is een wat nieuwere molen. Die is pas gebouwd.
1: Oh, oké.
0: En op zich een hele mooie molen, hoor, daar niet van.
1: Maar wel een nieuw ding.
0: Goed, dat hebben we tegenwoordig.
1: Zeker. Laten we blij zijn dat ook gebeurt natuurlijk. En die proberen we natuurlijk ook binnen te slepen. Maar zo'n mooie, echte, klassieke molen als die van jullie, het Pink. Daar kan weinig tegenop wat mij betreft, hoor.
0: Absoluut. Ja, echt authentiek.
1: Oké. Pink staat midden in Koog aan de Zaan. Hoe belangrijk is de molen voor het dorp en de mensen die er wonen op dit moment? Want is het een plek waar mensen al een beetje samenkomen?
0: Jawel, kijk, elke zaterdag hebben we wat aanloop van buurtbewoners. En als we draaien, dan zie je de mensen ook echt wel kijken van zo, daar draait weer wat. Dat horen we ook wel uit de wijk, want we staan midden tussen straat en tussen huizen in tegenwoordig. Dus we krijgen best wel wat reactie. En maatschappelijk zijn we ook wel bezig. Vorig jaar hadden we koor op de molen. En hadden we gezellig samen zijn met een beentje op het achterterrein.
1: Oh, wat

0: leuk.
1: En daar kunnen mensen gewoon gezellig naartoe komen. Ja. En ja, Noorderscheur die we hebben, daarin hebben we een werkplaats voor kinderen. En daar kunnen kinderen leren om molentjes te timmeren.
0: Ah, wat leuk.
1: En er zijn ook een heleboel molenaars uit voortgekomen.
0: Kortom, het idee om die molenprijs binnen te slepen en daar de Oosterschuur van eigenlijk een multifunctionele ruimte te maken, dat zou ontzettend welkom zijn. Waar kunnen mensen stemmen, zeker, mochten we dat willen doen voor jullie?
1: Ja, dat is op www.molenprijs.nl/hetpink.
0: Molenprijs.nl/hetpink, dan komen we er wel. En jouw stem is meteen een eurotje waard voor jullie als Molen Pink. Ik ga je heel veel succes wensen, Christian.
1: Dankjewel.
0: Ik hoop dat het lukt. Molenaar van het Pink in Koog aan de Zaan. Bedankt voor de tijd en heel veel succes inderdaad dan voor het Pink. En die molenprijs.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Ik ben Wessel van Pasen uit Wervershoofd.
12: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
13: Ik ben Wil uit Den Helder.
14: Ik ben Karen uit de Wolmeer.
15: Thuis in heel
16: Het is 7:30. Op Schiphol is het 11 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De overleden man die gisteren door hulpdiensten uit het ei werd gehaald is inderdaad de drenkeling die eerder die dag van zijn jacht viel. Hulpdiensten zochten gisteren nog urenlang naar de 47-jarige Amsterdammer. Hij was aan het begin van de middag overboord gevallen, dus op het ei. De politie gaat uit van een ongeluk. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk. Speeltuinen in Haarlem moeten toegankelijker worden voor gehandicapten. Daarvoor pleiten verschillende partijen in de gemeente. Opvallend, na een raadsvergadering werden veel van die plannen toch afgewezen. En dat is jammer, vindt deze moeder van een gehandicapte zoon.
18: Het is een soort teleurstelling eigenlijk. Dat je denkt, ja, zo'n gemeente die is gewoon verantwoordelijk voor openbare speeltuinen. En ze zijn op de hoogte van het VN-verdrag Handicap en het VN-kinderrechtenverdrag. En toch doen ze daar niks aan. Want dat vind ik wel, ja, ik word er eigenlijk wel een beetje boos van.
17: Nou, hoewel veel plannen zijn afgewezen, wil de gemeenteraad van Haarlem speeltuinen wel inclusiever maken. De bibliotheek is populairder dan ooit. Vooral veel jongeren zijn de afgelopen jaren lid geworden. Waarschijnlijk omdat veel bibliotheken gratis lidmaatschappen aanbieden voor jongeren dus. Maar dat is niet het enige waar het aan ligt, zegt de directeur van de Koninklijke Bibliotheek.
19: De bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
17: Maar het is ook gratis voor veel jongeren. Dat zullen we er toch maar even bij zeggen. Maar het is ook handig, want zo zijn er veel vestigingen ook informatiepunten geworden waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid. Een man van 24 die in Amsterdam zijn vader doodstak moet, als het aan justitie ligt, 16 jaar de cel in. Het gebeurde allemaal 2 jaar terug, die moord. Volgens het OM was het een geplande actie en dus sprake van moord. Op een stoeptegel waarmee de achterdeur van het huis was vernield werd het DNA van de verdachte gevonden. Die heeft de moord op zijn vader intussen bekend. Hij stond ook terecht voor een overval op een tankstation in Diemen en het bezit van een vuurwapen. Eind van de maand doet de rechter uitspraak in al die zaken. Ja, en een teleurstelling hoor voor tennisser Botik van de Zandschulp. Het lukte hem gisteravond, of vannacht eigenlijk, niet om de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev.
13: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breakkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik niet echt dat ik daar niet kon doordrukken. Ja, jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
16: Ja. Hij is niet de meest enthousiaste over zijn eigen spel, hè, over het algemeen.
17: Ongelooflijk.
16: Ook zo'n vorige pot die hij won, waarmee hij de kwartfinales haalde, zei hij, was een van de mooiste wedstrijden. Alle commentatoren op de banken, wat een pot. En hoe krijg je het voor elkaar dat je het zo kunt omdraaien, et cetera, et cetera. Hij zei, ja,
17: stond eigenlijk voor hem mee te spelen.
16: Het is toch niet te geloven, Botik. Dat is jammer. Botik, kom op, man.
17: Botik, US Open. Hè?
16: Dat er stond gewoon kwartfinale tegen Zverev. Die heeft Roland Garros nog gewonnen.
17: Dat je er dan niet in komt.
16: Ja. Je bent er wel ingekomen. Hij was gewoon net even wat beter.
17: Precies, het was spannend en hij had ook kans om te breken.
16: Ja, man.
17: Zelf ook.
16: Hij had een mooi pot gespeeld.
17: Lekker gedaan, Botik.
16: Ja.
17: Hallo, de laatste keer dat ik kwartfinale US Open stond, kan ik me niet herinneren.
16: Nee, dat weet ik ook niet eens meer.
17: Dat zal lang geleden zijn, zeg. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer. Met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
15: Pieter, goedemorgen.
16: Hoe staan we ervoor vandaag, Jan? Want gisteren is toch wel weer wat water naar beneden gekomen. Maar is dat vandaag misschien wat minder? Dat zou ik wel lekker vinden.
15: Ja, vandaag is er weinig aan de hand, hoor. We hadden gisteren inderdaad nog forse buien. Met op sommige plaatsen zo rond de 15 mm en meer ook wel. Dus ja, dat ging er nog weer flink aan toe. En gisteravond nog hier en daar een buitje. Maar de afgelopen nacht is het droog geworden en droog gebleven ook. In het binnenland ontstond in de vochtige lucht. En ook sterk afgekoelde lucht. Hè, want de temperatuur is behoorlijk net naar beneden gegaan, hoor. Want op veel plaatsen, ook in onze provincie, temperaturen beneden de 10 graden. Je merkt echt dat we duidelijk in een ander seizoen terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld Berkhout had een temperatuur van rond 8 graden. En in het zuiden van het land 6 graden. En in het binnenland ontstond op veel plaatsen ook mist. En die is nog niet verdwenen. Maar goed, dus bij ons speelt dat wat minder allemaal. Nou, voor de rest hebben we momenteel op veel plaatsen flinke opklaringen. Maar vanaf de Noordzee trekken ook wat wolkenvelden binnen. En dat is het beeld voor de rest van de ochtend. Zon, maar ook bewolking. Kleine kans op een buitje. En eigenlijk hetzelfde beeld voor vanmiddag. Nu en dan zon. De meeste plaatsen houden het droog, al is een enkel buitje niet geheel uitgesloten lokaal dan. Temperatuur loopt op naar 19 tot 20 graden. En de wind nu eigenlijk zwak, veranderlijk, weinig wind. Later vandaag een matige wind uit het zuidwesten en aan de kust af en toe vrij krachtig. Nou, de komende nacht verloopt grotendeels droog. Maar later in de nacht en ook morgenochtend komt een front vanaf een nieuwe depressie opzetten. En dat betekent af en toe wat regen. Geen grote hoeveelheden, maar zo nu en dan kan er wat regen vallen. En dat is ook vrijdagmiddag aan de hand. Bewolkt weer, af en toe wat regen, een graad of 19 en een meest matige westenwind.
16: Oké, Jan. Ja, het is een beetje kan vriezen, kan dooien. Het blijft er een beetje tussenin hangen. En wat het gaat worden voor het weekend en daarna, daar moeten we het zomaar eens over hebben.
15: Ja, gaan we doen.
16: Tot straks.
15: Tot straks.
16: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland, zo rond 7:30?
20: Nee, dat valt mee. Twee files en allebei op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Allereerst voor Nieuw-Vennep 10 minuten. En ook tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer sta je bijna 10 minuten vast.
16: Zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is de Lichtshow in de Noorderkerk. Na Bruce Springsteen.
21: Goedemorgen.

0: Frank Dijnemunnik met het regent zonnestralen. Nou, dat gaat het wel doen vandaag.
1: En ha,
2: ontbijttafel.
3: Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Zo, kijk eens eventjes op die klok. Het is bijna precies helemaal 7:15. En dat betekent hoog tijd voor Dario. Dario, de Amsterdamse zanger, gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt, weet je waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai dat nummer 088-850-51-52... om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam, de lichtshow in de Noorderkerk. Moet je me wel kunnen vertellen waar hij het hier over heeft?
5: Hiervan word je erg sterk.
0: Bellen doe je met 088-850-51-52. Waar heeft hij het over?
5: Hiervan word je erg sterk.
0: Ja, ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. Maar hij heeft maar één ding in zijn hoofd. En misschien weet jij dat ene ding. 088-850-51-52. Gewoon even bellen en kijken of je het bij het juiste eind hebt.
5: Hiervan word je erg sterk.
0: Hiervan word je erg sterk. 088-850-51-52. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo, hallo. Als je mij
6: hallo.
0: Hoort... Ja, hallo.
6: Frank,
0: hey. Goedemorgen. Ja, wat denk je dat het antwoord is?
6: Conditietraining.
0: Even kijken of je gelijk hebt. Oh, is niet goed, Frank. Volgende keer beter, hè?
6: Fijne dag.
0: Jij ook, mazzel. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Hi, met Marja.
0: Marja, goedemorgen. Wat denk jij dat het antwoord is?
7: Pindakaas.
0: Pindakaas. Even kijken. Nee, het is geen pindakaas.
7: Oké. Okay.
0: Volgende keer beter.
7: Yo.
0: Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Hoi. Spinazie, denk ik.
0: Oké, wat is je naam?
8: Chiara.
0: Chiara, laten we eens even kijken.
5: Spinazie.
0: Chiara, dat is helemaal goed. Je hebt gewonnen 2 kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk.
8: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Wie ga je meenemen, weet je dat al?
8: Ik denk mijn buurman.
0: Ach, wat lief. Nou, daar zou ik maar eens even langslopen dan. Dat je wat leuks gaat doen samen, goed?
8: Ja.
0: Doei.

0: Eigenlijk voornamelijk speciaal voor jou natuurlijk, hè? Oh.
1: Dankjewel.
0: Natasha Bedingfield met Unwritten. En jongens, gisteren was die vreselijke OV-staking. Wat een drama. Wat een toestanden.
1: Jij was met de auto, toch?
0: Ik was met de auto, dus ik had heel erg weinig last van.
1: Ja.
0: En ik ben zelfs gistermiddag nog even in Amsterdam geweest met de auto. En daarna ook rond spitstijd daar weer uitgereden.
1: Mm-hmm.
0: Ging eigenlijk prima.
1: Oh, gelukkig.
0: Er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Behalve dan dat iemand gebruik maakte van de eitunnel. En dat was nou niet helemaal de bedoeling.
1: Oei.
0: Wat er precies gebeurd is, ga ik je zo meteen vertellen. Na het nieuws. Het is inmiddels 5 minuten voor 8. En dit is In Excess met Need You Tonight.

0: let you know. You one of my kind.
1: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
3: Ook in de Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool. Step right
2: up, walk right. Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
3: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
1: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
2: Lekker hoor! Oh.
4: Juwelier Ibink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34 Heemskerk.
5: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
11: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
12: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
13: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
14: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De provincie moet veel meer nesten van hoornaars weghalen. Dat vinden insectenkenners. De provincie haalt sinds dit jaar minder nesten weg. En dat is een ramp voor bijenvolken, zeggen imkers. Speeltuinen in Haarlem moeten toegankelijker worden voor gehandicapten. Dat vinden een aantal partijen in de gemeenteraad. En opnieuw een penalty-hoofdrol voor Ronald Koeman gisteren bij een wedstrijd van Telstar. De keeper die scoorde er geen één. Maar hij pakte er een. Straks mijn nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van €2,75 miljoen. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
19: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
18: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
16: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
20: 2 files hebben we, allebei op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep sta je 10 minuten vast. En ook tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging.
21: U kent Stichting Herstel, de juridisch administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
22: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
23: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
22: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
23: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
22: Bestel op budgetbroodjes.nl.
23: Nu ook in Purmerend.
24: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
25: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
28: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
29: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
30: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
31: De ontbijttafel.
32: Met Pieter Kok.

0: Ilse het Lange met So Incredible. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 8 minuutjes over 8 op die vroege donderdagochtend. Het lijkt wel een beetje minder nat dan de afgelopen 2 dagen. En dat is natuurlijk wel weer lekker. Het is vandaag 10 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Doen ze allereerst eventjes de administratie.
3: Ik doe de groet aan. Ik wil de groetjes doen aan alle luisteraars.
4: De groetjes.
0: We gaan namelijk zometeen het weer doen.
1: Ja, leuk. Ja,
0: na 9 mag je weer de groetjes doen. Want de groetjes doen is gewoon een heel warme manier om iemand een hart onder de riem te steken.
1: Ja.
0: En er zijn volgens Frank altijd verschillende soorten groetjes. Je hebt hartelijke groetjes.
2: Zeker.
0: Liefdevolle groetjes.
2: Ah, zonnige.
0: Bij zonnige groetjes.
1: Sportieve.
0: Zijn allemaal ruimtes, zijn allemaal mogelijkheden om een mooie groeten te doen. Wat is er?
2: Maar je moet er wel verantwoordelijk mee omgaan.
0: Ja.
2: Ik vind dat wel.
0: Ja.
2: Dus als iemand jou de groeten doet via iemand, doe ze dan ook.
0: Ja, doe ze terug.
2: Ja, nou ja, als diegene ze niet terug doet.
0: Oh ja, nee, precies. Dan weet je dat degene via wie je de groeten gedaan hebt, dat het niet netjes gaan is. En precies daarom, Frank, hebben we nu de groetjes hier bij de ontbijttafel.
2: Bij het zelf doen.
0: Want dan kun je de groetjes zelf doen en die mag je dan lekker via de radio doen. Je mag het alvast aanmelden via 088-850-51-52. Gewoon even een appje sturen met de groetjes en aan wie je de groetjes wil doen. En dan kunnen we die strakjes overbrengen naar degene aan de andere kant van het toestel.
1: Enig.
0: Ja, heb ik nu al zin in.
1: Ik ook.
0: Ja. Verder wil ik jullie nog even meenemen naar toch de OV-staking van gisteren. Want ja, dat is niet overal helemaal goed gegaan. Ik reed gisteren in Amsterdam. Mm-hmm. En dat was minding my own business. Ik moest gordijnen uitzoeken samen met mijn vrouw. Ga je dan doen in Amsterdam?
2: Wacht even, die OV-staking komt later.
0: Ja, nee. Oh, dit wordt een lang verhaal, Frank. Hier wil je niet heen, hoor. Hier wil je niet heen.
1: Ja.
0: Laten we dat niet doen. Okay. Maar wat gebeurde er? Wij waren daar door Amsterdam aan het rijden. En toen was daar toch het moment dat je ergens bij zo'n 30 kilometer weg, want dat is bijna allemaal overal. Ik ben ook door die Weesperstraat geweest met allemaal van die afzettingen. Die is helemaal smal geworden. Nou, hartstikke leuk. Lekker 30 gereden. Cruise control, 32 gezet. Want ik ben ook een klein beetje stoute jongen.
2: Natuurlijk.
1: Tuurlijk. En, hele wilde man.
0: En toen werd ik ook ingehaald van tijd tot tijd door deelscooters.
2: Oh.
0: Ja, want die heb je natuurlijk overal en ook in Amsterdam.
2: Ja.
0: Van die scooters die je dan kunt huren, even tijdelijk.
2: Ja.
0: En mensen gebruiken dan tegenwoordig ook hun telefoon als navigatie.
2: Ja.
0: En tuurlijk, als de navigatie zegt, de pont gaat niet. En zeg je, doe maar alternatieve route dan. En dan leidt hij je gewoon door de eitunnel.
2: Oh, nee.
0: Oh, jongens toch. Gewoon de deelscooters allemaal door de eitunnel.
1: Oh, wat afschuwelijk.
0: Ja. Is niet goed, hoor.
1: Nee.
0: Dat is, dan heb je, ik heb getoeterd naar iemand op een deelscooter.
1: Oh,
0: van, doe dit nou niet. Nou, hij heeft niks uitgehaald.
1: Oh ja, ik ben altijd bang dat dit mij overkomt.
0: Ja, precies. Dat je
1: kan.
0: Zelf, zeker. En dan hoop je dat er iemand toetert. Nou, dat was ik dan geweest.
1: Ja.
0: En, maar er heeft alsnog niks uitgehaald. Want die andere persoon dacht gewoon, het zal me wel. Ik moet naar de overkant.
1: Maar heb je het raampje naar, ben je ernaast gereden of zo?
0: Nou,
1: heb je het raampje naar beneden gegaan? Wat denk jij?
0: Wat ben jij aan het doen?
1: Hallo, hartstikke gevaarlijk.
0: Nee, maar het probleem is een beetje, we waren op dat punt al waarbij je niet meer af kunt slaan. Je kunt niet meer van het, we waren al in dat gedeelte dat je weet, ik ga vanaf hier de eitunnel in.
1: Ja.
0: Ja, dan is het gedaan. Dan moet je het ook, dan is de dood of de gladiolen, toch?
1: Nou, ja, ik hoop de gladiolen.
2: Als je er helemaal in zit, dan is het wel het begin van de achtbaan.
0: Nou ja, maar kijk, naar beneden, dat gaat allemaal nog wel. Maar dat kleine scootertje moet ook weer omhoog.
1: Kan dat wel?
0: Nou, het kan op zich wel.
1: Heel lang.
0: Nou, het duurt niet alleen heel lang, maar het gaat vooral heel langzaam. Het ademen in de eitunnel is ook niet al te lekker natuurlijk als je op zo'n scootertje zit. Nou, met al die uitlaatgassen en toestanden.
2: Ja, maar ze hebben zo'n propeller aan de
0: dat weet ik. Maar dat is echt lekker is anders natuurlijk. Met
2: je hebt ook altijd wind tegen.
0: En
2: zo.
0: Ja, zeker. En dan ga je dus heel langzaam omhoog. En dan komt er een taxi met 80 aanrijden of zo. Ja, het is allemaal niet fraai.
2: En Pieter met 32.

0: Marvin Gaye en Tammy Terrell met Ain't No Mountain High Enough.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Een heel bijzonder verhaal dit. Lange tijd had Edwin Groen de grootste eendencollectie ter wereld. En dan gaat het over de Deux Chevaux. Ruim 300 stuks die hij trots tentoonstelde in zijn eendenmuseum in Andijk. Maar hij heeft de gehele collectie verkocht. Ik ben benieuwd hoe het allemaal zit en ik heb Edwin aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Pieter, met Edwin.
0: Eerst eens eventjes naar die eendencollectie, ruim 300 stuks. Is dat met eentje begonnen of heb je er meteen 10 gekocht?
3: Nee, dat is met eentje begonnen.
0: Ja.
3: Een nieuwe. En, kom ik tegen.
0: En een nieuwe?
3: Ja, een nieuwe. Die werden al 10 jaar niet meer gemaakt. Dat was wel heel bijzonder, die stond op een beurs.
0: Ja.
3: En die heb ik toen gekocht.
0: Ja, en toen was je ook meteen verkocht eigenlijk, of niet?
3: Ja, toen werd ik verkocht. Ik heb last van mateloosheid en ja... Dan weet je het wel, ik heb er heel veel gekocht.
0: Je hebt een mate van mateloosheid die er uiteindelijk in 300 stuks resulteerde. Dus.
3: Ja, klopt.
0: En maar hoe is dat dan gegaan? Want je werd meteen verliefd op het model. Je dacht, hier wil ik er nog wel eentje van. En dan kom je er nog eens een tegen. En voor je het weet heb je er 6.
3: Nou, ik heb 4 kinderen. En ik dacht, die krijgen 18 zijn, krijgen allemaal een nieuwe een van mij. En okay. De eerste werd 18 en ik had hem op pad gezet met een grote gele stick erop. En ik loop naar achter toe en ik haal mijn dochter. En ik zeg, nou, nee, voor jou. Ik keek er al, ik zag het al meteen aan de gezicht. Dan gingen ze niet meer rijden.
0: Oh, ze vond het niks?
3: Nee, ze hield niet van ene.
0: Oh.
3: Nou, toen heb ik nog wel 3 gevonden voor mijn andere kinderen. En toen ben ik ze gaan verzamelen.
0: Ja. En dat is een beetje uit de hand gelopen, hè, eigenlijk.
3: Dat is zwaar uit de hand gelopen, ja. Klopt.
0: Maar toen dacht je, dan begin ik wel een museum mee.
3: Nou, ik had ze eerst in mijn pakken staan bij de fietsen.
0: Ja.
3: En er was ook wel eens een stagiaire die de fietsen tegenaan vallen. Dat komt ook zonder te zijn. Mevrouw, je moet eigenlijk een mooie ruimte zoeken. Ik kan je passie delen met andere mensen.
0: Ja.
3: Ja, ik zeg, dat zeg je wel, maar waar vinden we die? En toen stond er in winkel een oude Citroën garage leeg. Van de familie Groenewoud. Daar ging naartoe, zonder ze. En die kon ik huren van ze.
0: Ja.
3: Er
0: waren
3: 70 auto's in.
0: Maar is niet genoeg eigenlijk, hè? 70 stuks.
3: Nou ja, ik vond het toen al heel wat. Maar er kwamen de mensen, die hadden er een en die wisten er een. Zo doen we groeien het heel snel.
0: Ja. Toch valt het doek binnenkort. Want je hebt alle eenden verkocht.
3: Ja, de hele verzameling. Er zijn ook nog andere auto's bij. Alles is weer winkeltjes zijn weg. Want die gaan ook allemaal weg. Ja, dat is wel een spijtige zaak. Maar mijn gezondheid laat een beetje het afweten.
0: Ja.
3: En ik heb geen kinderen die daar die hebben er niks mee. Dus, nee. En die auto's worden ook straks wat minder waard. Want er is een groep mensen die er nu aan komt, die jeugd. Die hebben niks met die eenden.
0: Nee, precies. En die vinden maar hele gekke kleine dingetjes met die schakelpook die zo ingewikkeld naar je toe en van je af en dat soort dingen.
3: Ja. Ik vind er een dus een mooie lelijkheid.
0: Ja, maar goed, als je er zoveel bij elkaar ziet, zijn ze helemaal mooi, vind ik altijd bij auto's.
3: Ja, het is wel prachtig. Het is echt een prachtig.
0: Ja.
3: Prachtig.
0: Maar nou heb ik me laten vertellen dat de eenden uiteindelijk geveild gaan worden. Wat is precies de deal? Want je hebt dus iemand gevonden die alles in één keer bij je gekocht heeft.
3: Ja,
0: maar die heeft wel tegen je gezegd, ik ga wel de hele collectie ook veilen.
3: Ja, dat wist ik van tevoren.
0: Ja.
3: Ja, dat moet je me zo opnemen. Nou, daar heb ik geen moeite mee.
0: Maar je wil dus eigenlijk zelf het risico uitsluiten door ze te verkopen en niet zelf te gaan veilen. Want dat had je ook kunnen doen, toch?
3: Ja, dat veilen is gewoon een hele grote klus. Je moet allemaal fotograferen, boeken maken. Ja, daar ben je maanden mee bezig.
0: Ja, en je dacht, dus, dat werkte, hoeft allemaal voor mij niet.
3: Ik kon een hele goede prijs vangen en ik dacht, daar gaan ze.

0: klopt.
1: Wat verwacht je van die dag? Want ik kan me best voorstellen dat er nogal wat mensen willen komen kijken zo op die laatste kans.
0: Ja, dat weet ik wel zeker dat het heel druk gaat worden. Ja. Normaal komt er ongeveer op een zondag als we open zijn 200 mensen. Ja. Dus ja, ik denk dat dit wel naar de 500, 600 gaat.
1: Ja. Staan er meharis tussen eigenlijk?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Helemaal
1: in. Met de plastic opbouw is dat de eend. Ja, die ken ik dan ook wel weer vrij aardig. Ja. Vind ik ook een hartstikke leuk autootje.
0: Ja, dat is helemaal mooi.
1: Ja. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat het een beetje met een lach en een traan gaat allemaal. Of kun je er wel overheen zetten?
0: Ja, nee, vorige week had ik het helemaal moeilijk mee.
1: Ja.
0: Het is 35 jaar verzameld. Er zijn prachtige dingen ondertussen.
1: Ja.
0: Maar het is niet alleen auto's, er staat echt van alles.
1: Ja, en je hebt ook nog een hele lading Dinky Toys erbij, hoorde ik.
0: Ja, 6000.
1: Ja, maar nu dan? Want je zegt, ik heb een bepaalde mate van mateloosheid. Ja. Waar gaat die zich nu concentreren?
0: Nou, dat wordt allemaal wat minder dan.
1: Ja, denk je echt
0: dat
1: je...
0: Ja, het is mooi geweest.
1: Oké. En een klein traantje zal het toch wel vloeien, denk ik?
0: Nou, ik had er wel slecht mee vorige week.
1: Ja.
0: Het duurde toch ook wel 10 minuten voordat ik de handtekening zette. Ik ben er niet zo overheen gekeken.
1: Je hebt gewoon nog eventjes naar het contract zitten kijken met ga ik dit echt doen?
0: Ja.
1: Ja, ach gos. Oké. Okay. Ja. En als dan die veiling is, dan moet je wel jezelf inhouden om toch niet 1 of 2 nog terug te kopen.
0: Ja.
1: Nou, ga je dat doen? Of ga je met je handen op je rug binden? Of hoe ga je dat doen?
0: Ja, nee, ik ga er zeker heen. Maar ik heb er nog een stuk of 10 uitgezocht. Ja, voor mezelf.
1: Oh, kijk. Ja, precies. Ja. Nou, kom. Ja, oké. Je hebt wel gezegd, jullie mogen alles voor me kopen. Behalve 10 stuks die ik nog even uitzoek.
0: Ja.
1: Oh, oké. Welke hou je dan? Mag ik het vragen?
0: Ja, zeker. Ik heb nog een hele mooie nieuwe. Die hou ik dus met 0 kilometer. Ik heb er eentje...
1: 0 kilometers?
0: 0 kilometer. Daar heb ik 24 van.
1: 24 in de zon met 0 kilometer?
0: Ja.
1: Maar dat betekent dat er ook een paar van te koop komen.
0: Ja, er komen er zeker 20 van te koop.
1: Dus mijn collega Frank zit heel erg te gebaren. Die wil met z'n tweetjes alvast even bij jou langskomen om er eentje uit te zoeken.
0: Ja. Frank een baard of een snor?
1: Wat zei je, sorry?
0: Heb Frank een baard op een snor?
1: Ja, een beetje allebei.
2: Ah.
0: Ja, één rijder die ze meestal hebben een baard op een snor.
1: Oh ja. Nooit geweten. Oh, nee. Nou ja, dat vandaar dus. Dan begrijp ik het ook alweer. Oké, dus je houdt er wel 10. Die komen gewoon lekker ergens in de loods te staan. Allemaal niet te gek. En dan mag je van tijd tot tijd op zondag nog even een ritje mee doen.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Oké. Ik ga je heel veel succes wensen. Voor de mensen die nog langs willen komen, waar moeten we wezen in Andijk?
0: Gedeputeerde Laanweg 43.
1: En dat is dus de laatste zondag van september ga je nog een dagje open. Ja, en dat stiekem eigenlijk ook een soort van verkapte kijkdag misschien voor mensen die geïnteresseerd zijn.
0: Misschien
1: of niet.
0: Misschien wel. Goed, die zijn er allemaal op.
1: Heel veel sterkte en succes de komende tijd. Ik vind het een moedig besluit en probeer het bij die 10 te houden dan, hè?
0: Dankjewel.
1: Mooi zo. Edwin Groen was dat.

0: goed. En Keith Urban met Michael McDonald. We go back.
1: De ontbijttafel.
0: Het is 8:54. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het weerbericht uitgebreid van Jan Visser hier bij de ontbijttafel. Allemaal na Maxine Nightingale met Right Back Where We Started From.

0: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey Remo!
4: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
7: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
6: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
7: De olifanten van Botswana. NRV.
6: Of luipaarden in Sri Lanka.
7: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Ik ben Menno. Ik kom uit het mooie en landelijke Andijk.
11: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
12: Ik ben Rob en ik kom uit Huizen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 8:30 op Akersloot, het is het 11 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De provincie moet veel meer nesten van hoornaars weghalen. Dat vinden insectenkenners. De provincie haalt sinds dit jaar veel minder van die nesten weg. En dat is een ramp voor bijenvolken, zeggen de imkers. Uit één hoornaarnest vliegen namelijk honderden koninginnen die weer nieuwe nesten kunnen beginnen. De provincie laat weten dat het aantal nesten ook bij intensieve bestrijding toeneemt. En dat het volledig uitroeien van de geelpoothoornaar, want daar gaat het over, niet mogelijk is. Het is dweilen met de kraan open. Daarbij wijst de provincie op ervaring in andere landen en provincies waar grootschalige inzet van capaciteit en financiële middelen ook niet heeft geleid tot een afname van het aantal geelpoothoornaars. We zullen eraan moeten wennen dus. Daarom ligt de focus nu op het beperken van het risico. De overleden man die gisteren door hulpdiensten uit het ei werd gehaald is inderdaad de drenkeling die eerder die dag van zijn plezierjacht viel. De hulpdiensten zochten gisteren urenlang naar de 47-jarige Amsterdammer. Hij was aan het begin van de middag overboord gevallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. Speeltuinen in Haarlem moeten toegankelijker worden voor gehandicapten. Daarvoor pleiten verschillende partijen in de gemeenteraad. Maar opvallend, na een raadsvergadering werden veel van deze plannen toch afgewezen. En dat is jammer, vindt deze moeder van een gehandicapte zoon.
16: Het is een soort teleurstelling eigenlijk. Dat je denkt, dat zo'n gemeente die is gewoon verantwoordelijk voor openbare speeltuinen. En ze zijn op de hoogte van het VN-verdrag handicap en het VN-kinderrechtenverdrag. En toch doen ze daar niks aan. En dat vind ik wel, ja, ik word er eigenlijk wel een beetje boos van.
15: Ja, ondanks dat er veel plannen zijn afgeschoten, wil de gemeenteraad wel de speeltuinen in Haarlem inclusiever maken. Het is nog niet helemaal gedaan dus. De Biep is populairder dan ooit. De bibliotheek praten we dan over. Vooral veel jongeren zijn de afgelopen jaren lid geworden. Waarschijnlijk omdat veel bibliotheken gratis lidmaatschappen aanbieden voor jongeren. Maar daar ligt het niet alleen aan, zegt de directeur van de Koninklijke Bibliotheek.
17: Ja, bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Er is een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren. om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
15: Ja, zo zijn er in veel vestigingen ook informatiepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid. Een soort verbindende factor dus. Ja, en opnieuw een hoofdrol voor Ronald Koeman junior gisteren bij een wedstrijd van Telstar. In Enschede werd een penalty gegeven voor FC Twente. En dus stond Koeman oog in oog met Wout Weghorst.
18: Daar komt de aanloop en Weghorst mist een redding van Ronald Koeman junior. Dan blijft die bal hangen. Gaat hij alsnog erin? Nee. Via Thorvaldsen in de handen van Koeman. Ja, hij onderscheidt zich toch weer.
15: Ja, en dat is niet voor het eerst.
14: Zeker niet.
15: Dit weekend schoot hij er zelf nog even hoogstpersoonlijk 2 in. En dat lukte Woutje Weghorst niet.
14: Nee. Even een domme vraag. Waarom mochten ze nou woensdag alweer voetballen eigenlijk?
15: Ja, inhaalwedstrijd. Oh. Dat is dan omdat Twente kwalificatiewedstrijden had.
14: Ja.
15: En dan voor de Europa Cup. En dan mag je een weekendje vrij. Dus,
14: precies.
15: En dan moesten ze dus tegen Telstar. En goed, dat hebben ze een week of dag of 10 uitgesteld.
14: Ja, het heeft er uiteindelijk niet mogen baten, want ze hebben wel nog steeds verloren van Twente.
15: We hebben het nog helemaal niet over gehad. Het bleef gewoon 1-0 voor Twente daardoor. Dus ja. Weghorst was uiteindelijk een beetje de lachende derde. Maar ja, miste toch een penalty.
14: Nou,
15: een beetje op zijn blaffen. Ja.
14: Nou, en hij vertelde ook achteraf dat hij heel erg had geoefend op deze penalty. Ja. Ik schiet hem altijd links, wilde hem eens een keertje rechts schieten.
15: Inderdaad.
14: En Koeman pakte hem gewoon, niet zo'n beetje ook, maar gewoon behoorlijk overtuigend.
15: En Koeman zei zelf ook, ik wist eigenlijk wel dat ik hem ging pakken.
14: Ah, lekker man. Zat ook
15: lekker
14: zeggen.
15: Achteraf. Ja,
14: dat moet je altijd zeggen.
15: Ja, tuurlijk.
14: Wat moet je anders zeggen? Nee, ja, een mazzeltje. Nee.
15: Vloog er een beetje per ongeluk tegenaan.
14: Ah, nee, niks.
15: Koeman in oranje, ik blijf het zeggen toch. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
14: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
19: Pieter, goedemorgen.
14: Je haalt ook natuurlijk altijd die bal uit het doel voor ons als het gaat om het weer. Laten we eens even kijken naar vandaag. Het wordt wat minder nat dan gisteren, toch?
19: Ja, van nat weer is vandaag bepaald geen sprake. We zijn begonnen met flinke opklaringen. Het begint nu langzamerhand wat vol te lopen met bewolking. Vanaf de Noordzee, er ligt nog de restanten van een zwak front. Moeilijk herkenbaar. Maar goed, wel meer bewolking. En dat is ook het beeld voor de rest van de ochtend. Bewolking, hier en daar ook wat zon. Ook vanmiddag af en toe zon. Er kan nog een enkel buitje vallen, maar daar blijft het bij. De meeste plaatsen houden het droog. En de temperatuur die loopt op naar 19. Misschien op een enkele plaats als de zon iets langer schijnt, 20 graden. De wind die waait uit het zuidwesten en is over het algemeen meest matig aan zee, nu en dan vrij krachtig. Dus gewoon rustig weer, samenhangend met een uitloper van een hoge drukgebied van de Azoren. Nou, morgen dan zien we fronten dichterbij komen. Die horen bij een depressie bij IJsland. In de nacht neemt de bewolking al toe. Later in de nacht, het einde van de nacht, kan er al wat regen vallen. En dat is ook het parool voor morgen. Meest bewolkt weer en van tijd tot tijd wat regen. Geen grote hoeveelheden, zeker niet in de orde van 2 dagen terug of gisteren. Dus dat valt allemaal mee. En temperatuur 19 graden en de wind is zuidwestelijk, later west en matig en aan de kust vrij krachtig. En morgenavond begint het alweer wat op te klaren. Nou, zaterdag verloopt grotendeels droog. We hebben ook dan weer een uitloper van een hoge drukgebied. Maar zondag, en dat zien we eigenlijk aan het eind van zaterdag al, wanneer de bewolking gaat toenemen in de loop van de middag en avond, hebben we zondag te maken met fronten van een depressie en dan gaat het opnieuw van tijd tot tijd regenen. Temperaturen komen wel op een iets hoger niveau uit. Hoor. In het weekend wordt er wat warmere lucht aangevoerd. We gaan dan wel richting 21 tot 22 graden. En begin volgende week kan dat nog wat hoger worden. 23 tot 24 graden wellicht. En op dinsdag is er dan weer een kans op regen. En woensdag gaat de temperatuur weer wat naar beneden.
14: Ja, ik zat stiekem al een beetje naar je pluim te kijken. Eerst leek het de afgelopen dagen nog alsof je volgende week flink onderuit zou gaan. Maar dat is eigenlijk ook niet meer het geval. Hè?
19: Nee hoor, dat is later in de tijd misschien wel. Maar dat is te ver weg om dat nu goed te kunnen boeren.
14: Zo eventjes op tafel te gooien. Dat gaan we niet doen ook, Jan. We gaan in de tussentijd gewoon genieten van vandaag. En wat het weer ons te brengen heeft. En dan dan spreken we elkaar later gewoon weer, toch Jan?
19: Ja hoor. Ja.
14: Oké, hoi.
19: Hoi.
14: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
20: 2 files, eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat het vast tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. 10 minuten. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Battenverdorp en Amstelveen Stadshart. Net iets meer dan 5 minuten vertraging.

0: Blacks en Andy Grammer met The Thing I Love.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, Noord-Holland staat natuurlijk onder andere bekend om die bloembollen, kleurrijke tulpenvelden. In het voorjaar kleuren de velden hier geel, rood, roze, paars. Maar in de polders van Brezant wordt een bloembol geteeld die je niet iedere dag tegenkomt. De oxalis, ik denk dat je het zo uitspreekt, ook wel de liefdesbloem genoemd. En die staan rond deze tijd van het jaar in bloem. Marco Verschoor is de enige in Noord-Holland die deze bloembollen teelt. En ik heb hem aan de lijn. Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is het de oxalis? Spreek je het zo uit?
3: Ja, oxalis.
0: En wat is het dan precies voor iets? Hoe ziet de bloem eruit?
3: Eigenlijk gaat het om een blad. En het is een klavertje 3. Dus niet klavertje 4 wat geluk brengt. Maar dit is klavertje 3. Met een beetje hartvormig blad heeft het.
0: Oké. Maar wel zo groot dat je hem van een afstandje kunt zien als een mooi veld vol kleur.
3: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: Oké. Wat interessant. En waarom wordt hij dan de liefdesbloem genoemd?
3: De drie blaadjes die hebben een klein beetje de vorm van een hartje.
0: Ach, gozie.
3: En eigenlijk heet het Oxalis triangularis papilloniacea.
0: Hallo.
3: En de papilloniacea, dat betekent eigenlijk vlinderbladerig. Dus dat zegt het ook al.
0: Ja, precies. Dan kom je ook een beetje in die richting. Ja, ik zit even te kijken. Is er een snelweg in Noord-Holland waar je dit vandaan kunt zien? Want ik heb het idee dat ik ben laatst naar Texel gereden. Dat ik wat velden heb gezien, maar dat kun je niet zien dan vanaf daar of wel.
3: Nee, dat wordt een beetje lastig, want dan kom je er net niet langs. Wij zitten natuurlijk niet rechtstreeks achter een snelweg. We zitten wel achter een snelweg, maar er zit nog een dijk tussen. Dus vanaf, helaas kan je het vanaf de snelweg niet zien.
0: Dat is misschien maar goed ook, want straks staat het hele veld vol met allemaal toeristen die foto's willen komen maken.
3: Dat vind ik niet heel erg.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar je bent de enige in Noord-Holland die deze bol teelt en een van de weinigen in Nederland. Waarom ben je hier zo op terechtgekomen? Waarom juist deze?
3: In het verleden hebben we dus iemand langs gehad, een bemiddelaar, en die bracht dit aan. Toen hadden we 3 gaasbakjes bollen gekocht. En dat ging eigenlijk zo goed en was zo leuk. En we werden zo positief van het product. Dat we hebben dat nu uitgebouwd tot ruim 4,5 hectare.
0: Ja, zo, dat is nogal wat.
3: Ja, verdeeld over 11 verschillende soortjes.
0: En dat zijn dus ook allemaal 11 verschillende kleuren?
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Waarom is het deze tijd van het jaar dat die klaar is om te oogsten eigenlijk?
3: Nou, ze worden in april geplant. En dan groeien ze eigenlijk de hele zomer door. En dan gaan ze er in oktober, eind oktober, begin november gaan ze eruit. Omdat ze niet winterhard zijn. Dus ze kunnen niet tegen vorst.
0: Nee, precies. Dus voor die tijd moet het de grond uit. En dan gaat het, neem ik aan, naar de bloemenmarkt. Is hij wel bekend dan bij de inkopers? Is het wel een bloem die je makkelijk verkoopt?
3: Ja, het is wel een specifieke markt. Want wij verkopen eigenlijk 99% aan de pottenhandel. Dus mensen die potjes maken.
0: Ah, oké. Okay.
3: Dus het is echt voor de sierteelt. En dat gaat dan de hele wereld over.
0: Oh ja, is dit weer zo'n product uit Noord-Holland wat je gewoon in Saoedi-Arabië weer tegenkomt en zo?
3: Kan, ja, zeker.
0: Het is gewoon ongelooflijk eigenlijk, hè?
3: Ja, daar zijn we goed in, hè, als Nederlander.
0: Ja, dat is helemaal waar. En volg je dat ook nog een beetje? Kijk je een beetje waar het naartoe gaat? Of maakt het je niet veel uit als het verkocht is? Is het verkocht?
3: Nee hoor, nee. Wij geven ook een beetje advies natuurlijk. Want je wil wel dat je product goed geteeld wordt. En ook de rest van de afzet dat het goed loopt. Want als het goed gaat, dan zie je ook dat er ieder jaar wat meer handel uit ontstaat.
0: Ah ja.
3: Dus tegenwoordig met de media, WhatsApp, Snap, kan je natuurlijk heel snel reageren op iemand die ergens in Zuid-Amerika zit bijvoorbeeld. Dus ja, dan als het dan fout gaat in de cars, ik krijg bijvoorbeeld een appje van iemand en die zegt van joh,
0: ze komen niet op of.
3: Nou, ze strekken net te veel door. Wat moet ik hiermee? Nou, dan stuurt hij een fotootje of een filmpje en dan zie ik van joh, de kars is gewoon te warm.
0: Ah, oké. Okay.
3: Dus je moet naar een koudere kast toe.
0: En is dat eigenlijk ook onderdeel van de reden waarom mensen bij jou willen inkopen? Omdat je op die manier ook nog advies geeft?
3: Ja, de service en de begeleiding, dat maakt eigenlijk of een product succes heeft of niet.
0: Ja, dat is toch het verschil. Want als het niks wordt, dan zeggen ze volgend jaar, nou die kopen we niet meer.
3: Klopt. Ik kan het 9 jaar goed doen en 1 jaar fout. En dan ben ik mijn klant kwijt.
0: Ja, zo gaat dat natuurlijk. Tot slot, hoe ziet dat bolletje eruit als je het tegenkomt in de winkel bijvoorbeeld?
3: Het is eigenlijk net zo groot als je halve pink.
0: Net zo groot als een halve pink, ja.
3: Ja, en die bolletjes die zijn roze gekleurd. Dus het lijkt eigenlijk een beetje op een garnaaltje.
0: Ja, ik zit naar mijn halve pink te kijken en ik denk ook... dus bijna een garnaal dit.
3: Het heeft ook schubbetjes, dus best wel een heel apart dingetje.
0: Jeetje, wat grappig. Dan nog een laatste vraag, want het is best een beetje een bijzondere zomer geweest natuurlijk. Heel veel droogte en dergelijke. Hoe ben jij daar doorheen gekomen? Is dat allemaal goed gegaan?
3: We hebben er eigenlijk weinig last van gehad. En dat heeft ook weer te maken dat we werken met mycorrhiza-schimmels in de grond.
0: Zul je net zien.
3: Dus dat maakt dan een web van schimmels, zodat de vochthuishouding optimaal is voor de teelt.
0: Dus wat goed zeg.
3: De biologische kant op.
0: Kortom, we maken weer een mooi product in Noord-Holland. Marco Verschoor, dank dat we even mochten bellen. Hij teelt als enige in onze provincie die oxalis.

0: Boudewijn de Groot met Als de Rook om je hoofd is verdwenen.
1: En haalt bij tafel de groetjes.
0: Oh, Annie, zijn we vorige week mee begonnen. Of ja. Althans, vorige week dacht ik, ja, gewoon leuk om best wel weer eens een keertje te doen. Mm-hmm. Iemand had mij gevraagd, kan ik niet eens een keer de groetjes doen op de radio? En toen dacht ik, oh ja, dat is leuk, dat is gezellig. Een beetje groetjes doen aan elkaar. En soms weet je dat iemand zit te luisteren. Of soms hoop je een beetje dat iemand zit te luisteren als jij de groetjes gedaan hebt. Die ruimte is er zometeen na 9, want dan mag jij de groetjes doen hier op de radio. Dat kan gewoon via een appje, dan lees ik het voor via 088-850-51-52. Dat mag ook gewoon aan de partner die naast je zit. Of misschien weet je wel dat opa of oma aan het luisteren is. Of misschien wel de kleinkinderen, of misschien wel je kinderen, whatever, maakt niet uit. Misschien wil je wel al je collega's op het werk de groeten doen. Ook die ruimte is er zeker via 088-850-51-52. Zijn er veel voorwaardes? Nee, valt eigenlijk wel mee. Gewoon even appen 088-850-51-52. Aan wie je de groetjes wil doen en dan brengen wij dat over via de radio. En als je niet kunt appen, er geen tijd voor hebt of in de auto zit, dan bel je gewoon 088-850-51-52. Krijg je Anne aan de lijn en dan doen we zo meteen met z'n allen
1: de groetjes.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Welke kleur gaat doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertjen, Swippertjen, Nieuwetijdjen. Het schort was... Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed gedaan. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
0: Leo Driessen in
2: NH Sportcafé.
3: Als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
10: Ik ben Antoinette. En ik woon in Huizen.
11: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
12: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
13: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
14: Wij zijn de 3J's en wij komen uit Volendam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De provincie moet veel meer nesten van hoornaars gaan weghalen. Dat zeggen insectenkenners. De provincie haalt sinds dit jaar veel minder van die nesten weg. En dat is een ramp voor bijenvolken in Noord-Holland, zeggen de imkers. Speeltuinen in Haarlem moeten toegankelijker worden voor gehandicapten. Dat vindt een aantal partijen in de gemeenteraad, maar toch gebeurt het niet. En er komt steeds meer weerstand tegen die zogenaamde gluurbrillen. Je weet wel, van die gewone brillen met een camera erin. Ook de Consumentenbond wil nu dat ze verboden worden. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dorald Begens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
19: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
18: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
2: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
18: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland? Oh, daar ben je. Hi.
3: Drie files, hallo. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Kwartiervertraging. Ook op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. Een kwartiervertraging. Dat komt dan door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A27 Almere richting Gorinchem sta je na Hilversum 10 minuten vast.
11: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
11: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
11: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor STAR, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: De ontbijttafel.
4: Met Pieter Kok.

0: Talk Talk met It's My Life. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas, nou ja, inmiddels alweer 10 minuten over 9. Hallo, de ochtend is alweer een tijdje begonnen hoor. Hup eruit en in de benen. Het is vandaag 10 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, het is zometeen tijd voor...
3: De groetjes.
0: Als je ook groetjes wil doen, 088-850-51-52. Gewoon even laten weten aan wie je de groetjes wil doen. Mag via WhatsApp. Kun je of wil je niet WhatsAppen? Mag je ook bellen, krijg je Anne aan de lijn. Kun je alvast eventjes met haar doornemen voor wie de groetjes precies zijn.
1: Ik vind het echt leuk.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Er bellen al best wel wat mensen die de groetjes willen doen.
1: Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk het charmantste wat er is. De minste moeite met het meeste effect, denk ik.
1: Vind ik ook.
0: Toch groetjes doen?
2: Ik ben altijd blij als ik ze krijg van iemand.
0: Nou, echt.
2: Nou, als je, ja. Maar goed mee omgaan, hè? Niet een beetje weg...
0: Nou, wacht eventjes. Want ik vind horen. Bijvoorbeeld ook als ik... Ik ga natuurlijk vaak naar de markt op zaterdag, ja. Dat weet je, in Zaandam. Dan kan het ook zomaar zo zijn dat er op een plek waar ik vaak kom... dat iemand zegt, hey, de groeten. En daar bedoelen ze mee, als je thuis komt, doe dan even de groetjes. Maar die wordt wel half weggegooid, maar dat vind ik ook heel lekker.
1: Ik vind dat ook leuk.
0: Ja, hey, en de groeten, gewoon even de groeten.
2: Maar doe je ze?
0: Natuurlijk.
2: Ja, nee, maar even. Dan zit je even thuis aan de keukentafel gaat zitten. Even je vrouw erbij, de kinderen misschien. Jongens, ik heb een lijstje groetjes.
0: Ja, ik heb namelijk van de kaasboer. Dus, bij Arjan ben ik geweest, ja. Dus die heeft de groeten gedaan. Ja. Arjan die trouwens ook vaak geluk wenst op het einde van de zakelijke afhandeling.
2: Heel leuk.
0: Vind ik ook heel charmant. Gewoon, geluk hè.
2: Ja, dat is toch ook fijn leuk. Als iemand jou dat toewenst.
0: Maar als hij zegt groeten, dan is het meestal omdat mijn vrouw bijvoorbeeld een week of twee weken daarvoor ook weer is geweest.
2: Ja.
0: En dan denkt hij, het is aardig om die ook even de groeten te doen.
2: Nou,
0: dat vind ik ook charmant.
2: En fijn ook dat je ze overbrengt, want er gaan een boel groeten verloren tussen in dit. Ja, dat is gewoon zo.
0: Jij hebt hier echt moeite mee.
2: Ik heb er geen harde cijfers van, ik moet er nog eens induiken. Maar ik heb een zeer sterk vermoeden dat er een boel groeten verloren gaan tussen de groetgever en de groetontvanger.
0: Oké, nou, je weet in ieder geval dat de groetenpolitie op de achtergrond meekijkt met dit hele item. En dat is Frank. Hij heeft ook een gekke pet op opeens.
2: Ja.
0: Dan vind ik dus de groeten doen, is bij ons in veilige handen. Kan niet anders zeggen.
1: Absoluut.
0: Want als je ze hier eenmaal aan ons overgedaan hebt, dan houd er maar rekening mee dat wij hem keurig netjes overbrengen naar de ontvanger.
2: Ze komen aan, of je nou wil of niet.
0: Ja. Wil je de groeten doen? 088-850-51-52. Gewoon eventjes een appje sturen met ik wil de groeten doen aan en ik ben die en die. Zoiets. Dan zijn we er wel, toch?
1: Toppie. Ja. Heerlijk. Ik heb er helemaal zin in.
0: En bellen mag natuurlijk ook. Vinden we extra gezellig.
1: Ja, leuk.

0: Feels Part 2.
1: NH.
2: Ik doe de groeten aan
3: de groetjes doen aan de
2: Ik doe de groeten doen aan alle luisteraars.
4: De groetjes.
0: Ah, het moment is daar. We mogen om 9:15 op de donderdagochtend, dus even lekker, de groetjes gaan doen in Noord-Holland. Ik kreeg een belletje van Chantal. Die zegt, Kite de Mol uit Onderdijk, dat is een stratenmaker. En die heeft een manege met paarden, daar kwam ze vaak. Die wil ze de groetjes doen. Dus Kite de Mol van Chantal, heb jij de groetjes gekregen. En Remco, die belde. Remco, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jij wil de groeten doen aan een oude lerares?
5: Ja, dat klopt. Aan mijn juf Postema in Amstelveen.
0: Ach jee, en is dat van welke school? Is dat de middelbare school geweest? Of?
5: Dat is van de lagere school van de Wijngaardschool, die niet meer bestaat.
0: Ach jee, en spreek je er nog wel eens ook? Of,
5: Ja, ik ga samen met een klasgenootje gaan wij wel eens op de koffie bij de juf.
0: Nou, wat leuk, dat doe je nog steeds.
5: Ja, en de juf is ruim in de 80, dus er moet een beetje op gelet worden ook. En,
0: dat liefst dat je dat doet.
5: Gezellig en leuk, en dan hebben we het natuurlijk over vroeger.
0: Ja, kan ik me goed voorstellen. En wat zijn de leukste jeugdherinneringen die je hebt aan die tijd op de lagere school?
5: Ik denk de onbezorgdheid. Ja. Spelen op het schoolplein, voetballen, blikje trap en dat soort dingen allemaal.
0: En juf Gerda die alles een beetje in het oog hield.
5: Ja, precies. Ja,
0: mooi. Remco, bij deze zijn ze overgedaan aan juf Gerda Postema in Amstelveen. Dankjewel voor het bellen.
5: Doei. Doei.
0: Mag ik door naar Margreet? Margreet, goedemorgen.
6: Goedemorgen, hallo.
0: Wie wil jij de groetjes doen?
6: Ik wil de groetjes doen aan Ingrid van der Weijden, mijn schoonzus.
0: Je schoonzus? En waarom aan haar?
6: Ja, omdat ze gewoon best heel veel dingen voor me doet. Dus daar mag het wel eens bedankt. En ze luistert altijd. Ik weet niet of het nu al is, maar normaal gesproken luistert ze altijd naar jullie.
0: Nou, wat lief. Margreet, bij deze aan jouw schoonzus Ingrid is bij deze de groetjes gedaan.
6: Oké.
0: Dankjewel voor het bellen.
6: Doei.
0: Mag ik door naar Nel? Nel, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Helemaal vanuit Den Helder de groetjes.
7: Nou, helemaal vanuit Den Helder. Kom op. Ik wil graag alle leden van KBO Den Helder de groeten doen. En speciaal de 49 deelnemers die gistermiddag teruggekomen zijn van een 8-daagse vakantie naar Schotland.
0: Nou, wat leuk. Wat is de KBO dan precies in Den Helder?
7: Dat is een van de seniorenbonden in Den Helder. En dat staat voor krachtig, betrokken en ondernemend. En dat zijn wij.
0: KBO, krachtig, betrokken en ondernemen. En zo ondernemend dat jullie in ieder geval 8 dagen naar Schotland zijn geweest.
7: Ja, en dit was al de 3e vakantie van dit jaar.
0: Echt waar? Was je zelf ook met een van deze reizen mee?
7: Ik was als begeleider mee.
0: Oh, wat leuk. En nu ook naar Schotland?
7: Nu ja. We hebben een Rijncruise gemaakt in mei. En we zijn nog 2 keer 5 dagen naar het Sauerland geweest met 40 mensen. En nu met 49 mensen naar Schotland, de meest actieve.
0: Was het gezellig en was het een grote dampende

0: Heel veel appjes komen er nog binnen. Jan die zegt, ik wil de groeten doen aan het hele team. Dat vinden wij natuurlijk altijd extra charmant. Eens even kijken. Marianne die zegt, goedemorgen allemaal. Ik wil groetjes doen aan al mijn collega-vrijwilligers van Artis. Leuk, alle mensen daar in Artis. De groetjes van Marianne. Even kijken, Chantal had ik gehad. Marja die appte, die zegt, ik wil de groeten doen aan Gonnie, die vaak bij het bakkie met Bart leuk vertelt over vroeger. En aan Anja, vriendin van de radio, die vroeger bij Nicola de Agenda over haar winkeltje in Broek op Langendijk vertelde. En aan jullie drie uiteraard.
1: Groeten terug.
0: Zijn we heel erg blij mee natuurlijk. Ja, groeten terug toch, Frank? Let
2: nee,
0: op, hè?
2: Zeker, maar je
0: vergat schrijft net mee.
2: Oh. Ja, inderdaad. Dus, maar ook aan diegene die de groeten deed aan een hele team.
0: Ja.
2: Ook groeten even terug.
0: Oh, groeten terug. Ja. Sorry, ja, je hebt ook helemaal gelijk.
2: Heb ik twee streepjes staan, dat klopt dan.
0: Monika dan, goedemorgen. Wil de groeten doen aan de griffie van de gemeente Zaanstad. Bij deze overgedaan, veel plezier aankomend weekend, zegt ze. Er gebeurt hoop in Zaanstad, hè, dit weekend.
1: Nee.
0: Ja, het is, van wol tot draad de party in de warme veer. Is het
1: is ook zo.
0: Het is de dag van Westzaan ook nog eens een keertje in Zaanstad. Er gebeurt een hele hoop. Peter zegt, in dit geval wil ik heel graag, heel ontzettend graag de groeten doen. Frank, schrijf je mee.
2: Oh, heel ontzettend,
0: heel ontzettend graag de groeten doen aan mijn lieve nicht Esther van der Linden van Frankhuizen. Heel veel groeten van Peter.
1: Leuk.
2: Goed.
0: Heb ik ze allemaal gehad of moet ik er zo nog een paar doornemen? Ik denk dat we een heel eind komen, maar er komen er nog meer bij. Hè? Mag hoor, via 088 850 51 52. Donderdag tussen 9 en half 10 is nu helemaal enkel en alleen de plek voor
3: de groetjes.

De Commodores met Brick House. Nog snel een appje op de valreep van Francis. Die zegt: goedemorgen, ik wil graag de groeten doen aan de medevrijwilligers van het Gasthuis en het AVL in Amsterdam. Nou, bij deze ook gedaan. En dan hadden we ook nog

0: Erik, die zei, de groetjes voor iedereen. Dat vind ik nogal ruim opgezet. Ja. Maar mocht je dus denken, niemand doet mij ooit de groetjes, maak je geen zorgen, daar was Dirk. Dus je de groetjes terug wil doen, kan via 088 50 51 52.
1: De ontbijttafel.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
1: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
2: Ik ben Ellen en ik kom uit Alkmaar.
3: Ik ben Jaco den Hollander en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lotte uit Hilversum.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9:30 en eens meer is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De Eitunnel in Amsterdam blijft verboden terrein voor brommobielen. Ook na de grote verbouwing van volgend jaar, dat zegt verkeerswethouder Moeskops. De maximumsnelheid, zegt ze, is nu 70 km per uur. En een brommobiel kan niet harder dan 45 km per uur. Dan hebben we het over die bureaus bijvoorbeeld. Het verlagen van de snelheid naar 50 km per uur in de tunnel is volgens de wethouder geen oplossing, want dat idee opperde volt om de Eitunnel toch toegankelijk te houden voor dit soort brommobielen. Volgens Moeskops blijft de snelheid nu gewoon 70 in de tunnel. Bij een eventuele brand kan de biro namelijk niet snel genoeg wegkomen. En dat is gevaarlijk, daarom mogen ze er ook naar de verbouwing niet in. Speeltuinen in Haarlem moeten toegankelijker worden voor gehandicapten. Daarvoor pleiten verschillende partijen in de gemeenteraad. Opvallend, na een raadsvergadering werden wel veel van deze plannen afgewezen. En dat is jammer, vindt deze moeder van een gehandicapte zoon.
8: Voor hem is het zeg maar zijn manier om aan beweging te komen. Hij kan ook niet naar de sportclub natuurlijk, want daar is hij echt wel te laag niveau voor. En dat geldt natuurlijk voor heel veel kinderen. Ook voor kinderen zonder beperking, om toch ook kinderen met een beperking te zien. Weet je, dat ze daar misschien in aanraking mee komen. Dat ze gewoon ook naar mij als moeder toe kunnen komen van goh, wat heeft hij, of omdat het niet eng is.
7: Ja, in Haarlem zijn zo'n 300 speeltuinen en veel daarvan zijn niet toegankelijk voor gehandicapten. De provincie moet veel meer nesten van hoornaars weg gaan halen. Dat vinden insectenkenners. De provincie doet dat sinds kort veel minder. En dat is een ramp voor bijenvolken, zeggen imkers. Uit één nest, hoornaarnest dus, vliegen honderden koninginnen. Die kunnen weer nieuwe nesten beginnen. Maar de provincie laat weten dat het aantal nesten ook bij intensieve bestrijding toeneemt. En dat het volledig uitroeien van de geelpoothoornaar, want daar gaat het over, niet mogelijk is. Het is dweilen met de kraan open, zeggen ze. De overleden man die gisteren door hulpdiensten uit het ei werd gehaald is inderdaad de drenkeling die eerder die dag van zijn plezierjacht viel. Hulpdiensten zochten gisteren nog urenlang naar die 47-jarige Amsterdammer. Hij was aan het begin van de middag overboord gevallen. Politie gaat uit van een ongeluk, maar hoe het kon gebeuren, dat is niet duidelijk. En er komt steeds meer weerstand tegen de zogenaamde gluurbril. Van die gewone brillen met een camera erin. Ook de Consumentenbond is het zat en wil nu dat die brillen verboden worden. Vooral ook omdat het opnamelampje in die bril eigenlijk heel makkelijk te verbergen is.
9: Met een speciale sticker die daarvoor in omloop is. Meta zegt zelf van nou, wanneer de bril detecteert dat het opnamelampje van de bril wordt gemanipuleerd, dan zal de camera niet werken. Maar wij konden het toch wel. Ook met de laatste privacy-update van Meta konden we dat dus wel doen.
7: Ja, je kunt dus heel goed stiekem filmen. En die brillen die worden ja, gebruikt door mensen die kwaad in de zin hebben. En die filmen je zonder dat je het doorhebt. Ja. Bijvoorbeeld op het strand in Zandvoort was het een groot ding. Daar zijn een hoop wethouders al tegen. Die zeggen, ja, je kan...
10: Dat moet je niet doen.
7: Nee, maar je kan niet meer rustig onbespied op het strand liggen. Voor je het weet sta je op internet. Er zijn ook van die telegramgroepen. Dat is ook zo'n soort chatdienst. Waar beelden van vrouwen dan ingedeeld worden. Nu zegt de Consumentenbond ook, verbieden die handel. Maar ja, is een grond voor. Het is niet te handhaven, zeggen.
10: Het is best wel een beetje lastig. Ja, tegelijkertijd moet ik wel zeggen, er zijn ook filmpjes van mensen die bijvoorbeeld restaurantrecensies doen. En daarbij filmen wat ze ervaren. Dat zie ik wel eens langskomen op Instagram. En dat kan ik juist heel gaaf vinden. Want je hebt bijna het idee dat je er zelf zit.
7: Ja.
10: Dus dat vind ik wel tof. Maar ik vind de manier van filmen wel tof, wil ik erbij zeggen. En je hoeft het niet voor verkeerde dingen te doen.
11: Liever niet.
10: Te gebruiken. Wat zei je?
11: Liever niet.
10: Nee, sterker nog, moet je niet doen.
11: Nee.
10: Dus ik begrijp wel. En ik kan me ook wel voorstellen dat er bijvoorbeeld in bedrijven bij hele belangrijke vergaderingen momenten zijn dat je denkt van nou, niet iedereen hoeft nu te weten dat ik aan het filmen ben. Maar ik vind het wel belangrijk om nog eventjes terug te kunnen kijken hoe de vergadering gegaan is. Ik noem maar wat. Anne, jij zit mij heel erg dubieus aan te kijken.
11: Ja, daar zou je dit toch nooit voor gebruiken, jij, toch?
10: Nee, ik niet.
11: Nee.
10: Maar als je nou een of andere miljardendeal aan het doen bent en je wil even kijken hoe iedereen reageerde op een opmerking die je maakte of zo, dan kun je dat wel terugzien. Ja,
11: Nee, maar dan verkoop je toch die plannen tijdens een vergadering, bedoel je dat?
10: Nou ja, nee, maar dan ben je toch. Daar wil je dan misschien even terugkijken van, als er iets misgegaan is of goed gegaan is, dat je dat terug kunt zien.
11: Nooit meer achterom kijken, dat zou ik.
10: Nee.
11: Kan wel. En iedereen door zo'n poortje laten gaan. Dat zou ik ook doen.
10: Oh, door een poortje. Een poortje dat detecteert op brillen,
11: ja,
10: die aanstaan.
11: Metaal.
10: Dat,
11: ja,
10: oh.
11: Metaalpoort.
10: Ja, nou, ik vind het een ingewikkelde toestand, alles bij elkaar. Maar inderdaad, het komt voor, denk 90% wel gorig over.
7: Zou jij zaken doen met iemand met zo'n bril op?
10: Nee. Maar weet je wat helemaal bizar is? Want dat heb ik ook wel eens gezien. Dat ding kan dus ook nog eens een keer, gekoppeld aan je telefoon, bijvoorbeeld gezichten herkennen.
7: Hè?
10: Ja, dus op het moment dat jij iemand in beeld krijgt, gewoon random iemand op straat.
7: Oh.
10: Dan kun je gewoon, kan je telefoon al gaan kijken wie die denkt dat het is met gezichtsherkenning. Krijg je een Facebook profieltje, zeg je gewoon, hey Peter, hoe is het man? En dan zegt Peter, hoe weet jij wie ik ben? En dan zeg je, nou ja, wij kennen elkaar toch? En dan, dat is heel gek hoor.
11: Dat is doodeng, Piet. Dat is al gebeurd.
10: Dat heeft Alexander Clupping al gedaan. Die is de straat op gegaan. Die heeft dit gedaan bij mensen.
11: Hou ermee op. Doe gewoon lekker een normale zonnebril.
10: Luister naar Anna. Hou ermee op.
11: Ja,
10: inderdaad.
11: Eeuw.
10: Kappen nu. Bij deze afgesproken, Anne, we houden er allemaal meteen mee op, omdat jij het zegt.
7: Geregeld. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
10: Dankjewel, jongens. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
0: Het is vandaag van tijd tot tijd bewolkt, maar de zon laat zich ook geregeld zien. En het blijft op een lokaal buitje na droog. De temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 19 graden op de meeste plaatsen. En de wind is meest zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust later af en toe vrij krachtig. Morgen hebben we te maken met vrij veel bewolking en er valt van tijd tot tijd wat lichte regen. Wordt maximaal in de middag 19 graden tot 20 graden. En de wind is westelijk en matig, aan zee korte tijd vrij krachtig.
10: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
11: Nee, maar wel één file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Amsterdam Sloten, 5 minuten.

0: Tina Turner met I Don't Wanna Lose You.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, dat is hij zeker. Sterker nog, het is een juweel voor in de keukenla. Of ja, als je hem per se in de koelkast wil bewaren, dan mag dat. Maar
2: kan
0: je kunt
2: ook,
0: er maar op één manier winnen. Ja, dat mag zeker, absoluut. Maar je kunt er maar op één manier winnen en dat is hier aan de ontbijttafel. Vandaar ook dat hij exclusief de ontbijttafel kaasgaaf heet. Hoe doe je dat precies? Als je hem wil winnen, stuur je een appje naar 088-850-51-52 met het woord kaasgaaf erin. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon A opneemt en B drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt.
2: Mm-hmm.
0: Als je dat doet, niks aan de hand. Ben ik enthousiast, ben jij enthousiast, iedereen blij. En dan ben je de kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan ben je helemaal niks. Krijg je niet eens een krul voor de moeite.
2: Nou.
0: Nee. Dan krijg
2: onwaardig.
0: Je
2: hier...
0: Ja, maar ja, zo zijn de regels nou eenmaal. En ik hou van regels, dat weet je. 088 850 51 52. Als ik bel, niet eerst je naam roepen. Meteen, oh ja, kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Nee, dan krijg je niks. Als je vier keer kaasgaaf noemt, niet goed. Als je het vijf keer doet, ook niet goed. Als je het twee keer doet, ook niet goed. Ik wil het drie keer horen en verder niks.
2: Oké, okay, Piet.
0: En niet te lang wachten voordat je begint met kaasgaaf
2: zeggen. Heb je nog meer regels?
0: Nou, dagen we niet uit. Mocht je niet kunnen appen, dan mag je ook bellen naar 088-850-51-52. Hou er rekening mee. Het is een beetje druk op die lijnen, want er zijn veel mensen die de kaasgaaf willen hebben. Maar probeer het gewoon. Wie weet kom je erdoor vandaag en bellen we je later op, omdat je op de lijst staat. Zometeen gaan we horen of het lukt. Naar de police. Run!

0: The Police met Roxanne.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Zo, de knetters. Het is echt ongelooflijk druk met de kaasgaaf. Ja, ik heb hem natuurlijk laten vallen dat hij nog maar een aantal weken meegaat en dat het daarna gedaan is.
3: Ja.
0: Dat heb ik geweten. Want iedereen wil proberen op de valreep die kaasgaaf nog even binnen te slepen. Dus dat begrijp ik. Wordt gewaardeerd. Vind ik ook hartstikke leuk. Maar betekent wel dat ik niet kan beloven dat je hem ook daadwerkelijk wint. En dat ligt deels aan mij, maar ook deels aan jezelf. Ja. Want we gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Anne, ben jij er helemaal klaar voor?
3: Ja, dat denk ik, ja.
0: Oké. Nou, daar doe ik het allemaal voor.
3: Oké.
0: Laten we het er maar op wagen.
3: Goed.
0: Kan het schelen, joh.
4: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
0: Nou, die zat er bovenop. Dat is helemaal goed. Met wie spreek ik?
4: Met Sander.
0: Sander, ik ga je feliciteren. Je hebt hem gewonnen, de ontbijttafel kaasgaaf. Ja, je was er al helemaal klaar voor, hè?
4: Ik stond al helemaal in de stijgers.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Heb je gestuurd of had je gebeld? Wat had je gedaan?
4: Ik heb gebeld.
0: Oké, en op die manier op de lijst terechtgekomen. Ja. Bel je wel vaker Sander ervoor of valt dat mee?
4: Het is de eerste keer.
0: Meen je niet? In één keer? Nou, dat is nog nooit voorgekomen. Och, al die mensen weer boos natuurlijk, die dat 200 keer geprobeerd hebben, Sander.
4: Maar goed, het zijn zo. Heb ik een keer mazzel.
0: Precies. Waar komt hij te liggen bij jou, Sander?
4: Hij aan het trekken in de keuken.
0: Ach, wat leuk. Mooi plekje, daar hangt hij graag. Ik wens je er veel plezier mee en een fijne dag.
4: Ja, dankjewel.

0: René Vroeger met Nobody Else. Ja, Nobody Else, behalve Sander die de kaasschaaf kreeg. Ik kreeg een appje van Wim en die zegt, ben niet boos, wel verdrietig. Ja, snap ik wel. Ja, het is gewoon balen natuurlijk als je hem niet gewonnen hebt vandaag. Maar hey, weet je, morgen weer een kans. Gewoon rustig blijven. Ja, toch. Dan kun je gewoon weer aanmelden op de lijst zetten. Ik bedoel, de lijst zetten. En dan kom je er wel weer uit. Goed, we gaan naar Bart Slim. Die is nou aan het voortrappelen als het gaat om zijn
1: goedemorgen.
0: Ja.
1: Goedemorgen. Ik ga de OJ's draaien met de Love Train. En die beeld gewoon een nieuwe single van Douwe Bob. Die No To Self.
0: Oh, mooi.
1: Schitterend liedje.
0: Ja. Is het een te mooi liedje om een heel grote hit te worden, vroeg ik me laatst af.
1: Hij heeft natuurlijk dat optreden gedaan met die country legende in Amerika. Ja. Dus misschien is die deur van een kier wel helemaal opengezet naar internationale faam. En dan is dit wel.
0: Ik denk dat de tijd wordt dat we een internationale artiest. Weet je nog, de Golden Earring? Ik noem maar wat, weet je wel.
1: Ja, Duncan Lawrence.
0: Ja, dat we gewoon weer eens internationale echte klapper hebben. Ja. En dat als dat dan Douwe Bob mag zijn, dan zou ik zeggen, laten we over gaan.
1: Feel free, ze noemen hem Dewey daar, hè? Dewey Bob.
0: Dewey Bob, ik doe het ervoor.
1: Dat dus. Mijn geplande bakkie gaat niet door, dus ik wil het graag hebben over de Biep. Blijkt dat steeds meer jonge mensen lid worden van de Biep, terwijl de leesvaardigheid neemt
0: achteruit gaat. Ja, maar exact. Er zijn ook zoveel andere leuke dingen te doen in die Biep tegenwoordig. Voilà. Daar ga je
1: al. Ik was vroeger wekelijks in de Biep te vinden, want mijn moeder deed een vrijwilligerswerk. Ah. Biepherinneringen, ben ik benieuwd naar.
0: Hartstikke leuk. 088-850-51-52 kun je ze vast doorgeven en dan zometeen meer. Bij Bart Slim en zijn goedemorgen.
2: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
3: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
4: Ook in Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool. Step right up.
3: Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
4: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
2: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
1: Lekker hoor! Oh.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
7: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
7: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
7: Nu ook in Purmerend.
8: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
9: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
10: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
9: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
14: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
15: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 10:00, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Speeltuin in Haarlem moeten toegankelijker worden voor gehandicapten. Dat vindt een aantal partijen in de gemeenteraad. Gek wel, want een aantal weken geleden werden dit soort ideeën nog weggestemd. De provincie moet veel meer nesten van hoornaars gaan weghalen. Dat vinden insectenkenners. De provincie haalt sinds dit jaar minder nesten weg. En dat is een ramp voor de bijenvolken in Noord-Holland, zeggen de imkers. En er komt steeds meer weerstand tegen die zogenaamde gluurbrillen. Van die gewone brillen met een cameraatje erin. Ook de Consumentenbond wil nu dat ze verboden worden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
7: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
7: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
7: Nu ook in Purmerend.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Goedemorgen.
9: Met Bart Slim.
10: Calimera.
11: Bonjour.
10: Dzień dobry.
11: Buenos días.

0: schoon is. De nieuwe single van Douwe Bob. Note to Self heet die. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de donderdag op NH en ik ga er een lekkere show van maken. Dat verklaar en beloof ik. Heerlijke muziek de komende pakweg 2 uur. We gaan eens wat doen aan onze slechte gewoontes. We nemen altijd het weer met ons mee en we zingen, vechten, huilen, bidden en bewonderen. En dat is volgens mij alleen nog maar uur 1. Frank Boer is er met het laatste nieuws uit Noord-Holland. Jan Visser, die praat ons bij over het weer in onze regio. En je bent van harte uitgenodigd om even een bakkie te komen doen. Ja, ik zei het net al even bij Pieter. Mijn geplande bakkie, die zegt eraf. Dus toen viel mijn oog op een bericht wat mij toch wel vrolijk stemde. Steeds meer, met name jonge mensen, die worden lid van een bibliotheek. Onder jongvolwassenen en jongeren is het flink toegenomen. En de bieb, ja, daar heb ik eigenlijk wel goede herinneringen aan. Mijn moeder deed vrijwilligerswerk in de bieb, zowel op school, op mijn middelbare school, als bij ons in Derp. Dus ik zat daar wekelijks wel. Dinsdag en donderdag even uit mijn hoofd. En ik heb daar goede herinneringen aan. Veel boeken verslonden daar, strips gelezen en mooie zoektocht gemaakt naar boeken en lezen. Dus mijn vraag is eigenlijk, ging jij vroeger naar de bieb en welke herinneringen heb je daaraan? Dus kom maar door. 088 850 51 52. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur. Straks Alvaro Soler en La Cintura. Hier Shocking Blue. Met dat merkwaardige Never Marry a Railroad Man. En net als voor iedereen die de laatste hand legt aan de pramen die komende zaterdag weer uitvaren tijdens de pramenrace van Alsmeer, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, de openbare biep in Bergentuin. Ik weet nog precies hoe die rook. Ik kwam er veel. Mijn moeder werkte er dus, althans vrijwilligerswerk. En een goede vriendin van haar werkte daar ook. Marian heette die. Ja joh, dan kom je dan binnen. Links had je dan zo'n soort tafel met zand. Hè. Dan kon je met zand spelen. En verder was het dus

Die zegt namelijk schoolwerkstuk maken in de Biep op het Roelof Hartplein. Of op het Surinameplein. En toevallig of niet, dat zijn juist twee plekken in Amsterdam waar ik veel kwam. Want mijn vrouw woonde vroeger achter het Roelof Hartplein, achter de bibliotheek daar. Daar heb je namelijk het Harmoniehof. En daar wonen zij bij een hospita in. Heel bijzonder plekje in Amsterdam. En het Surinameplein, daar heb ik ook vlak in de buurt gewoond. Want toen woonde ik in de Antillenstraat. Dus twee plekken die mij na aan het hart liggen, Jos. En uitgerekend daar maakte jij dus die schoolwerkstukken in de Biep al daar. Els uit Weesp, die zegt nog, toen mijn kinderen klein waren, was de Biep vaste prik. Zij gingen dan boekjes lezen en ik deed allerlei cursussen. Dus wat mij betreft, de Biep hoort erbij. En dat van die cursussen, dat klopt wel. Want de Biep is al lang niet meer alleen de plek waar je boeken leent. Er worden ook allerhande cursussen en activiteiten onderhouden daar. Het grappige is, het bericht wat ik op de NOS las, waardoor ik erop aansloeg, daar wordt ook een directeur genoemd, Klaas Gravenstein van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. En geloof het of niet, maar deze Klaas Gravenstein, die zat vroeger bij mij in het hockeyteam. Nou ja, wat een kleine wereld, hè. Nou, heb je nog wat suggesties over Biep-herinneringen, dan zijn ze nog welkom, hoor. Deel ze met me. 088-850-51-52. Draai ik intussen even lekker muziek. Jenny Burton is dit. En Bad Habits.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Ik ben Hieke uit het mooie Amsterdam.
9: Ik ben Corrie en ik kom uit Haarlem, Schalkwijk.
10: Thuis in heel
11: Het is 10:30, in Heemstede is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De provincie moet veel meer nesten van hoornaars gaan weghalen. Dat vinden althans insectenkenners. De provincie haalt sinds dit jaar veel minder nesten weg. En dat is een ramp voor bijenvolken, zeggen de imkers. Uit één zo'n hoornaarnest vliegen honderden koninginnen die nieuwe nesten kunnen beginnen. Nou, dat is een ramp, want die eten de bijen op. De provincie laat weten dat het aantal nesten ook bij intensieve bestrijding toeneemt en dat het volledig uitroeien van deze hoornaar eigenlijk niet meer mogelijk is. De Eitunnel in Amsterdam blijft verboden terrein voor brommobielen, ook na de grote verbouwing van volgend jaar. Dat zegt verkeerswethouder Moeskops. Dat is een politieke partij Volt. Die wilde dat de brommobielen wel toegang kregen tot de Eitunnel. Daarvoor moest de snelheid verlaagd worden in de tunnel naar 50 km per uur. Volgens Moeskops gaan ze dat niet doen. De tunnel blijft gewoon 70 km per uur. En bij een eventuele brand kan een bureau, zo'n brommobiel, dus niet snel genoeg wegkomen. Dat is gevaarlijk. Daarom mogen ze er niet in. Ook niet na die verbouwing. Speeltuinen in Haarlem moeten toegankelijker worden voor gehandicapten. Daarvoor pleiten verschillende partijen in de gemeenteraad. Het is toch opvallend, want na een raadsvergadering werden veel van deze plannen afgewezen. En dat is echt jammer, vindt deze moeder van een gehandicapte zoon.
13: Het is een soort teleurstelling eigenlijk. Dat je denkt, ja, zo'n gemeente die is gewoon verantwoordelijk voor openbare speeltuinen. En ze zijn op de hoogte van het VN-verdrag handicap en het VN-kinderrechtenverdrag. En toch doen ze daar niks aan. En dat vind ik wel, ja, ik word er eigenlijk wel een beetje boos van.
12: Ja, helemaal niks doen ze er ook dan weer niet aan. Want besloten is wel om de speeltuinen inclusiever te maken. De overleden man die gisteren door hulpdiensten uit het IJ werd gehaald is inderdaad de drenkeling die eerder die dag van zijn plezierjachtje viel. Hulpdiensten zochten gisteren urenlang nog naar de 47-jarige Amsterdammer. Hij was aan het begin van de middag overboord gevallen. Politie gaat uit voor een ongeluk. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. En er is steeds meer weerstand tegen de zogenaamde gluurbril. Je weet wel, van die gewone brillen met een cameraatje erin. Autoconsumentenbond die verklaart nu de oorlog. Ze willen dat ze verboden worden. Vooral ook omdat het opnamelampje heel makkelijk te verbergen is op zo'n bril.
14: Met een speciale sticker die daarvoor in omloop is. Meta zegt zelf van nou, wanneer de bril detecteert dat het opnamelampje van de bril wordt gemanipuleerd, dan zal de camera niet werken. Maar wij konden het toch wel. Ook met de laatste privacy update van Meta konden we dat dus wel doen.
12: Lang verhaal kort, je weet dus niet of je gefilmd wordt. Nee, het lampje brandt niet.
15: Ja, je ziet wel eens op Instagram van die filmpjes voorbij komen. Hè? Ja. Dan staat er linksonder in beeld, filmed with Meta inderdaad.
12: Ja.
15: Maar je ziet ook heel vaak filmpjes dat het niet in beeld staat. Ja, je wordt dus om de haafklap gefilmd, denk ik, zonder dat je het door hebt.
12: Ja, en ja, ik zit jou aan te kijken. Ja. Doe hem even af.
15: Oké, okay, ja, dan zit ik maar zien.
12: Ja, precies.
15: Nee, maar het is ongelooflijk. En wat mij ook verbijstert is de kwaliteit van de opnames. Er zit een camera in een brillen. montuurtje. Ja. Het is ongelooflijk.
12: Dat is ongelooflijk goed, hè?
15: Ja. Ja. Maar goed,
12: je doet er dus niks aan. Politie heeft er eigenlijk al over gezegd. Ja, we kunnen er eigenlijk niet op handhaven. Moeten we alle brillen afdoen? Kan jij als brildrager niet meer over straat? Ja,
15: exact. Dus het is ook niet. Maar goed, zoals zo vaak loopt de technologische ontwikkeling weer voor op de wetgeving. Hè? En dan is het een beetje de paard achter de wagen spannen.
12: Ja.
15: En nou is het natuurlijk al. Zijn we al daar dat je om de havenklap gefilmd wordt?
12: Je doet er niks meer aan. Ik zou zeggen, gewoon geen camera's meer. Lekker naar de radio luisteren.
15: Dat is altijd veilig. Word je niet opgenomen.
12: Meer nieuws in de app. Of op bnnnieuws.nl.
15: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
10: Bart, goedemorgen.
15: Wordt het een beetje een knappe dag vandaag?
10: Ja, redelijk. Het is rustig weer. Bepalend voor het weerbeeld is een uitloper van een hoge drukgebied.
15: Ja.
10: En die strekt zich uit via de Golf van Biscayen tot boven onze omgeving. Er zijn wel wat wolkenvelden. Er zit namelijk ook nog de restanten van een zwak front, die op de weerkaart eigenlijk niet echt goed herkenbaar meer zijn. Maar die bevinden zich nog wel boven de Noordzee. Die trekken naar het noordoosten. En dat betekent wat wolkenvelden. We zijn de laatste uur hebben we al aardig wat wolkenvelden gehad. Nu lost het voor een deel weer op. Maar er komen van tijd tot tijd nog wel wat wolkenvelden over. Er zou nog een enkel buitje kunnen vallen. En verder is de zon ook geregeld van de partij. En de temperatuur nu 16 tot 17 graden. Komt vanmiddag uit op 19 graden op de meeste plaatsen. De wind die waait, die is nu nog zwak, later matig uit het zuidwesten en aan de kust af en toe vrij krachtig. Weinig aan de hand dus vandaag. Morgen verandert deze situatie. Dan krijgen we te maken met fronten van de depressie bij IJsland, boven IJsland, in het noorden van IJsland. En die fronten trekken in de nacht en ochtend ons land binnen. En dat gaat gepaard met veel bewolking, waaruit van tijd tot tijd wat regen valt. Het gaat niet om grote hoeveelheden. Ook in de middag kan het nog wat regenen. En aan het eind van de middag en in de avond klaart het dan weer op. Temperatuur morgen 19 tot 20 graden. En een westenwind die matig is en aan de kust vrij krachtig. Zaterdag, Bart, blijft het waarschijnlijk het grootste deel van de dag droog. Met af en toe zon, later op de dag komt er wat meer bewolking. Temperatuur gaat omhoog naar zo'n 21 tot 22 graden. Zonnig echter, dan trekken we weer een volgende fronten over ons gebied. En dan valt er enige tijd regen. En maandag is het dan weer droog en dinsdag neemt de kans op regen toe. Wel gaat de temperatuur tijdelijk dinsdag en woensdag omhoog naar zo'n 23 tot 24 graden.
15: Oh, nou, dat is wel een lekkere temperatuur.
10: Ja, zeker.
15: Ik moet je eerlijk zeggen, Jan, ik ga prima op dit weer. Ik vind het wel lekker af en toe een buitje. Het is goed voor de tuin en wat jij gisteren ook al even aanstipte. We zitten te snakken om wat water dat een beetje de grond ook intrekt. Hè? Want dat klein bier, daar schieten we niks mee op.
10: Nee, maar zo de dagen zelfs gisteren en met name natuurlijk dinsdag. Ja, dat zet wel wat zoden aan de dijk. Ja,
15: zeker. Ja. En die dijken die hebben we hard nodig.
10: Ja, nou, en ik zag ook weer dat bij Monnikendam gisteren dat het water werd uitgeslagen uit de polder. Dus naar de Gouwzee en dus het Markermeer werd gepompt. En die waterstanden zijn daar nog laag, omdat de Rijn ook weinig aanlevert.
15: Mm-hmm.
10: Dus we leveren zeg maar van binnenuit ook weer water naar buiten toe. Dus dat is ook alweer goed.
15: Ja, nou, goede ontwikkelingen. Ja. En ook wat uitdagender weer, denk ik, voor iemand als jij, hè? Als weerman zijn.
10: Ja, dat wel.
15: Elke keer die droogte niet, dat gaat ook vervelen.
10: Ja, zeker.
15: Oké, Jan, dankjewel voor nu. Tot over een uurtje.
10: Ja, hoor.

aan Dusty Springfield. Die zo jong overleed. Een beetje vergeten. 59 werd ze slechts. En ze was van de vrouwenliefde. En kwam daar ook voor uit. Dat wist ik eerlijk gezegd niet. Toch wel opmerkelijk in die tijd dat zij doorbrak. En op de pieken van haar roem was. Ze had een aantal jaren een relatie met een Amerikaanse componiste. Norma Taniga. Ja, bijzondere vrouw wel hoor. Dusty Springfield. Straks een goeiemorgen. Crowded House en Weather With You. Nu eerst Brother Beyond.

0: Crowded House. En Weather With You. Komt ondertussen nog een appje binnen, wat ik je nog even wil meegeven. Naar aanleiding van mijn vraag over beepverhalen. Deze is van Esther. En die zegt, ja, de beep, heerlijke tijd. Zij noemt ook het Surinameplein. Ja, grappig zeg. Maar ook de grote muziekbibliotheek in de stad voor mijn werkstukken. 6 boeken per week was echt te weinig voor mij. Ja, dat was bij mijn dochter op een zeker moment ook. Die zei, kan ik er geen 12 per week huren? En ik kon als kind de tijd zo vergeten dat 3 uur te weinig was om daar te zijn. Ik heb dat nog steeds in een mooie, grote, goede boekwinkel. Nou, ik herken dat wel, Esther. Ja, boekwinkels, platenwinkels heb ik dat ook. Ja, dan verlies je gewoon de tijd, hè, omdat je dan lekker door die platen aan het snuffelen bent of door die boeken. Ja, ik koester er warme herinneringen aan de bibliotheek. En ik vind het een opbeurend bericht dat steeds meer, met name jonge mensen, dus lid worden van de BIEB. Ja, dat geeft de burger moed, zeker naar het bericht van eerder deze week, dat de laaggeletterdheid zo toeneemt. Hè. Leesvaardigheid van jongeren de laatste jaren behoorlijk gedaald is. Maar goed, de bibliotheek dus populairder, juist populairder onder jongeren en jongvolwassenen, blijkt allemaal van uit cijfers van de KB Nationale Bibliotheek en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nou, goddank. Ramses, nu in Goeiemorgen met Zing, Vecht, Huil, Bid en Bewonder en boeken lezen.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

niet zonder ons. Nee, zeker niet. Ik heb tijd voor nog een liedje, dus die kans laat ik me niet ontnemen. Zeker niet als het zo'n fijne plaat is. Lang niet gehoord. Lekker clipje zat er ook bij, kan ik me nog herinneren. Princess is dit in Goedemorgen met Say I'm Your Number One. Nou bij deze, jij bent mijn nummer 1, Princess.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van 3.
0: Nummer 399. Lazy day,
2: Sunday. Nummer 888.
3: Waar het komt, ik heb geen idee, maar ik ben staan.
1: 1000 van Driessen, ja. Het nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
0: Tip. Het elftal van de week.
2: Nummer

0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Ik ben Leon uit Wormerveer.
7: Ik ben Lara uit Ondijk.
8: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
9: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
10: Ik ben Banne uit Amsterdam.
11: Ik ben Monique uit Castricum.
12: Ik ben Willem uit Lutjebroek.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: 1 minuut over 11, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De opvanglocatie voor verslaafden in Amsterdam-Sloten staat toch op losse schroeven. Stadsdeelbestuurders daar vinden het namelijk geen goede locatie, omdat het in een woonwijk is. Een oude kartbaan in Amsterdam-Westpoort zou beter passen, zeggen ze. De provincie moet veel meer nesten van hoornaars weghalen. Dat vinden insectenkenners. De provincie haalt sinds dit jaar minder nesten weg. Maar ja, dat is dus weer een ramp voor de bijenvolken in Noord-Holland. En Ronald Koeman junior, ja, hij speelde opnieuw een hoofdrol bij een penalty gisteren. En hoe dat ging, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
18: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Hey, Remo!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: zelf weten natuurlijk, die Ella Langley. Sexy's for Texas. 14 minuten over 11.
1: Ciao, Tutti.
0: Hallo, Jarno. Goedemorgen. Uurtje 2 van Goedemorgen. Dat ik begon met de enige brandstof die nog een beetje te betalen is. Diesel. Bent die de binnenstad van Amsterdam in ieder geval niet meer in mag. Sas Salido's Summer Night hoorde je. Verder dit uur nog muziek van Toontje Lager en Johnny Cash.
2: Het wordt weer genieten, mensen. Zoals Robbie.
0: Zeker. De toeterplaat komt ook weer voorbij, jazeker. En ik hoop dat hij uit... Nou, gisteren ging hij er ook uit natuurlijk. Ik denk dat hij te doen is. Het is een heel bekend liedje. En de zanger van de band van het liedje waar hij in verstopt zit... was onlangs nog hier te gast bij NH. Dus nou, tot zover de hints. Dat allemaal op deze donderdag. Het is 10 september op nhnieuws.nl. Het verhaal van de Flower Bike Man. Ja, Warren Gregory, een bekend figuur in Amsterdam. Samen met zijn vrouw Michelle moet hij terug naar het land waar hij is geboren. De 55-jarige kunstenaar mag volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst niet langer in Nederland blijven. Hij had een beetje gejokt over zijn, zijn herkomst en zijn papieren. En dus moet hij terug naar Florida en moeten we afscheid nemen van de Flower Bike Man.
3: I thought it was going to be all right, but now no, okay. Yeah, it hurts. But like I said, it's Flower Bike Man is staying. He dies here. Warren is going to go back to Florida with his wife and be happy.
4: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: van de Foundations draaide ik. Helemaal intact gelaten, geen toeter te horen. Ja, tenzij het een trompet of een saxofoon of een trombone was natuurlijk. Hè, op het liedje zelf. Nee, die toeter zat verstopt in dat liedje van de band van Erik Messi. Toontje lager. En dat liedje heette natuurlijk net als in de film Ik Wil Het. Wij zongen thuis altijd net als met Bart Slim, ik wil het. Nou, goed, doet er verder niet toe. Wim heeft het bij het rechte eind. Geldt ook voor Wil, voor Irene, voor Rinette en Ellie. Die belden allemaal met het goede antwoord. Geldt ook voor Wil, die stuurde een appje. Irene stuurde een appje. Koen Maas, nou, die gooit hem met de pet naar. Geen idee waar hij het over heeft. Saïda heeft het goed, Jolanda heeft het goed. Dini heeft het uiteraard goed. En dit is Rini, geloof ik, hè? Rini, ja, sorry. Allemaal correct en tevens juist. Ik ga het eens aan Gerda vragen. Gerda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan, Gerda?
1: Uit Andijk.
0: Uit Andijk. En hoe ligt Andijk erbij vandaag?
1: Nou, lekker zonnetje. Lekker mooi
0: echt?
1: Weer.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, dan is het volgens mij goed toeven in Andijk, toch?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Fijn wonen daar. Hé, ik draaide net als in de film van Toontje Lager. Lekker liedje. Ik hou er wel van. Jij ook?
1: Ja.
0: Zeker. Welk woord was er weggetoeterd?
1: Vleet.
0: Ja, correct. We maakten vrienden bij de Vleet. Helemaal goed, Gerda. Je bent de winnaar van vandaag. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Nou, en ik ben een gulle bui. Dus ik denk dat ik vandaag al alle enveloppen de deur uit doe. Dus dan is hij in aantocht.
1: Goed, ik wacht het af.
0: Is goed. Gerda, dank voor het meespelen. Jouw antwoord was Vleet. En ook van al je andere mensen. En inderdaad,
2: dat moet er op de toeter.
3: NH.
2: NH.

0: Ze past op een postzegel, zo klein is ze.
1: Kylie Minogue en Love at First Sight.
0: Ik ben een beetje vroeg, dus ga ik lekker nog een liedje draaien. Jazeker, en dan hoor je straks het nieuws van 11:30... met de enige echte Frank Boer. Tot die tijd Iron Horse. Dit is Sweet Louise.

0: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ik ben Ronald uit Spierijk.
9: Ik ben Kees uit de kaasstad van Noord-Holland.
10: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
11: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Twee over 11:30 in Heemstede, 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In de postkamer van de Nieuwe Haven in Den Helder is vanochtend een verdacht pakketje aangetroffen. Koninklijke Marechaussee doet op dit moment onderzoek. De hulpdiensten werden rond 10:30 vandaag gealarmeerd over het pakketje. Over de inhoud is nog niets bekend. Er staan veel hulpdiensten daar in de haven. De Marechaussee doet dus onderzoek en ook de brandweer is daarbij. De verslaafde opvang in Amsterdam Sloten staat daar toch op losse schroeven. Stadsdeelbestuurders vinden het bij nader inzien toch niet zo'n goede locatie, omdat het er in een woonwijk is. Buren protesteerden al langer tegen de plannen en lijken nu toch aan het langste eind te trekken. Een leegstaande kartbaan in Amsterdam-Westpoort is een betere plek, zeggen de bestuurders. Dat is die van Race Planet. Of het plan van de opvang nu definitief van de baan is in Sloten, dat is nog niet duidelijk. En de provincie moet veel meer doen om de nesten van hoornaars weg te halen. Dat zeggen althans insectenkenners. De provincie haalt sinds dit jaar veel minder van die nesten weg. Het heeft allemaal niet zoveel zin, zeggen ze. Maar dat is een ramp voor de bijenvolken, zeggen imkers. Uit 1 hoornaarnest vliegen namelijk honderden koninginnen die nieuwe nesten kunnen beginnen. De provincie laat weten dat het aantal nesten bij intensieve bestrijding toeneemt en dat volledig uitroeien van de geelpoothoornaar eigenlijk helemaal niet meer nodig is. De bibliotheek dan, die is populairder dan ooit. Vooral veel jongeren zijn de afgelopen jaren lid geworden. Waarschijnlijk omdat veel bibliotheken gratis lidmaatschappen aanbieden voor de jongeren. Maar daar ligt het helemaal niet aan, zegt de directeur van de Koninklijke Bibliotheek. Er is nog veel meer te vinden in de bieb.
15: De bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
14: Ja, bibliotheken, zegt ze eigenlijk, vervullen in de toenemende mate een maatschappelijke rol. En ja, dat er veel jongeren dus gratis lid kunnen worden, dat speelt natuurlijk ook mee. Ja, dan moeten we het nog even hebben over voetbal, want opnieuw een hoofdrol voor Ronald Koeman junior gisteravond bij de wedstrijd van Telstar. In Enschede scoorde hij geen penalty. Nee, hij moest er een tegenhouden. Hij stond oog in oog met niet de minste Wout Weghorst. Nou, we moeten even naar dat duel luisteren.
16: Daar komt de aanloop en Weghorst mist. Een redding van Ronald Koeman junior. Dan blijft die bal hangen. Gaat hij alsnog erin? Nee. via Thorvaldsen in de handen van Koeman. Ja, hij onderscheidt zich toch weer.
14: Ja, het is toch wel bijzonder.
17: Wat een verhaal, hè?
14: Elke keer van 11 meter is er wel wat aan de hand.
17: Ja, of hij scoort er 2-1 wedstrijd of hij haalt er nu eentje tegen. Puntje weer vertelst daar, hè? Dus,
14: nee, ze verloor dus. Het heeft allemaal niet zoveel zin. Daarom kon Wout Weghorst ook nog wel een klein beetje glimlachen aan het eind van de rit. Die stond wel te balen natuurlijk. Ja, nog gemist. Balen.
17: Niet hard genoeg gebeden dan, hè, denk ik.
14: Nee, nou ja, of het heeft zo moeten zijn. Ja, de hogere machten waren aan de zijde van
17: Wout
14: die Koeman.
17: God beschikt.
14: Ja, en zo
17: en maar Jezus redt, maar Koeman scoort in de rebound.
14: Oh ja, met een goede tweede, Ronald Koeman junior. Redt ook.
17: Ja, het was wat een figuur, hè. Het is, ik vind dat, ja, we hebben natuurlijk allemaal hier als NH ook sympathie voor Telstar. Ja. Maar ze maken die reputatie ook waar, toch?
14: Er gebeurt van alles. Ja. Het is elke keer toch weer iets bijzonders. En zo'n keeper die de hele tijd maar toch bijzondere dingen doet. Want een penalty pakken van Weghorst, komt er nog eens om.
17: Ja, zeker.
14: Hij maakte hem bijvoorbeeld op het WK wel, hè, 4 jaar geleden, tegen de Argentijnen in die penalty-reeks.
17: Ja,
14: we misten er veel, maar Weghorst die maakte
17: Nou, dat alleen al zou een reden kunnen zijn om Ronald Koeman junior een keer aan de selectie van het Nederlands elftal.
14: Nou, ik vind wel dat we toch de lobby...
17: Derde keeper.
14: Of gewoon de eerste. Keeper. Nee, dat is niet waar. Nee, ja, misschien moeten we eventjes in het Spaans dit leren, want we hebben natuurlijk een nieuwe Spaanse
17: koning. Ik denk dat Ronald Koeman junior prima Spaans spreekt. Per slot van rekening een deel van zijn jeugd doorgebracht in Barcelona.
14: Ah, dat is het probleem al.
17: Dus die kan even die Xavi bellen van Donda, komt u hier naar het stadion Schoneberg?
14: Koeman dan naar Raja of zo, wat is het?
17: Raja. Wat is ons Spaans slecht, hè, Frank? Toch?
14: Poeh, gelukkig. Nou, kijk, ook daar redt Ronald Koeman junior ons. Koeman in oranje, zeg maar even. Meer nieuws in de app of op nnieuws.nl.
17: Thanks, Frank. Helemaal eens. Het weer dan van Juan Visser.
18: Vandaag laat de zon zich geregeld zien, maar er trekken ook wel wat wolkenvelden over. Op een lokaal buitje na blijft het wel droog en de temperatuur stijgt naar maximaal zo rond de 19 graden, lokaal 20. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust staat af en toe een vrij krachtige wind. Morgen, vrijdag, is het bewolkt en af en toe valt er zowel in de ochtend als in de middag wat regen. Grote hoeveelheden lijken onwaarschijnlijk. En 's avonds klaart het weer op. De temperatuur komt morgenmiddag uit op zo'n 19 tot 20 graden. En de westenwind die er dan staat is matig, aan de kust tijdelijk vrij krachtig.

0: Hoppa! Wham! En die Edge of Heaven. Jazeker, fijne platen. Ook weer zo'n plaat die me doet denken aan schoolavonden. Lekker dansen, chansen, dat werkt. Thunder in My Heart, hoorde je ook nog van Leo Sayer. Ingrid vroeg zich af, is dat het origineel of de remix die wij draaien? Ja, dat is het origineel, Ingrid. Meestal wel, geen remix. Fijne plaat, vindt zij ook. Ja, ben ik het mee eens. Straks in Goedemorgen muziek van mijn lieve oud-collega. Jazeker, Marleen. En One Good Reason. Eerst een liedje van ja, een van de meest bijzondere artiesten ooit. Als je het mij vraagt. Een man die trouwens bij zijn geboorte alleen maar twee initialen kreeg. J.R. Dat doen ze natuurlijk wel vaker in Amerika. Denk aan J.R. Ewing. En pas toen hij wat later en wat ouder werd en bij de marine ging, toen maakten ze van die initialen maar een hele naam. En zo werd J.R. Cash Johnny Cash, want daar gaat het over. Een man die in zijn prille jeugd een ongelooflijk traumatiserende ervaring te verwerken kreeg. Ja, hij zag hoe zijn jongere broertje in een zaagmachine viel en overleed. Ja, kom daar maar eens overheen, hè. Het heeft de rest van zijn leven getekend. Het zal hem zijn hele leven achtervolgen. En dat leven van Johnny Cash kende wel meer tegenslag en tumult. Vanaf het einde van de jaren 50 ongeveer had hij een behoorlijk hardnekkig alcohol- en drugsprobleem. Dat had een beetje te maken met zijn populariteit en de drukte van het lange toeren. Hou dat maar eens vol zonder wat hulpmiddelen. Links en rechts. Hij kwam dan ook meerdere malen met justitie in aanraking. Onder andere vanwege het smokkelen van speed, amfetamine, naar El Paso. Dat had hij verstopt in zijn gitaarkoffer, want die droeg hij met zich mee, waar hij ook ging. Een behoorlijk heftig leven dus, met veel huwelijken die stranden. En uiteindelijk vond hij de liefde van zijn leven in June Carter. En dat was een hele bijzondere relatie. In de nadagen van dat heftige leven kwam hij opnieuw in de belangstelling te staan toen een nummer van de band Nine Inch Nails door hem gecoverd werd. En zo mensen hem opnieuw leerden kennen. Dat nummer heet Hurt. En het, nou ja, ik raad je aan om dat een keer op te zoeken op YouTube. De uitvoering van Johnny Cash. Die is zo mooi dat zelfs de man die dat liedje schreef, Trent Reznor van die band Nine Inch Nails, daarover zei: het is nu niet langer mijn liedje. This is now Johnny's song. Nou, dat is toch wel een enorme eer. En die uitvoering is onwaarschijnlijk mooi. Het nummer dat ik zo van Johnny Cash ga draaien, daar vond ik ook een hele bijzondere versie van. Van Glen Campbell, ook zo'n country legende. Even luisteren.
1: 6 foot 6, he stood on the ground.

John Campbell kon ook wel zeggen. Een generatiegenoot van Johnny Cash hebben ook al eens samen opgetreden. Omdat hij zich verwant voelde met de verschoppelingen der aarde, de armen en de boeven, droeg hij altijd zwart. Dat wordt dus zijn bijnaam. The Man in Black. Je hoort hem nu in Goedemorgen. Johnny Cash. And a Thing Called Love.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: John, wat ga je doen? John, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: John, wat ga je doen?
0: Nou, ga ik nog even zien.
2: John, wat ga je doen? De oplettende luisteraar is misschien iets opgevallen.
0: Ja?
2: Ja, nou...
0: June is getransformeerd.
2: Ja, June, ook dat. Maar iedereen in deze studio heeft iets rood.
0: Ja, dat is toch grappig. We zijn allemaal in het rood
2: dat
0: vandaag.
2: Dat is mogelijk, hè?
0: Ja.
2: Zullen we dan de luisteraar maar vertellen dat wij elke ochtend een moodboard naar elkaar sturen?
0: Nee, dat we elkaar gewoon zo goed aanvullen.
2: Ja, dat is het.
0: Aanvoelen en aanvoelen vullen.
2: En aanvullen. Ja, nou, dat een bijzonder momentje. Barbara, goedemorgen. Wat zit er allemaal in jouw show?
0: Zo hey, goedemorgen. Ja, Welmoet Bezoen. Ja, die is wel vaker te gast.
2: Ja.
0: Zij maakt hele mooie kookboeken. En ze ontwikkelt allerlei leuke recepten. Je kent haar misschien van de Groentebijbel.
2: Oh, ja.
0: Ze is nu alweer bezig met een fruitbijbel.
2: Oh, lekker.
0: Want je kan natuurlijk gewoon een peer van de fruitschaal pakken. Maar er is veel meer mogelijk met fruit dan je denkt.
2: Ja.
0: Dus daar schrijft zij een boek over. Met haar gaan we praten. Zij is vanaf 1:00 te gast. En verder is Samantha in het Kennemer Museum. En daar kan je ook, stel je hebt nog een soort van oude schat op zolder liggen.
2: Ja, ja.
0: Of een bijzonder servies waarvan je denkt dat is heel veel geld waard. Dan kan je daarmee naar dat Kennemer Museum.
2: Oh, wat leuk.
0: Daar is zij. En persoonlijk moment hebben natuurlijk. Is er iemand die jij heel erg mist?
2: Is er iemand die ik heel erg mis? Ja, die is er wel.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, dat, ieder mens heeft dat denk
2: ja,
0: ik wel.
2: Ik wel.
0: Maar ik dacht het is wel mooi om diegene die je mist een beetje in het zonnetje te zetten.
2: Ja.
0: Dus stel je voor dat er in jouw leven iemand is die je heel erg mist. Ja, dan kan je daar iets over laten weten via 088-850-5152.
2: Ja.
0: Appen of bellen en dan kan je even meepraten.
2: Hartstikke leuk.
0: Barbara. Dat is het.
2: Ja, Barbara dus straks na 12:00 draai ik nog even Robert Palmer voor je. Maak er een mooie dag van. Maandag ben ik er weer. Morgen zie ik Jossie. Toedeloe! Okay.

0: tekst en uitleg.
1: Thema V is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. E plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Ik ben Joshua uit Heilo.
8: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
9: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
10: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
11: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
12: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: 12:02. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Op het marineterrein in Den Helder is een verdacht pakket gevonden. Een gebied van 100 meter rond die plek is afgezet. Het pakket werd gevonden in de postkamer van de marinehaven. Amsterdam gaat flink wat banen schrappen. Voor 2030 wil de gemeente dat er 2.500 fulltime banen verdwijnen. Doen ze omdat de organisatie te groot is geworden volgens hen en ze geld willen investeren op andere plekken. En de provincie moet veel meer nesten van hoornaars weghalen. Dat vinden insectenkenners. De provincie haalt sinds dit jaar veel minder nesten weg. En dat is een ramp voor bijenvolken, zeggen imkers. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
24: June tot 2.
25: Met Barbara Mulder.

0: Hele goede middag op deze donderdag 10 september 2026. June nog steeds in Spanje, Maarten aan mijn zijde.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het leven?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja. Ja, bij jou ook.
0: Bij mij ook wel, hoor.
1: Zo.
0: En we hebben natuurlijk een leuke gast vandaag, Welmoet Bezoen. Als je vaker naar dit programma luistert, dan ken je haar waarschijnlijk wel. Zij heeft bijvoorbeeld de Groentebijbel geschreven.
1: Ja.
0: Fantastisch boek met allemaal mooie recepten over groenten. Dingen die niet zo voor de hand liggen.
1: Ja.
0: En ze is nu ook bezig met de fruitbijbel.
1: Ja, de fruitbijbel. Ja, vind ik bijzonder, want fruit en avondeten zie ik nog niet helemaal samenkomen. Maar zij blijkbaar wel.
0: Ja, nou, daar gaat ze straks na ene uitgebreid over vertellen. Samantha die is in een museum in de provincie, waar je ook eigen schatten, stel dat je die op zolder hebt liggen, kunt laten taxeren en kunt laten zien.
1: Ja.
0: En we hebben natuurlijk het persoonlijk moment. Ik dacht, gisteren liep ik dus even door de Pijp in Amsterdam, waar ik woon. En mijn zoon is, twee maanden geleden of zo, is verhuisd naar Spanje.
1: Ja.
0: En ik kwam een beetje langs zijn favoriete tentjes. Zeg maar het rondje wat ik eigenlijk altijd met hem deed.
1: Ja.
0: En vanochtend zag ik hem ook even voorbij komen op, gewoon op social media. Dus de voetbalclub waar hij voetbalt plaatste een foto.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, ik mis hem wel.
1: Ja,
0: maar het is ook een fijn gevoel. In het begin is het natuurlijk gewoon alleen maar leuk dat iemand weg is en een mooi avontuur tegemoet gaat. Maar dan, nu zijn er soms van die dagen dat je denkt, oh ja, dat is niet voor een weekje, maar dat is misschien voor een paar jaar.
1: Ja, want dus, het is natuurlijk de grote voetballer, maar het blijft jouw kleine jongen.
0: Ja, het blijft mijn kind. Ja. Kleine jongen. Dus ik dacht van ja, dat is wel een gevoel van gemis. En dat bracht mij bij de vraag, is er iemand in je leven die je mist? En wat voor een iemand is dat? En ja, misschien is het wel een vader of een moeder of een goeie vriend. 088 850 51 52. Kan je ons even bellen of appen? Is er bij jou iemand, Maart?
1: Ja, zeker. Vandaag iets meer dan de rest van het jaar. Want toevallig is het vandaag de verjaardag, of zou het de verjaardag zijn geweest van een vriend die van mij is overleden vorig jaar.
0: Is dat vandaag?
1: Ja, Gerwin, die zou 27 worden vandaag. Maar die is altijd 25 gebleven. Dus vandaag mis ik hem natuurlijk nog iets meer. Maar niet alleen vandaag, de rest van het jaar ook natuurlijk.
0: Ja, en wat, wat mis je van hem? Ja, alles natuurlijk, denk ik. Maar als je aan hem denkt,
1: wat ik het meest aan hem mis, is dat hij gewoon zo heel puur was en heel echt was. Gewoon niet gemaakt, niet bezig met hoe kom ik hip over, kom ik leuker over. Gewoon iemand die echt is wie die was.
0: Ja.
1: Dat vond ik heel knap altijd aan hem. En dat mis ik soms wel eens, dat ik denk, oh, dat was zo inspirerend om te zien als vriend. En nu moet je dat dan uit herinneringen halen. Dat is wel heel zwaar, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is wel, denk ik, herkenbaar voor andere mensen die luisteren misschien, die iemand hebben verloren. Dus je kan even bellen of appen 088 850 51 52. Niet een heel vrolijk onderwerp, maar ook wel weer mooi. Want het is ook mooi om hem bijvoorbeeld levend te houden. Ja, dat gebeurt sowieso wel.
1: Ja, zeker.
0: Toch?
1: Maar we zijn niet alleen maar gelachen, gieren, broer. We hebben ook inhoud.
0: We moeten nu kijken of we het droog kunnen houden. Dit zijn de pretenders.

0: The Pretenders met Don't Get Me Wrong. En het is 17 minuten over 12. Je luistert naar een van de leukste lunchprogramma's van Nederland. En we praten over, is er iemand die jij mist? Ik vertelde zelf al, mijn zoon is een paar maanden geleden verhuisd naar Spanje. En gisteren ineens overviel me dat gevoel van missen. Hij is natuurlijk niet echt weg, maar fysiek is hij wel wat verder weg dan normaal. Eens even kijken, er is flink gebeld. Aan de telefoon heb ik volgens mij Plien. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hi, goedemiddag. Met wie? Wie spreek ik?
1: Met Rinette.
0: Oh, Rinette. Rinette, vertel. Is er iemand in het bijzonder die jij mist?
1: 3 stuks. De vader van mijn kinderen. Mijn oudste dochter, aanstaande oktober 10 jaar. En mijn jongste dochter, gisteren 2 jaar.
0: Jeetje, dat is een hoop om te verliezen. Dat is... Ja. Ja, dat is bijna niet te beschrijven, denk ik.
1: Nee, klopt. Jij kan nog naar je zoon racen als je wil. Midden in de nacht kan je nog instappen. Klopt. Dat wil ik niet bagatelliseren, want ik snap dat je hem mist.
0: Nee, bij mij is het natuurlijk een missen... Waarbij ik inderdaad ook in het vliegtuig kan stappen en hem te zien. Maar bij jou zijn ze allemaal... Zijn ze er fysiek niet meer?
1: Ja, het doet zo'n pijn. Ik probeer er meestal niet aan te denken. Gewoon heel nuchter, tralala, weet je wel. Maar goed, gisteren 2 jaar, ik denk proberen te negeren. Maar goed, het is er toch. Maar goed, mijn dochter zei altijd, nee, sterfdagen gedenken we niet. Wel geboortedagen, want dat was mooi. En toen dacht ik, je hebt gelijk. Dus vandaar.
0: Ja, dat je probeert meer aan de vrolijke dingen te denken... of aan het feit dat iemand er sowieso geweest is... in plaats van de sterfdag. Maar dat is ook heel moeilijk, hè?
1: Ja, want er was zoveel herinneringen. En ze was net als ik zo gek op muziek. Dus je hoort iedere dag wel iets dat je even een brok in je keel krijgt, stil wordt. Ja, maar goed, het is niet anders. Ik heb mijn zoon dan nog. Maar goed, die is ook ziek. Dus het is ook iedere dag spannend. Maar ik probeer ook tralala. Nee, hij is er nog. We doen leuke dingen, zoveel mogelijk.
0: Ja, dat is knap. Waar hield je dochter heel erg van? Van wat voor muziek?
1: Sowieso was ze dol op de Backstreet Boys. En voor haar begrafenis heb ik Die Is A Smile gedraaid. Nou, die hebben jullie vorig jaar of 2 jaar terug heel veel gedraaid. Dus ik zat gewoon te wachten. Iedere dag van, komt het nummer?
0: Ja.
1: Maar Backstreet Boys was nog meer. Het was zoveel. Ook oude muziek uit de jaren 50. En ze keek vaak naar 192 TV. En belde ze mam... Weet je wie dat was? Op dat nummer heb je dat? Dan had ik het meestal wel. Dus dan maakte ik een kopietje voor haar. We waren altijd met muziek bezig. Wat de grootste lol. Ze was zo'n grote inspirator. Zij zorgde dat we iedere keer leuke dingen gingen doen.
0: Mooi gesproken, Rinette. Allerliefst voor jou. En lekker harde muziek opzetten waar zij van hield. En mooi dat je dit vertelde.
1: Ja.
0: Oké, liefst. En we gaan even naar Linda. Linda, goedemiddag.
2: Hey Barbara.
0: Is er iemand die jij heel erg mist in jouw bestaan?
2: Nou, ik ben wel een beetje geschrokken van de dame hiervoor.
0: Ja, verdrietig, hè?
2: En bij mij ook 3.
0: Ook 3?
2: En de allerbelangrijkste is natuurlijk mijn dochter. Die wil me al 3 jaar niet zien. Mijn moedertje is 3 jaar geleden overleden. Maar het ergste wat me zo geschokt heeft... dat is mijn spirituele zusje. Die is plotseling uit mijn leven gerukt... En dat we belden elke dag en nacht, met alles, gewoon in Zwolle. En je wil wel eens naar de telefoon lopen, dat geldt ook voor mijn moedertje. En dan wil je er even bellen, er horen. Dat is niet meer.
0: Nee, en wat doe je dan? Kijk je dan bijvoorbeeld naar oude foto's van je moeder? Of hoe werkt dat?
2: Ja, ik zal je een geintje vertellen, het is geen geintje. Ze staat hier in een heel mooi beeldje, haar as op mijn dressoir. En ze ligt in mijn tuin begraven.
0: Hoe bedoel je?
2: Omdat ze van woorden hield.
0: Omdat ze?
2: En van ons hield. Haar as, haar urn. Die hebben we in mijn tuin begraven.
0: Ja, nou dat dus...
2: Ik wilde er wel uitstrooien.

0: kon ze niet meer aarden, konden de kinderen niet goed op school terecht. En heeft ze toch gekozen om weer terug te gaan naar Australië. En nu echt toch wel met een gevoel van, ik ga daar echt blijven. Ja. Dus ik mis haar gigantisch.
1: Dat kan ik me goed voorstellen, want Australië, ja, daar vlieg je ook niet zomaar even heen voor een weekendje. Dat is gewoon een gigantische reis.
0: Naast zeg maar de milieubezwaren ben ik ook gewoon hartstikke bang om te vliegen. Dus ik wil heel graag en ik hoop dat ik het ooit een keer kan. Maar voor nu vind ik het ook nog heel erg eng.
1: Ja, dat snap ik. Ik hoop dat je die angst gaat overwinnen. En en dat je daarheen gaat en dat je dan... Want dat is toch wel van heel groot belang, zo'n vriendschap, denk ik.
0: Zeker. Eigenlijk toen ze terugkwam, toen dacht ik van nou, weet je, oh, wat heerlijk tot in de eeuwigheid. Dus ik snap er helemaal. Maar ik mis haar ook heel erg op mijn werk, maar ook in mijn leven. Want we waren echt, we waren heel blij met elkaar.
1: Ja, daar kan eigenlijk niemand dan aan tippen, toch? Niemand anders aan zo'n vriendschap.
0: Nee, dat klopt. Ja. Ja. Mooi. We hebben gelukkig wel veel met elkaar en dat is leuk. Fotootjes en we bellen met elkaar via WhatsApp. Maar ik zou er heel graag willen vasthouden.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Ik hoop dat ooit nog gaat gebeuren. Dank je wel. Ook voor jouw mooie verhaal en voor de verhalen van iedereen.
0: Oké.
1: Dag. Ja, dat waren wel indrukwekkende verhalen. Absoluut, dankjewel daarvoor. En dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.

0: vakantiedeals.nl. Nu ook in Purmerend.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NIV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Ik ben Berend uit het 600-jarige Hilversum.

0: bijna 12:30 in Petten. Daar is het 16 graden. Dit is Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op het marineterrein in Den Helder is een verdacht pakket gevonden. Het werd gevonden in de postkamer. Wat er precies verdacht aan het pakket is, is niet bekendgemaakt. Een gebied in een straal van 100 meter rond de vindplaats is afgezet. Het pakketje wordt nu onderzocht. De gemeente Amsterdam gaat flink wat banen schrappen. Voor 2030 willen ze dat er 2.500 banen verdwijnen. Volgens de gemeente is de organisatie te groot geworden en willen ze efficiënter gaan werken, zodat er geld overblijft om te kunnen investeren in de stad. Er worden banen geschrapt in de hele organisatie, maar de nadruk ligt op de hogere functies. Want daar zou het aantal banen de afgelopen jaren het hardst zijn gegroeid. De politie is op zoek naar getuigen van een explosie in Diemen afgelopen nacht. Het gebeurde bij een huis aan de Pluimenshof. 2 maanden terug was bij hetzelfde huis ook al een explosie. De politie houdt er rekening mee dat het huis misschien per ongeluk doelwit is geweest. Er is korte tijd brand ontstaan bij de voordeur van het huis, maar de bewoner is niet gewond geraakt. En de provincie moet veel meer nesten van hoornaars weghalen. Dat vinden insectenkenners. De provincie haalt sinds dit jaar minder nesten weg, en dat is een ramp voor bijenvolken, zeggen imkers. Uit 1 nest ontstaan meestal zo'n 7 nieuwe nesten. Naast het feit dat zulke geelpoothoornaars slecht zijn voor de biodiversiteit, kunnen ze ook gevaarlijk zijn voor mensen. 1,5 week terug overleed een man nadat hij meerdere keren werd gestoken door zo'n hoornaar. De provincie laat weten dat het volledig uitroeien van geelpoothoornaars niet mogelijk is. Ook bij intensieve bestrijding zal het aantal nesten blijven toenemen. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Lotte. We horen jou weer over een half uurtje. Ik ga nu even kijken bij onze weerman Jan Visser. Jan, goedemiddag.
2: Dag Barbara, goedemiddag.
0: Nou, dat is best een aardige dag, lijkt mij, qua weer.
2: Ja, het is vanochtend droog gebleven. We hebben wat wolkenvelden gehad, ook zon. Nu is de bewolking weer toegenomen. Want er zitten nog wat restanten van zwakke fronten zitten voor de kust. En dus de komende uren, want dat gebied trekt naar het noordoosten, zal het wel wat bewolkt blijven. En later in de middag komt de zon er dan weer wat vaker aan te passen. En vanavond zijn er wat bredere opklaringen. Er kan overigens, vooral in het noordelijk deel van de provincie, misschien nog een enkel buitje vallen. Elders blijft het droog. Verder hebben we nu temperaturen tussen 16 tot 17 graden in gebieden met veel bewolking. En gebieden waar de zon nog even heeft gezien, is het zo'n 18 graden. De wind die waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig aan de kust in de loop van de middag af en toe vrij krachtig. Nou, morgen ziet het er dan weer wat bewolkter en natter uit. We hebben dan te maken met fronten van een depressie boven IJsland die over ons land trekken. En het gaat zowel in de late nacht, morgenochtend, als morgenmiddag gepaard met vrij veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Echt grote hoeveelheden vallen er waarschijnlijk niet. Zeker niet in vergelijking met de laatste dagen. Maar toch een beetje regenachtig van tijd tot tijd. En morgenavond is het dan weer droog en klaart het op. Temperatuur morgen 19 graden en de wind is west en matig aan de kust af en toe vrij krachtig. En dan zaterdag verloopt grotendeels droog met af en toe zon. Later weer meer bewolking. Mogelijk in de ochtend ook mist hoor trouwens. In de nacht van vrijdag op zaterdag lijkt de kans op mist tijdens opklaringen toe te zullen nemen. Maar dat verdwijnt dan in de ochtend weer. En dan zondag dan krijgen we weer enige tijd regen of buien. En de temperatuur die loopt wat op in het weekend naar zo'n 21 tot 22 graden.
0: Oké, Jan, de barometer vandaag.
2: 1019 tot 1020.
0: En heb je nog een spreuk?
2: Verdwijnt de boer van de akker, dan wordt de snoeker wakker.
0: Oeh, hoe moet ik dat opvatten?
2: Hij die op snoeker vist.
0: Ja. Ah, ja, natuurlijk. Ja. Hij die op snoeker vist. Ja. Ik snap
2: het. Het is niet de snoeker van een sport of zo.
0: Ik was niet helemaal wakker, sorry. Ja. Dankjewel, Jan.
2: Ja hoor.
0: Oké.
2: Okay. Hoi.
0: Hoi. Ja, dat was onze weerman Jan Visser. Altijd fijn om hem te horen. En wat ik onthoud op is dat in ieder geval zaterdag wel een beetje zon zal zijn in het weekend. Dat stemt mij vrolijk. It Must Have Been Love van Roxette.

0: Roxette. En It Must Have Been Love. Het valt me op dat vandaag ongeveer alle plaatjes over de liefde gaan. Nou, dat is wel vaker zo natuurlijk.
1: Ja.
0: Daar raak je natuurlijk ook nooit over uitgezongen.
1: Maar ik vind deze wel mooi, hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja, lekker meezingen in de douche.
0: Zo is dat. Hey, vanavond over de top. Heb je nou ook lekker meezingers?
1: Er zitten hele leuke platen bij.
0: Ja?
1: Echt van alles wat. Dat is misschien, we zeggen altijd, de meest onsamenhangende muzieklijst. Maar dat is het vanavond echt.
0: Ah, maar kun je, waar kunnen we ons op verheugen?
1: Jebel Lafie, Carlo en Irene, Jamai, Step Right Up. Het zijn allemaal platen die te maken hebben met dat ze ooit bekend zijn geworden dankzij de televisie.
0: Oh, wat leuk. Oeh, nou daar verheugen we ons op. Vanavond dus, vanaf 7 uur.
1: Ja.
2: NH.
0: NH.
2: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
2: June tot 2.
3: Pim.
2: Pim Pam Pet. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ja, we gaan dus eerst Pim Pam Pet spelen. Ik zie mezelf trouwens op televisie als een heel klein poppetje. Maar misschien is dat ook wel beter.
1: Ja, je bent gaan staan.
0: Ja, ja,
1: dan
0: oh ja.
1: Ben je een klein poppetje.
0: Ja, we kunnen hier in de studio, achter, voor degenen die niet meekijken, zitten of staan.
1: Ja.
0: En ik zat en ik ben gaan staan vanwege dat rad.
1: Ja.
0: Maar ja, goed. Dus nu ben ik op televisie een klein poppetje geworden. Maakt niet uit. June is op een bruiloft. Daarom ben ik hier. Ze gaat een bruiloft leiden, zelfs in Spanje. Dus ik had een leuke vraag bedacht voor Pim Pam Pet.
1: Ja.
0: Want je kan bij de selectievraag meedoen en dan, nou, dan speel je misschien wel mee. Noem iets typisch Spaans.
1: Oeh.
0: Ja, het is wel een beetje moeilijk.
1: Nou,
0: hè?
1: Maar jij hebt jarenlang niet in Spanje gewoond.
0: Jawel. Ja, ook in Bolivia, maar
1: Bolivia.
0: Ook wel in Spanje.
1: Dat is ook een beetje
0: daar
1: Spanje.
0: Daar is wel moed. Hi. Ja, daarom.
1: Dus jij bent een goede ervaringsdeskundige. Dus ik ga alles aan jou voorleggen.
0: Oké,
1: goed.
0: Nou, noem iets typisch Spaans. Ik hoop nou niet dat ik mezelf in de vingers snij met deze. Met de letter A. Iets typisch Spaans met de letter A.
1: Dat bestaat vast.
0: Ja, dat bestaat vast. En je zei het al. De luisteraars zijn veel slimmer dan wij zijn.
1: Precies.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Vaak als wij niks weten, dan komt er van alles binnen.
1: Ja.
0: Ik moet zelf even nadenken.
1: Ik ook. Ah, komt goed.
0: Nou, ik kan
1: en zo niet, dan slaan we het spel over vanavond.
0: Nee, dat kan niet. Vanavond. Oké. Okay. Nou goed, Isn't She Lovely van Stevie Wonder.

0: kiss.
1: Hij wordt gemist. Prince. Lekker om te horen in ieder geval.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
1: Het is zover, we gaan Pim Pam Pet spelen. En we vroegen jullie, bedenk iets typisch Spaans met de letter A. Zelf dachten we dat een te moeilijke vraag misschien zou zijn, Maart, maar...
3: Niets bleek minder waar, want er bestaan gewoon dingen. Onder andere Alhambra.
1: Alhambra in Granada.
3: Jij zegt het. Alicante.
1: Alicante, mooie stad.
3: Ja, vond ik ook prachtig. Alonso.
1: Vliegen leugenaar.
3: Ik hoor het voor het eerst. Alonso.
1: Wat is Alonso ook alweer? Dat ben ik even kwijt.
3: Ik hoopte dat jij me dat ging vertellen. Alonso. Dat is... Weet ik ook niet.
1: Dat is een naam toch gewoon?
3: Oh, dat is een band. Een artiest. Alonso, Spaanse artiest.
1: Oh ja, oké. Okay, ja. Alonso.
3: Dan hebben we nog Amor. Arroz, dat is de rijst van paella.
1: Arroz, ja.
3: En albondigas.
1: Albondigas, dat zijn van die gehaktballetjes.
3: Ja, en arroz al horno.
1: Oké, ja, dat is een speciaal soort rijst dus.
3: Ja.
1: Eens even kijken, nou goed gedaan. Corrie, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Waar dacht jij aan bij Spanje met de letter A?
4: Aioli.
1: Aioli, ja. Oh ja, lekker. Dan kan je gewoon lekker op je broodje smeren bijvoorbeeld.
4: Ja, en bij patate bravas en Spaans gerecht is dat erg lekker.
1: Het is Catalaans, hè?
4: Ja, ja. Klopt.
1: En wat heb je met Spanje?
4: Nou, in de laatste paar jaar niet meer. Maar in het verleden ben ik wel 15, 16 keer naar Spanje geweest. En met name naar Magratabar. En dan deden we altijd een dagje Barcelona.
1: Ja. Oh, Barcelona, heerlijke stad. Ik zag nu trouwens dat er noodweer was met enorm veel regen. Maar op zich een hele fijne stad. Even kijken, we gaan naar jouw tegenstander. Simone, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Waar dacht jij aan bij de letter A?
5: Albondigas en Andalusië.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Vind je ze lekker, albondigas?
5: Nou, gaat wel.
1: Gaat wel, oké. Maar dat maakt niet uit. Ik denk dat we van start gaan. Vijf vragen. Degene die het snelste antwoord geeft, het goede antwoord, ja, die heeft een punt. En nou, de eerste vraag. Wij gaan vandaag met ons bedrijfsfeest naar het eiland Pampus. Noem een eiland.
4: Petro.
1: Nou, wait a minute. We moeten eerst nog draaien. Ja, we kunnen het spel ook zonder rad spelen. Als we een keer het rad zijn vergeten. Ja. Maar nu heb ik het rad bij me, dus laten we dat doen. Okay. Ik ga opnieuw draaien. Een eiland met de letter L van Leo.
5: Een eiland met de letter L.
4: Lanzarote.
1: Ja.
3: Ja, hartstikke goed. Dat was Simone. Punt voor jou. Ja.
1: Simone, 1-0. Let op. Het is de tijd van de kermissen in Noord-Holland. Laatst nog in Volendam deze week. Dat ging er heftig aan toe. Wat kom je allemaal tegen op de kermis? Wat kom je tegen op de kermis met de letter V van Victor?
4: Vliegtuigje.
3: Een vliegtuigje? Ja, bijvoorbeeld in de draaimolen zitten wel zo'n vliegtuigje. Ja hoor, punt voor Corrie.
1: Oké, het staat 1-1, hè?
3: Ja.
1: De messen worden geslepen. Op deze dag in 2007 beviel in ons land een vrouw van een eeneiige drieling. Heel bijzonder, dat komt bijna nooit voor. Slechts bij 1 op de 200 miljoen zwangerschappen. Waar denk je aan bij een drieling? Waar denk jij aan bij een drieling? Met de letter H.
4: Heftige gedachten.
1: Ja, tenminste rekenen we dat goed, Maarten.
3: Jawel, ja. Nou, ja, ik snap dat wel, want ik zou ook denken, oh mijn god.
1: Ja,
3: dus dat is heftig.
4: Weer een voeding.
3: Ja.
4: En weer een voeding.
1: Ja, weer een voeding. Je hebt eigenlijk geen nacht meer over, hè?
3: Nee.
1: En weer een luiertje.
4: Juist, dat.
1: Oké, de tussenstand.
3: Het is 2-1 voor Corrie.
1: Corrie staat voor. Even kijken. Een dorp in Noord-Holland. Een dorp in Noord-Holland. Met de letter T.
4: Kajoren.
1: Ja. Helemaal goed.
3: Opnieuw Corrie.
1: Oké, Corrie, het staat dus nu 4-2.
3: 3-1.
1: 3-1, pardon. Ik ben niet... Wij hebben sinds kort hier bij de radio twee nieuwe stagiaires. Bedenk iets dat te maken heeft met stage lopen. Wat kom je allemaal tegen als je stage loopt met de letter J van jas?
5: J van jas.
3: Ik zit ook even
4: te denken. Dat is voor jokerspraat.
1: Wat zeg je?
4: Dat je voor joker staat.
1: Wat
3: nou,
1: je voor
3: nou ja, je kan niet, het hoor.
1: Zo kan je het wel voelen, bedoel je?
4: Ja.
3: Nee, ja. Zij staan zeker
1: nee,
3: niet voor
1: Nee, maar ik snap wel dat als je ergens komt... Dat je hoopt dat je maar niet voor joker staat.
5: Ja, ja.
1: Toch dat je verlegen bent.
3: Ik ben schappelijk, maar zo schappelijk. Nee, maar, het was toch al beslist. Corrie heeft toch al gewonnen.
1: Oh, Maart vond het eigenlijk niet goed. Maar ja.
3: Ik vond het helemaal niks. Maar ja, maakt niet uit, want ze had toch al gewonnen.
5: Nou, dan geef die anders uit ook nog een kans.
3: Precies.
1: Nou, Corrie, gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
1: En Simone, ja. Die waren allebei leuke, fijne kandidaten.
5: Oké. Okay.
1: Zo te spreken, zoals Jack Johnson zegt, good people.
3: Oh.
1: Dankjewel.
5: Dankjewel.
0: You win, it's your show now, so what's it gonna be?

Jack Johnson. En The Good People, over The Good People gesproken. Welmoet Bezoen komt net binnen. We gaan zo meteen met haar praten over eten. En dat is natuurlijk een fijn, lekker onderwerp. Ze is bezig met een fruitbijbel. En daar zijn we heel benieuwd naar. Maar eerst even Natalie Cole met This Will Be.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
2: Ook in Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool. Step right up.
1: Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
2: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
1: Lekker hoor! Oh.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
9: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
10: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
11: Ik ben Joep uit Beverwijk.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 1 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Op het marineterrein in Den Helder is een verdacht pakket gevonden. Een gebied van 100 meter rond die plek is afgezet. Het pakketje werd gevonden in de postkamer van de marinehaven. De politie heeft voor 100.000 euro aan cocaïne en een pistool gevonden op het Bannenplein in Amsterdam-Noord. Het werd een paar weken geleden gevonden, maar komt nu pas naar buiten. En het Amsterdamse OV-bedrijf GVB laat weten dat ze weinig klachten hebben gekregen over de OV-staking. Er kwamen vooral aanvragen binnen over het terugkrijgen van geld bij tickets die van tevoren waren gekocht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
20: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Hey Remon!
24: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
26: Hey, Remon!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
28: Tot 2
29: met Barbara Mulder.

0: Een hele goede middag. 9 minuten of 10 minuten over één. Een van de leukste lunchprogramma's van Nederland, denk ik dat we zijn. En een mooie gast, Welmoet Bezoen. Ja, je kent haar als je vaker naar dit programma luistert. Ze maakt fantastische kookboeken, is receptontwikkelaar. Je kent haar van de saladebijbel, de groentebijbel. En ik heb hier ook nog een boek. Volgens mij is dat een van de laatste boeken.
1: Ja.
0: Welmoets Wilde Keuken.
1: Ja.
0: Voor degenen die meekijken. Ja, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Heel leuk om hier te zijn weer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maarten zei net achter de schermen terwijl er een plaat draaide: jouw manier van koken is een beetje rebels. Toen knikte jij heel instemmend. Wat bedoelen jullie daar eigenlijk mee?
1: Ja, Maarten, wat bedoel jij daar eigenlijk mee?
2: Nou, zij heeft recepten in het boek dat je denkt, hoe kom je erop? Ik weet bijvoorbeeld augurk, in je boek, je laatste boek, dat je in bepaalde dingen augurk doet of zo. Nu ga je die fruitbijbel natuurlijk maken. Ik verwacht dus allemaal gekke fruit in hele normale recepten. Dat is een beetje hoe ik jou altijd zie. Als een gekke twist zit eraan.
0: Ah, ja, dus helemaal niet zo van tevoren te voorspellen.
2: Ja, en zelfs dat je, en dat bedoel ik positief, dat je van tevoren denkt, zal dat lekker zijn?
1: Ja, ik weet nog afgelopen keer, toen had je het over gerechtje wat ik had bedacht met Amsterdamse uitjes.
2: Ja.
1: En mozzarella. En chili en dan wat kruiden. En die is inderdaad, ja, die is echt super. Maar je denkt in eerste instantie van, goh, mozzarella en Amsterdamse uitjes. Dat ken ik helemaal niet.
2: Ja.
1: Net als dat ik bijvoorbeeld bij de visboer bestel ik altijd kibbeling met saus en uitjes en zuur. En echt, elke keer als ik die bestelling geef,
0: oh ja,
1: vind ik het zo vreemd.
0: Want bij haring, oké, doe je uitjes en zuur, ja, bijvoorbeeld, maar niet bij de kibbeling.
1: Nee, omdat er gewoon mensen zijn gewoon natuurlijk heel erg gewend dat er vaste
0: patronen, ja,
1: zijn,
0: vaste combinaties.
1: Ja, precies, ja. En inderdaad, met de fruitbijbel probeer ik dat weer te doen. Dus het is ook echt 50-50 met zoete gerechten en hartige gerechten. De meeste associaties die je hebt met fruit zijn natuurlijk wel baksels en taarten en jams en zo. En die staan er ook in. Maar het bestaat voor de helft uit hartige gerechten.
0: Ja, want om meteen met de deur in huis te vallen, geef eens een voorbeeld van iets hartigs wat je lekker kan maken met fruit.
1: Oké, dit is denk ik de meest vreemde.
0: Nou, heel goed, heel goed.
2: Ik luister.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ga maar vast zitten. Ja, precies. Wisten jullie dat je bananenschillen kan eten?
0: Absoluut niet. Nee, nee. Die gooi ik altijd weg.
2: Ja,
1: ja. Nou ja, we eten natuurlijk van al het fruit eten we meest banaan. En je gooit altijd de schil weg. Maar als je biologische bananen koopt, kan je de schil ook gebruiken om een hele lekkere curry te maken. Ja, dus het klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is echt ontzettend lekker. Je kan het ook gewoon verwerken in je bananenbrood als je dat fijner vindt. Maar het is echt een hele goede bron van vezels. Het is ontzettend gezond voor je. En het is ook nog eens een keertje erg lekker. De structuur is echt supergoed.
0: Wauw. En is dat in andere landen bijvoorbeeld veel gebruikelijker dan in Nederland?
1: Ja, precies.
0: Waar bijvoorbeeld?
1: Dit is een Indiaanse bananenschilcurry.
0: Vandaar ook de curry, ja.
1: Ja, precies, ja. Maar ook in Maleisië, ja, voornamelijk in Azië eigenlijk. Ja.
0: Is het ook zo dat je je gewoon door de hele wereld laat inspireren?
1: Absoluut, ja, zeker. En dan vaak ook vooral door technieken. Ik vind ook dat je zoveel mogelijk lokaal moet eten. Maar de kooktechnieken, dat is natuurlijk wel heel goed om over te nemen. Dus je kan dan eventjes bekijken van, oké, een bananenschil kan je dus verwerken. Hoe doe je dat dan? Nou, dat doe je eerst door te koken of het zacht te maken of te pureren. En dan kan je het gewoon gebruiken en dan hoef je het niet weg te gooien.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk ook een groot probleem is in Nederland.
0: Ja, dus sowieso, dat herinner ik me van vorige gesprekken met jou, is duurzaamheid ook wel, speelt ook wel een rol in je leven en in je werk ook met name.
1: Ja, zeker. Ja. Als je kijkt naar hoeveel bananen er worden weggegooid, is iets van 225 miljoen kilo per jaar.
0: Onwaarschijnlijk.
1: Ja, en dat gaat. Dat zijn niet mensen die het thuis weggooien, maar dat zijn alleen de bananen die in de haven aankomen en misschien een beetje geel zijn. Dus het is gewoon. Voedselafval is echt een heel groot probleem. En ik denk dat als je als consument een beetje het gevoel hebt van, goh, wat kan ik daar nou aan doen? Nou, door dit soort gerechten te maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nog een hartig voorbeeld.
1: Nou, nu is het seizoen van de kweepeer. En mensen vinden kweepeer wel heel lekker, maar weten vaak niet wat ze ermee moeten doen.
0: Want wacht even, wat is ook weer het verschil tussen, zeg maar, de gewone standaardpeer die we allemaal kennen en de kweepeer?
1: Ja, Een kweepeer kan je niet rauw eten. Of althans, dat is niet echt aan te raden. Je kan het wel raspen en er een sambal van maken, maar eigenlijk moet je het vaak gewoon koken. En dan wordt het pas zacht en krijg je die lekkere aroma. Het is heel bloemig. En je kan er bijvoorbeeld een tartatin van maken, een zoete, maar je kan ook een hartige tartatin maken, met ui erbij bijvoorbeeld. Of een tagine. Het gaat heel goed samen met een beetje Midden-Oosterse specerijen.
0: Wauw.
1: Ja, ontzettend lekker.
0: Ik krijg een beetje water in mijn mond.
2: Ik vind het alleen nog grappig te zeggen, ja, je kan er ook een sambal van maken. Sambal van peer?
1: Ja, ja, er staat dus een kweeveersambal, rauwe kweeveersambal staat in de fruitbijbel. En ook een aardbeiensambal. Ook echt ontzettend lekker.
0: Jeetje, een aardbeiensambal. Ja. Nou, daar gaan we zo meteen meer over horen. Ja.

0: Furtado. Mooie stem heeft zij toch, met Turn of the Light. En wij praten hier verder met Welmoet Bezoen over haar fruitbijbel onder meer. Die is ze dus aan het maken. En je zei eigenlijk zo'n beetje tussen neus en lippen door... aardbeien sambal.
1: Ja.
0: Je kan dus van aardbeien sambal maken.
1: Ja, ook wel met chilipepers erdoor natuurlijk. Maar de zoete smaak werkt echt ontzettend goed samen met dat pittige. In de Koreaanse keuken heb je ook gochujang. Dat kennen mensen nu, ja. Misschien wat meer. En daar hebben ze ook een aardbeien gochujang. Dus het is best wel, het komt wel iets vaker voor in de Aziatische keuken dat ze aardbeien gebruiken in hartige en pittige gerechten.
0: Ja. Mooi dat je
1: gek is toch? Want ik dacht altijd, oh, aardbeien, dat is best wel iets Europees.
0: Ja.
1: Maar ik was dus afgelopen winter in Thailand en ik zag daar overal aardbeien. Echt fantastische stands, helemaal mooi gemaakt. En ik dacht van, nou, wat bizar. En daardoor ga je opeens ook anders kijken naar zo'n ingrediënt.
0: Wauw. Ja. Is dat ook een van de manieren waarop jouw ideeën tot stand komen? Dat je gaat reizen en kijkt en beleeft en ondergaat?
1: Ja, ja, zeker. Ik dompel me wel echt ontzettend onder in zo'n land. En heel veel research gaat daar ook aan te pas. En ja, ik vind dat gewoon het allerleukste om te doen. Om gewoon echt zo'n deep dive te doen. Ja. In een keuken en cuisine. Het zegt heel veel over de mensen, hoe ze koken. Door de Koreaanse keuken had ik een paar jaar geleden... heb ik echt me heel erg in verdiept. Ik heb ook een beetje Koreaans geleerd. En ik dacht, van, oh, ik ga daar naar de bergen... en ga ik gewoon leren hoe je al die gochujang... en alle jangs eigenlijk maakt. Toen werd ik helaas zwanger.
0: Helaas. Van mijn kind ertussen. Godverdomme.
1: Ja. Maar ja, al die informatie heb ik nog wel. Dat vind ik wel heel leuk. En ja. Ja, dus dat is wel, dat is echt heel cool. En dat probeer ik ook wel over te brengen in de kookboeken. Dat je mensen in contact brengt met andere culturen. En ik denk dat dat het makkelijkst gaat door middel van eten eigenlijk.
0: En jouw kind is vast niet zo'n standaard kind die een broodrol met kaas eet en verder niks. Die lust zeker van alles. Die is vast zoals jij bent.
1: Tot mijn grote schrik lust hij inderdaad echt heel veel. Ik dacht van, oh, die gaat zich verzetten. Misschien komt dat nog. Maar nee, hij vindt koken echt ontzettend leuk. En hij houdt heel erg van snijden, wat ik heel eng vind.
0: Maar dat kan hij dus al wel, dat want hij is 2. Ja.
1: Ja.
0: Dat mag hij ook gewoon doen. Ja, dat...
1: ja hij wilde het gewoon doen. En hij pakt gewoon zo'n leertoren. En hij doet de la open. En hij pakt zijn mesje. En hij pakt de snijplank. Gaat naar de ijskast en haalt gewoon de courgette eruit.
0: Je kijkt ernaar, ja.
1: Ja, ik kan hem niet weghouden, zeg maar. Ik zeg maar, oké, Roen, nu is het genoeg. Nu is het genoeg. En dan gaat hij toch gewoon. Dus ja, veel courgette.
0: Ja, veel courgette houdt hij van. Maar je zei toen je binnenkwam dat hij jou ook wel weer op ideeën brengt... voor bepaalde combinaties,
1: ja,
0: van eten.
1: Ja, zeker. Ja, hij inspireert mij echt wat ik niet had verwacht op zo'n jonge leeftijd al. Maar hij is dus aan het koken in de zandbak. Hij is aan het koken in het park. En dan maakt hij allemaal koekjes en taarten en pizza's. En op een laatst zei hij ook van... ik ben een pizza voor jou aan het maken, mama. Oh, wat lekker. Wat voor pizza is het? Een citroenpizza. En toen dacht ik... daar heb ik nou echt nog nooit aan gedacht. Maar wat briljant.
0: Ah, en dan ga jij natuurlijk bedenken, wat past daar allemaal bij?
1: Ik moet in de fruitbijbel. Waar was ik daar niet op gekomen?
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, het is echt best wel goed bedacht.
0: Omdat het gewoon net als met die zuur en uitjes bij de kibbeling... het is niet iets wat je van tevoren bedenkt.
1: Precies.
0: Maar wat misschien wel mogelijk is.
1: Ja, met een witte saus of zo en dan een beetje sesamzaad. En een beetje, ja, heerlijk. Ja.
0: Ik denk als hij bij andere kinderen gaat spelen, schrikt hij zich rot. Dan is

0: In de tussentijd ben ik ook bezig met kookworkshops. Ik vind het heel. Mijn missie is eigenlijk om mensen gewoon zoveel mogelijk te laten koken. En dat probeer ik door middel van de kookboeken te doen, maar dus ook nu met kookworkshops. En de eerstvolgende is 25 oktober. En het gaat dus ook. Ik kook met allemaal soorten groenten en fruit. En dan gaat het heel erg over technieken. Hoe kan je dit nou zo lekker mogelijk maken?
1: En mensen die luisteren, die vast geïnspireerd zijn door jouw verhaal en die workshops zouden willen volgen, is er een bepaalde website of iets waar ze op kunnen kijken?
0: Ja, deze website. Je kan nu bij kookstudio The Kitchen. Het is in Den Haag. Kan je kijken of het je bevalt en een kaartje kopen.
1: Ah, kookstudio The Kitchen.
0: En je kan altijd op mijn Instagram kijken wat er op de agenda staat.
1: Wel moet bezoen. Dat zou iets voor ons zijn, denk ik, Maarten, of niet?
2: Ja, ik denk
1: dat
2: als Jeroen nu luistert, dat hij gelijk kaartjes voor me koopt en dat dat een soort subtiele hint is.
1: Ja, want als je eenmaal getrouwd bent, dan moet je wel gaan koken natuurlijk.
2: Ja, ik kook al. Of het lekker is een tweede.
1: Ja, maar zou jij niet... Ik kook ook, maar ik vind dat ik er niet heel erg goed in ben. En dat ik ook niet zo heel veel verschillende dingen weet. Dus dat lijkt me heel leuk als je je horizon kan verbreden, toch?
2: Zeker. En ik ben zo jaloers op Welmoed. Want zij doet wat ik dus ook doe. Alleen bij haar is het lekker, bij mij niet. Ik denk ook altijd, misschien is het wel lekker om hier even een pepertje aan toe te voegen. Of net even een beetje magie erbij. En bij mij wordt het dan altijd te zoet, te zout of te scherp.
1: Maar jij hebt niet echt talent op dit gebied.
2: Absoluut niet.
0: Ik vind het wel heel leuk dat je het probeert. Dat is echt heel
1: leuk. Ja, leuk dat je meedoet, Maarten.
2: Heel leuk.
0: Nee, maar de meeste mensen durven dat ook niet. Om mensen zover te krijgen om te experimenteren, dat kost ook wel echt ontzettend veel. Dus dat vind ik echt heel bewonderenswaardig.
2: Nou, ik geef het door aan Jeroen.
1: We gaan misschien wel meedoen. Dankjewel. Welmoed bezoen. En dit is Toto.

0: was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Ik ben David uit Smerp.
9: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
10: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam. Thuis in heel
11: Het is 2:30 in Assendelft is het 18 graden, gok ik, want ik weet het niet precies. Maar dit is Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Op het marineterrein in Den Helder is een verdacht pakket gevonden. Het werd gevonden in de postkamer. Wat er precies verdacht aan het pakket is niet bekendgemaakt. Een gebied in een straal van 100 meter rond de vindplaats is afgezet. Het pakketje wordt nu onderzocht. De politie heeft voor honderdduizenden euro's aan cocaïne gevonden in Amsterdam-Noord. Eind juli kwamen agenten af op een melding over een vreemde lucht in een huis daar. Bij aankomst vluchtten er 3 mensen weg. Een van hen werd opgepakt en bij hem lag een tas met cocaïne. In het huis werd nog meer cocaïne gevonden. Burgemeester Halsema heeft inmiddels besloten de woning te sluiten. In de tuin van de woning lag ook een geladen vuurwapen. Het huis blijft 3 maanden dicht. De politie is op zoek naar getuigen van een explosie in Diemen afgelopen nacht. Het gebeurde bij een huis aan de Pluimenshof. 2 maanden terug was bij hetzelfde huis ook al een explosie. De politie houdt er rekening mee dat het huis misschien per ongeluk doelwit is geweest. Er is korte tijd brand ontstaan bij de voordeur van het huis, maar er is niemand gewond geraakt. En vrouwen die bij de gemeente werken vallen vaker uit dan hun mannelijke collega's. De gezondheid van vrouwen moet daarom bespreekbaarder worden op de werkvloer, omdat er nu veel geld verloren gaat. Dat zegt een stichting die gemeenten ondersteunt.
13: Met name het langdurig verzuim bij vrouwen valt echt op dat dat hoog is. In totaal 7,1% van alle gemeenteambtenaren. Dat laat zich verklaren door een toegenomen werkdruk. En dat gaat uiteindelijk om ongeveer €1 miljard aan arbeidskapitaal wat je niet in kunt zetten.
12: Mastoren bij de NOS. 8,6% van de vrouwen valt uit en bij mannen ligt dat percentage op 6%. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Lotte. En dan ga ik eens even kijken bij onze weerman Jan Visser. Want Jan, hoe ziet het er verder vanmiddag uit?
14: Vanmiddag is het op veel plaatsen eerst wat bewolkt en in het noorden van de provincie kan een buitje vallen. Later in de middag komt de zon er weer geregeld aan te pas en ook vanavond zijn er opklaringen. Temperatuur komt uit op maximaal zo rond 19 graden en de wind is zwak tot matig aan zee, soms vrij krachtig uit het zuidwesten. Vrijdag staat in het teken, overdag althans, van veel bewolking en af en toe wat lichte regen. In de avond klaart het wat op. De temperatuur stijgt naar 19 graden en we hebben te maken met een westenwind die is matig boven land en vrij krachtig langs de kust en op het IJsselmeer.
11: We hebben nog een leuk half uurtje te goed van het programma June tot 2. Onze verslaggever Samantha is in het Kennermuseum en daar doen ze wel iets spannends. Maar eerst is dit Laura Branigan. Met self-control.

0: Bluf. Ten voeten uit, zou ik eigenlijk zeggen. Aanzoek zonder ringen was dat.
1: NH helpt.
0: Ja, het oude theeservies van oma, dat ene sieraad of het schilderij boven de bank. Misschien is het wel veel waard. Ja, op 3 oktober aanstaande wordt in Museum Kennemerland in Beverwijk een van praal tot pruldag gehouden, zo heet dat. En wie weet krijg je dan het antwoord. Misschien heb je dus wel een verborgen schat ergens op zolder liggen. En dan kan je dat daar dus tonen. Onze verslaggever Samantha, ja, die is alvast in dat museum. Samantha, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Barbara. Ja, en ik sta hier al tussen de prachtige spullen, want ik ben in Museum Kennemerland, waar ook die taxatiedag zal zijn. En ik sta hier met een van de taxateurs, dat is Jeroen Zoetmulder. Jeroen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, we komen zo al lekker in de sfeer, als ik hier zo om me heen kijk wat ik allemaal zie in het museum. Hoop jij dat mensen met dat soort objecten aankomen zetten?
3: Nou, waar we nu naar kijken, in onder andere het Velser Plateel, dat is wel iets waar ik wel op hoop. En zeker dat er stukken komen die we hier in het museum nog niet hebben. Die we dus hier misschien in een tijdelijke tentoonstelling mee kunnen nemen. Daar hopen we altijd wel op.
2: En Velser Plateel, wat is dat?
3: Dat is een aardewerk wat heel zacht is. Wat gemaakt is tussen 1920 en, nou, hou hem even op 1940... waar wij echt in geïnteresseerd zijn. Art Deco-periode met felgekleurde blokjes erop. En hele figuratieve motieven. Heel verzamelwaardig. En we hebben al een hele mooie collectie. Maar we kunnen nooit genoeg hebben.
2: Ja, nou, dat zou natuurlijk leuk zijn. Maar dit is de 3e editie die wordt gehouden. Ja, in het verleden schilderijen zijn naar boven gekomen. Andere bijzondere objecten. Kan je iets toelichten?
3: Nou, we hadden, wat je al aansnijdt, schilderijen. We hadden in de vorige editie een 17e schilderij. Adriaan van der Velde. Een prachtig landschap. Dit schilderij was helemaal goed.
2: Deze taxatiedag die heette Van Praal tot Prul. Waar heb je het wel eens meegemaakt? Van prul tot praal?
3: Jazeker. Er was een collega van mij, tenminste een andere taxatrice, die had dat bekeken. Er kwam iemand binnen met een hele grote bol. Heel druk, heel overdaad aan tierenlantijnen. Als je hem openklapte, kwamen er allemaal kleine schaaltjes uit. Bij wijze van spreken voor kleine petit fours op te dienen. En net toen ze eigenlijk haar verhaal wilde gaan maken waar het voor gebruikt werd, viel haar oog op een merkje. En dat bleek een zilvermerk te zijn. Die mensen wisten totaal niet dat het van zilver was. Het object bleef bijna 1,5 kilo aan zilver te zijn. En ja, dat was ineens een waarde van een 4.000-5.000 euro. En dat is gewoon heel leuk als je mensen dus daarmee kan verrassen. Zij wilden alleen weten wat het was, waarvoor het gebruikt werd en hoe oud. Want het was van oma geweest. Maar ze wisten begot niet dat het ook nog voor zo'n massief zilver gemaakt was.
2: Ja. Dus dat zou ook de aankomende editie weer kunnen gebeuren op 3 oktober. Mensen kunnen zich aanmelden via jullie website. Zijn er nu dingen waarvan jij zegt, let even in de kast of boven de, aan de muur daarop, want daar zou je mee kunnen komen. Zijn er bijvoorbeeld trends die onverwacht zijn? Iets waarvan wat 5 jaar geleden niet waard was en nu wel?
3: Nou, wat bijvoorbeeld nu een trend is Delfts blauw. En dan hoofdzaak van de porseleinen fles. Dat wordt erg gezocht. Persische tapijten, goede handgeknoopte tapijten. En nou ja, de goudprijs en de zilverprijs zijn enorm gestegen. Dus ben je van plan om ongebruikte sieraden te gaan verkopen, inruilen, wat dan ook, laat het eens bij een van onze experts zien. Want even heel simpel, een dun goudkettingje van 10 gram kan al 700 euro minimaal aan smeltwaarde zijn. Dus dan ga je al wat beslagener ten ijs wanneer je het wil gaan verkopen of inleveren of inruilen voor iets anders.
2: Ja. En omgekeerd, wat kan je thuis laten wat een paar jaar geleden nog veel geld waard was?
3: Nou ja, klokken eigenlijk. Klokken zijn behoorlijk uit. Vooral de Friese staartklokken. Ik vind ze zelf prachtig, maar men wil dat niet meer. En dat is eigenlijk wel heel jammer. Dus dan moeten we mensen toch vaak teleurstellen. Opa heeft ooit 6.000 gulden betaald voor een Friese staartklok. En dan moeten wij nu gaan vertellen van ja, maar 250 euro. Terwijl dat over de klok valt niks af te dingen. Het blijft een topstuk. Alleen niemand wil hem hebben.

0: Mark Anthony, You Sang To Me. Deze twee uur zijn weer als een razende voorbij gegaan, wat mij betreft.
1: Ja.
0: Of vond jij het te lang duren?
1: Dat ook. Nee, zeker niet. En er zat alles in. Er zat diepgang in. Er zat luchtigheid in. Grappen. Ik vond het enig.
0: Ik ook. Ik vond het heel fijn. Morgen, dan ben jij er niet. Dat is heel erg jammer.
1: Ja.
0: Vanavond ben je er wel in Over de Top.
1: Ja.
0: Daar gaan we natuurlijk allemaal naar luisteren. Maar
1: zeker.
0: Wie komen er morgen te gast?
1: Nou, dit is heel leuk. Twee hele bijzondere gasten, ook weer tegenstrijdig. Tom Hofman, die heeft een boek geschreven, Lieve Joost, over de schrijver Joost Zwageman. Heel indrukwekkend. En we hebben Timothy van B&B Vol Liefde. Kennen we natuurlijk van het programma, maar die gaat zingen. Dus die komt zijn single aanprijs.
0: Oké, hij komt ook echt in de studio.
1: Nee, dat niet.
0: Oh, sorry.
1: Ik was net aan het verkopen.
0: Jeetje, Maart, kan dat niet alsnog geregeld worden?
1: Gewoon naar de telefoon. Hij zit op Ibiza, die man.
0: Oh ja. Ja, ik geloof dat ik me nog een beetje moet voorbereiden vanmorgen. Ja. En we hebben ook nog bedrijfsuitje zometeen.
1: Ook nog, ja. Dus, en de kater komt later. Dus,
0: ja, ik ben de Bob, dus dat scheelt.
1: Oh, dat scheelt.
0: Ik zorg dat ik morgen beslaagd ten ijs kom.
1: Daar twijfel ik niet aan.
0: En dat worden mooie gesprekken met Timothy en onze eigen Tom Hofman. Maak er een mooie middag van. En dit is Fleetwood Mac met Everywhere. En Nick, ja, die komt eraan.

0: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
2: Ook in Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool. Step right up.
1: Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
2: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
1: Lekker hoor! Oh.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Juwelier Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
12: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
13: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle overtoom in Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is bijna 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De politie heeft voor 100.000 euro's aan cocaïne en een pistool gevonden in Amsterdam-Noord. Het huis waar dat werd gevonden is inmiddels gesloten door de burgemeester voor 3 maanden. Bij een botsing met een vrachtwagen in Amsterdam-West is vanmiddag iemand gewond geraakt. De fiets van het slachtoffer is onder de vrachtwagen terechtgekomen. Hoe het met diegene gaat is niet bekend. En de hoeveelheid schadelijke stoffen in de omgeving van Tata Steel is iets afgenomen, blijkt uit metingen. Of de dalingen structureel zijn, is nog niet duidelijk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
25: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
26: Goedemiddag.

Mars bij NH On My Soul. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de donderdagmiddag van NH. We hebben vandaag even te maken met een wat drogere dag, hè. Is ook fijn, hè. Er is ontzettend veel regen gevallen. Het is ook wel nooit goed, denk ik natuurlijk, hè. Is het te warm? Is het weer te warm? Is het te koud? Is het te koud? Regent het te veel? Regent het te veel? Je weet wel een beetje hoe dat gaat natuurlijk, hè. De Consumentenbond die wil een verbod op de Ray-Ban camerabril. Ben je wel eens tegengekomen? Die camerabril is van Meta. Meta is onder andere Facebook, Instagram. Ja, die bril kan te makkelijk mensen stiekem filmen en is daarmee een gevaar voor de privacy. Ja, dat stelt dus de Consumentenbond. Een dergelijk verbod zou er in Europees verband moeten komen. Ik ben hem zelf nog nooit tegengekomen bij iemand. Tenzij die zo goed verstopt zit dat zelfs ik het niet door had dat ik gefilmd werd. Ik dacht vandaag, dingetjes over stiekem, liedjes over stiekem, of over geheim, of over secret, of Rockwell bijvoorbeeld met Somebody Watching You. Laat het weten, 088 850 51 52. Nou, goedemiddag Noord-Holland, is dit Rob de Nijs.

Sabrina Carpenter bij en haar met Thees. Ja, de Consumentenbond die wil een verbod op de Ray-Ban camerabril. Ben je die wel eens tegengekomen? Ik nog nooit. Ik heb hem ook nog nooit opgehad. Het kan zo goed zijn natuurlijk dat ze het zo goed kunnen verbergen dat die camerabril mij ook stiekem gefilmd hebben. Dat kan, hè? Ja, ze willen het dus dat er regels voor komen dat je niet zomaar mag gaan filmen met die camerabril. Dankjewel voor de liedjes die gaan over stiekem. 088 850 51 52. Ja, Rockwell zit daar natuurlijk tussen met Somebody's Watching Me. En wat dacht je van Stiekem Gedanst van Toontje Lager? Had gekund. Is niet geworden. Nee, deze wel. Maan Goldband hoor je bij NH. Dit is Stiekem.

0: Silas bij Anna met Voyage. Voyage, het is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Ik heb zo meteen een update over de cyberaanval op een logistiek bedrijf van laatst, waar verschillende webwinkels mee samenwerken.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95.

0: 90. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Ik ben Wiebe uit Katwoude.
8: Ik ben Daphne en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Wilfred uit Waarland.
10: Ik ben Patricia uit Bergen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is ondertussen 2:30 momenteel. In Heemstede is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De hoeveelheid schadelijke stoffen in de omgeving van Tata Steel is iets afgenomen, blijkt uit metingen. Het RIVM laat weten dat er lagere hoeveelheden kankerverwekkende koolwaterstoffen zijn gevonden in stof op de grond, net als de hoeveelheid van verschillende metalen. Of de dalingen structureel zijn, is nog niet duidelijk. Voor gemeenten in de regio maken deze uitkomsten duidelijk dat er nog werk te verzetten is. Daarom blijven ze zich inzetten voor het versnellen van de uitvoering van maatregelen op het terrein van Tata Steel. Ook de provincie wil zo'n versnelling. Tata wil uiteindelijk de fabrieken op waterstof laten draaien. Bij een cyberaanval op een logistiek bedrijf vorige maand hebben hackers toegang gekregen tot gegevens van Bijenkorf-klanten. Dat laat het Warenhuis vandaag weten. Het gaat onder andere om namen, adressen en telefoonnummers van mensen die online bestellingen hebben gedaan. Van hoeveel klanten er informatie is gelekt is niet duidelijk. Begin augustus werd bekend dat het logistieke bedrijf slachtoffer was van een cyberaanval. Ook andere bedrijven werken samen met dat logistieke bedrijf. Onder andere webwinkel Bol en Ajax werden ook de dupe van het datalek. Advies voor klanten is om alert te zijn op vreemde mailtjes of belletjes. De gemeente Amsterdam gaat flink wat banen schrappen. Voor 2030 willen ze dat er 2.500 banen verdwijnen. Volgens de gemeente is de organisatie te groot geworden en willen ze efficiënter gaan werken, zodat er geld overblijft om te kunnen investeren in de stad. Er worden banen geschrapt in de hele organisatie, maar de nadruk ligt op de hogere functies. Daar zou het aantal banen de afgelopen jaren het hardst zijn gegroeid. En als artiest heb je wel eens dat er iets naar je vernoemd wordt. Een brug of een straat of bijvoorbeeld een gebouw. Maar Taylor Swift mag nu haar naam delen met insecten. Schrijft RTL over.
12: Moet je daar blij mee zijn aan de andere kant?
13: Ik zou het even goed wel een eer vinden, ja,
12: maar
13: denk ik.
12: Zou jij, stel je voor, een of andere vieze gore tor wordt naar jou vernoemd? Zou je dan met trots zeggen van, nou, die is naar mij vernoemd? Dat weet je niet?
13: Nou ja, weet je wat je misschien als artiest ook wel eens hebt? Dat er dan een gebouw naar je wordt vernoemd dat ook heel lelijk is.
12: Ja, dat
13: weet
12: zou
13: je wel.
12: Kunnen,
13: dan
12: ja.
13: denk ik van, ja, het blijft denk ik toch wel een eer. Even
12: maar
13: goed.
12: Toch heb ik dat misschien liever, want zo'n gebouw gaat ooit een keer weg, kapot, gelijk gemaakt op de grond. Maar zo'n insect, dat blijft levenslang. Hè? Stel je voor dat je een van de vieze gore kakkelak bent.
13: Ja, daar heb je misschien ook wel een punt.
12: Daar heb je hem. Dat is de Nick Velderman kaka. Je weet het niet. Het wil je toch niet.
13: Een onderzoeker heeft een artikel gepubliceerd waarin 12 nieuwe insectensoorten worden beschreven en een groep daarvan heeft de naam Swifty Phyllis gekregen. Jeetje. De onderzoeker stelt dat een van de redenen voor de naam te maken heeft met hoe ze eruit zien, die insecten. Taylor Swift heeft namelijk blond haar met rode lippen, je weet het wel. En de insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten.
12: Ja, ja.
13: Het is trouwens niet de eerste keer dat er een dier vernoemd is naar Taylor Swift, want er is namelijk ook een soort miljoenpoot naar haar vernoemd.
12: Oh jeetje. Ja, ik denk niet dat ze hier heel blij mee moet zijn. Ik bedoel, blond haar, rode lippen en dat beest heeft lichtgeel met rode accenten. Och, ja. Dat is niet fijn, hè?
13: Nee, jij zou het niet willen?
12: Ja, het schijnt ook dat ze een ander beest daar gaan vernoemen, omdat ze die klinkt een beetje qua geluid hetzelfde. De krekels. Slechte grap.
13: Ik hoor de overeenkomst niet.
12: Ja, nee, slechte grap. Nee, slechte
13: meer niks vind je in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Lotte. Het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
14: Hoi, goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het op veel plaatsen eerst wat bewolkt en in het noorden van de provincie kan een buitje vallen. Later in de middag komt de zon weer geregeld aan te pas en ook vanavond zijn er opklaringen. Temperatuur komt uit op maximaal zo rond 19 graden en de wind is zwak tot matig aan zee, soms vrij krachtig uit het zuidwesten. Vrijdag staat in het teken, overdag althans, van veel bewolking en af en toe wat lichte regen. In de avond klaart het wat op. Temperatuur stijgt naar 19 graden En we hebben te maken met een westenwind die is matig boven land en vrij krachtig langs de kust en op het IJsselmeer.

0: is Niles Barkley bij NH met Crazy.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen. Wat wil je liever horen? Goed als je meestemt via 088 850 51 52. Voor bijvoorbeeld keuze A, Jennifer Lopez met Ain't It Funny. Zou kunnen, hè? Zou je kunnen stemmen? Of toch liever die keuze B? Dan kies je voor The Lighthouse Family met Hi. Hi. Hallo. Hi. Anders wordt Hi. Wel een mooi liedje, eerlijk is eerlijk. Het is dus aan jou, wat wil jij liever horen zo meteen? Kies jij voor die keuze A, een beetje zomers nog lekker... als dat staartje in de zomer zou kunnen. Jennifer Lopez met Ain't It Funny. Of voor het keuze B, The Lighthouse Family met High. Stemmen doe je ook nu, 088. 850, 51, 52. Nou, trek die gleuven schuivers maar weer aan. Patty Austin, James Ingram, hoor je bij NH. Baby, come to me.

0: Shakira, Dai Dai met Burda Boy bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Jennifer Lopez. 1, It Funny. En keuze B, The Lighthouse Family met High.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Was spannend, maar we zijn eruit. Ja, de meeste stemmen. 60% kiest voor keuze A. Jennifer Lopez, hoor je de NH.

0: tekst en uitleg.
1: Thema V is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. Et plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
8: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerlijkgewaard.
9: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
10: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het verdachte pakketje dat vanmorgen werd gevonden op het marineterrein in Den Helder blijkt loos alarm. Laat de koninklijke marechaussee weten. Het gebied in een straal van 100 meter rond de vindplek werd ontruimd, maar dat is nu weer vrijgegeven. De hoeveelheid schadelijke stoffen in de omgeving van Tata Steel is iets afgenomen, blijkt uit metingen. Of de dalingen structureel zijn, is nog niet duidelijk. En de politie is op zoek naar getuigen van een explosie in Diemen afgelopen nacht. Dat gebeurde bij een huis aan de Pluimenshof. De politie houdt er rekening mee dat het huis misschien per ongeluk doelwit is geweest. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah!
2: Mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Hey,
17: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: bij NH met Flowers. Er is wat aan de hand met haar, want ze heeft een nieuwe single uitgebracht. Niet meer onder de naam Miley Cyrus. Nee, daar is ze dus mee gestopt. Ze wil tegenwoordig gewoon alleen Miley heten. Ja, is niet verwarrend toch? Nee, lekker kort ook voor radiopresentator Miley. Dus bij NH met Flowers.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is, zo gezellig, Piet Pat Steuning. Hoop dat ik het goed zeg, uit Hoofddorp. Vandaag 77 jaar geworden. Piet, van harte gefeliciteerd. Speciaal voor jou het toetertje.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Nou, zet jezelf ook op de kalender. 088-850-51-52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Ga ik jou hier op de kalender zetten. En dan gaan we je feliciteren als je jarig bent. Nou, dat is toch gezellig, hè? Goedemiddag, Noord-Holland. Het donderdag van NH met Circus Custers. Dit is

0: Dat is de Bauza bij NH met Magnetic.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1999. Zo had je in het jaar Dance Valley.
2: Water of bier?
3: Water.
4: Nee, ik spel blauw. Ja, ik hou het gezond.
2: Oké.
4: Gezond.
5: Bier. Bier. Ja? Nog meer gezelligheid.
6: Grote namen. Zoals ik die ken in de wereld. Zoals wij die kennen. Ja. Volgens mij allemaal hier zijn vandaag.
0: Ja, ja, veel water. Mocht je nou de radio hebben aangezet op 10 september 1999... dan heb je die niet kunnen missen. Ze scoren een hit. City to City hoor je bij NH. The Road Ahead.

0: Doors bij NH met Ride Like the Wind. Het is bijna 3:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Met Lotte. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Je kan het je vast nog wel herinneren, de dag dat je hoorde of je geslaagd was voor je eindexamens. Bij een school in Amsterdam verliep dat dit jaar wat rommelig. En daar heeft de school nu op gereageerd.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
9: Waar vraag je dat?
8: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
8: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
10: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: NRV.
8: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
12: Ik ben Karin, al 33 jaar.

0: thuis in Alkmaar.
1: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 3:30 momenteel. In Spierdijk is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het verdachte pakketje dat vanmorgen werd gevonden op het marineterrein in Den Helder blijkt loos alarm. Laat de koninklijke marechaussee weten. Het pakketje kwam binnen in de postkamer. Wat het precies verdacht maakte is niet duidelijk. Een speciaal team dat gespecialiseerd is in het onschadelijk maken van chemische of nucleaire dreigingen kwam het onderzoeken. De omgeving in een straal van 100 meter werd ontruimd. Dat gebied is nu weer vrijgegeven. De hoeveelheid schadelijke stoffen in de omgeving van Tata Steel is iets afgenomen, blijkt uit metingen. Het RIVM laat weten dat er lagere hoeveelheden kankerverwekkende koolwaterstoffen zijn gevonden in stof op de grond. Net als de hoeveelheid van verschillende metalen. Of de dalingen structureel zijn, is nog niet duidelijk. Voor gemeenten in de regio maken deze uitkomsten duidelijk dat er nog werk te verzetten is. En daarom blijven ze zich inzetten voor het versnellen van de uitvoering van maatregelen op het terrein. Ook de provincie wil zo'n versnelling. Tata wil uiteindelijk de fabrieken op waterstof laten draaien. Hackers hebben toegang gekregen tot gegevens van Bijenkorf-klanten bij de cyberaanval op een logistiek bedrijf waar het warehuis mee samenwerkt, laat de Bijenkorf vandaag weten. Het gaat onder andere om namen, adressen en telefoonnummers van mensen die online bestellingen hebben gedaan. Van hoeveel klanten er informatie is gelekt is niet duidelijk. Begin augustus werd bekend dat het logistieke bedrijf slachtoffer was van een cyberaanval. Ook andere bedrijven werken samen met dat bedrijf. Onder andere webwinkel Bol en Ajax werden ook de dupe van het datalek. Advies voor klanten is nu om alert te zijn op vreemde mailtjes of belletjes. En je kan het je vast nog wel herinneren, de dag dat je hoorde of je je eindexamens op de middelbare school gehaald had. Bij een school in Amsterdam verliep dat voor een paar leerlingen niet helemaal lekker dit jaar. Ze hoorden namelijk dat ze gezakt waren. Maar bij de inzage van hun examens bleek dat er fouten waren gemaakt tijdens het nakijken. En daardoor bleek ze dus alsnog geslaagd. Het schoolbestuur laat nu weten dat het niet had mogen gebeuren en dat ze blij zijn dat de fouten aan het licht zijn gekomen. En ook laten ze weten dat het nakijkwerk van docenten beter in de gaten wordt gehouden in de toekomst. En ook de koepelorganisatie van de school laat weten de fouten te betreuren. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel Lotte. Het weer dan met jouw visie, Jan. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het op veel plaatsen eerst wat bewolkt en in het noorden van de provincie kan een buitje vallen. Later in de middag komt de zon er weer geregeld aan te pas en ook vanavond zijn er opklaringen. Temperatuur komt uit op maximaal zo rond 19 graden en de wind is zwak tot matig aan zee, soms vrij krachtig uit het zuidwesten. Vrijdag staat in het teken, overdag althans, van veel bewolking en af en toe wat lichte regen. In de avond klaart het wat op.
2: Aan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 6 vertragingen. Je krijgt de langste A1 Amsterdam richting Apeldoorn, dus Amersfoort Noord en Barneveld, 20 minuten.

0: do something. Het is Justin Timberlake bij NH met Rock Your Body.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Voor de laatste keer deze week lekker meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes heb ik voor jou uitgekozen. Aan jou de belangrijke taak, ja, en ook de leuke taak om te kiezen. Wat wil jij nou liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A. André Hazes, Ik meen het.
4: Rook met mij.
0: Ach, gezellig toch? Ja, nou, zou je hem kunnen stemmen? Of toch liever keuze B is ook heerlijk hoor. Ja, voetjes van de vloer.

Oké dan. Nou, wat wil jij liever horen zo meteen? Ga jij voor die keuze A, André Hazes, ik meen het. Of voor de keuze B, Tavares, Don't Take Away the Music. 088-850-5152. Humberto Tozzi hoor je bij NH Gente di Mare.

0: Bijna. Ja, het was bijna zover. Liedje is namelijk geschreven voor de film Toy Story 5. Taylor Swift bij en haar met I Knew It, I Knew You. Ja, bijna had ik in de zaal gezeten om die film te kijken. Kon een vriendin zijn, dat gaan we niet doen. Dus helaas, ik heb de film niet gezien. Het liedje is wel leuk, hè? Taylor Swift is bij NH. Zometeen naar 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag met Patricia.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Maar voordat het zover is, de uitslag van het rondje van het huis. Nogmaals, dankjewel voor het meestemmen. 2 liedjes. Kon je opstemmen. Keuze A, André Hazes, ik meen het. En keuze B, dan kies je voor het Tafaris met Don't Take Away the Music.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Zijn ze zeker. De meeste stemmen, zo'n 80%. Hoe kan ik ook anders, hè? Stem voor keuze A, André Hazes, hoor je bij NH. Nou, zet hem lekker hard. Zing lekker mee, Noord-Holland. Want, ach, het is toch erfgoed dit, hè? Ik meen het.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal

0: NH. Helemaal NH.
1: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Ik ben Tini uit Diemen.
7: Ik ben Annette uit Naarden en ik groet alle NH-vrienden.
8: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is bijna 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een man die 2 jaar terug in Amsterdam zijn toenmalige vriendin om het leven bracht, moet 5 jaar de cel in. Hij is volgens de rechter schuldig aan het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met dood tot gevolg. Het verdachte pakketje dat vanmorgen werd gevonden op het marineterrein in Den Helder blijkt loos alarm, laat de Koninklijke Marechaussee weten. Het gebied in een straal van 100 meter rond de vindplek werd ontruimd, maar dat is nu weer vrijgegeven. En de hoeveelheid schadelijke stoffen in de omgeving van Tata Steel is iets afgenomen, blijkt uit metingen. Of de dalingen structureel zijn, is nog niet duidelijk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen? Dat weet onze eigen Jelmer, want die heeft de ANWB verkeersinformatie bestudeerd. Jelmer, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Gaat het is nog weg? Redelijk rustig. Er zijn twee uitzonderingen. Het is even opletten op de A7, Den Oever richting Hoorn. Tussen Abbekerk en Hoorn-Noord. Daar zijn namelijk hulpdiensten aan het werk en verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. 6 minuten vertraging en bijna 10 minuten vertraging op de A27. Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetta.
14: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
15: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
18: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
23: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
24: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
25: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
26: Wij zijn Medipoint.
27: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
28: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
27: En voor Harold met een sta-opstoel.
29: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
27: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
26: Medipoint.
27: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Medipoint.
27: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Vandaag de dag.
30: Met Patricia Nijs.

0: Goedemiddag allemaal, fijn dat je weer luistert naar Vandaag de Dag hier op NH. Het is 10 september vandaag. Jelmer is er ook weer bij.
1: Hallo. Pief, poef, pauw en het is donderdag.
0: Ja, je laatste dagje voor de vakantie, Jan.
1: Dat is zo.
0: Dat is echt wel even een ding, hoor.
1: Oh, verdorie, ik vergeet het elke keer.
0: Hoe
1: en dan
0: kan dat
1: zegt
0: nou?
1: Iemand het, en dan denk ik, oh ja,
0: het is
1: ik
0: echt
1: heb
0: waar.
1: Straks vakantie.
0: Ja, maar straks is nog wel een paar uurtjes verder hier vandaan.
1: Ja.
0: Want we hebben eerst tot 7 uur hier Vandaag de Dag. En daarna vanuit dezelfde studio Over de Top met Maarten.
1: Dus tot 9 uur hoor je dit nachtegaal stemmetje.
0: Heb je genoeg gesmeerd en is hij helemaal op...
1: hij zit er heerlijk bij. Dus
0: Oké, goed zo. Lotte die is er ook weer bij. Goedemiddag, Lotte.
2: Goedemiddag.
0: Hey, en je had genoeg te doen vandaag, want het is de dag dat er in Den Helderen een verdacht pakketje werd gevonden op het marineterrein.
2: Dat klopt, ja.
0: Maar uiteindelijk bleek het loos alarm, hè?
2: Het bleek loos alarm, inderdaad. Maar het is nog best wel even een tijdje onduidelijk geweest,
0: ja?
2: Wat er nou precies aan de hand was daar. En er is een straal van 100 meter ook ontruimd. Maar gelukkig dus loos alarm.
0: Ja, maar behoorlijk ingrijpend. Het is echt een spannende dag geweest daar in Den Helder, denk ik zo, voor de mensen.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja. Hey, de rest van de middag hou jij het nieuws voor ons in de gaten. Dat vinden we heel fijn. En als we terugkijken in de tijd, dan is het ook de dag dat in 1845 de beurs van Zocher werd geopend in Amsterdam. En toen dacht ik, toen ik dat las, dacht ik, wat is dat eigenlijk? En dat was dus een beurspand. En dat zat op de plek van de huidige Bijenkorf. Dus bij de Dam in Amsterdam. Ja. En daar zat dus een beursgebouw. Toen was nog net de beurs van Berlage er niet.
1: Oh.
0: Dan hadden ze dat neergezet. In 1845 werd het geopend. Maar dan hadden ze dus even niet helemaal goed nagedacht over de constructie. En het was zo lek als een mandje. Dus de wind die vloog daar aan alle kanten doorheen. Dus het werd het tochtige wonder van Amsterdam genoemd.
1: Ach, en daar zit dan nu weer de Bijenkorf.
0: Ja, daar zit nu de Bijenkorf. Dat is een heel nieuw gebouw, hè?
1: Ja, oh, is het een heel
0: nieuw
1: gebouw?
0: Het is helemaal afgebroken en weer helemaal dan een Bijenkorf.
1: Als het zo'n tochtgat is dat maar beter.
0: Beter ook, inderdaad. Goed, we gaan terug naar Vandaag de Dag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, straks, en daar verheug ik mij nu al op, gaan we weer het spel spelen. Leuk.
1: Wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik?
0: En dan kun je weer een leuke prijs winnen. Gaat het al zeggen wat het is?
1: Ja, natuurlijk. Hallo, want dit wil je. Ja. Kijk, het is natuurlijk... Nou, net zaten we in het zonnetje, was het nog redelijk warm. Maar verder gaan we een beetje weer richting de regenachtige dagen. Maar verkoeling wil je altijd.
0: Zeker.
1: Dus je kan deze Vandaag de Dag koeltas winnen.
0: Ja, en daar kun je ook straks, als het winter wordt, kun je daar gewoon je erwtensoepje in warm houden.
1: Bij de open haard bijvoorbeeld.
0: Bij de open haard.
1: Zet hem naast de open haard.
0: Hij is eigenlijk altijd overal goed voor
1: altijd
0: dat ding.
1: Altijd overal goed voor.
0: Goed, die kun je dus winnen straks. Dat is over een uurtje. En zo dadelijk gaan we bellen met iemand die ons alles kan vertellen over de Zaanse klokken. En waarom die zo bijzonder zijn, dat hoor je zo.

0: geweest is, hè? Deze Morgan Wallen, Been By Now, hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Eeuwenlang hadden torenklokken maar één enkele wijzer en wist het hele dorp door de klokslag precies hoe laat het was. Nou, aanstaande zaterdag dan is het Open Monumentendag. En als je dan meedoet aan de Zaanse torenuurwerken fietstocht, prachtig scrabblewoord, dan kun je een keertje kijken achter die grote wijzerplaten van die klokkentorens. Martin van der Gaag van Museum Zaanse Tijd, die kan ons daar meer over vertellen. Martin, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen dat jij zaterdag zelf ook even op de fiets stapt, toch?
3: Ja, zeker. Zeker, want heel veel van die Zaanse klokkentorens die ken ik zelf ook nog niet van binnen. Dus voor mij wordt het ook een ontdekkingstocht.
0: Hé, hey, wat grappig. Ja, dus dat is echt heel bijzonder om een keer mee te maken. Want wij zien natuurlijk dagelijks torenklokken om ons heen. Ik denk dat iedereen er wel eentje in de buurt heeft. Niet misschien in de straat, maar dan wel twee straten verderop. Maar we kijken er eigenlijk zelden in, toch?
3: Ja, precies. En aan de binnenkant, of achter de wijzerplaten, gebeurt natuurlijk van alles. Maar daar heb je vaak helemaal geen notie van. In ons museum, het klokkenmuseum op de Zaanse Schans, hebben we een paar torenuurwerken. En dan zie je hoe groot die machines eigenlijk kunnen zijn en hoe oud ze allemaal al zijn. Ja. En nou, daar is heel veel ontwikkeling in geweest in de afgelopen eeuwen. Dus er zijn ook heel veel variaties in gemaakt. Dus het wordt een beetje een technische ontdekkingstocht afkomende zaterdag.
0: Ja, dat denk ik ook. En wat is dan zo'n beetje, denk je, de oudste die erbij zit?
3: Nou, de Bullekerk in Zaandam, die zegt zelf dat zij de oudste hebben uit 1884. Dat vind ik zelf niet zo heel erg oud, want torenuurwerken zijn er al sinds 1300. Ja. Maar we gaan eens kijken wat het bestand allemaal oplevert.
0: Ja, interessant. Hey, en ik begrijp dat Zaanse uurwerken eigenlijk wereldwijd bekend zijn. Hoe komt dat?
3: Ja, de Zaanse klokken die wereldwijd bekend zijn, dat zijn de oude wandklokken van rond 1700. Die zijn overal bekend, behalve in de Zaanstreek. Dus dat is ook een heel vreemd fenomeen.
0: Ja, hoe kan dat nou weer? Ja,
3: we hebben er heel veel in ons museum. Dus dat is interessant, omdat de Zaanse klokkenmakers voor het eerst klokken in serieproductie maakten voor gewone burgers thuis. En dat was nieuw ooit in de jaren 90 van de 17e eeuw.
0: Ja, want tot die tijd had je echt puur gewoon die klokkentoren met het uurwerk wat dan sloeg. Eén keer per uur of soms vier keer per uur.
3: Dat waren de klokken die de meeste mensen alleen maar kenden, ja.
0: Ja, en toen kwamen ze ook bij de mensen thuis. En dat konden ze dus goed maken in de Zaanstreek blijkbaar.
3: Ja, er is hier een hele goede organisatie geweest van allerlei vaklieden die samen op vrij grote schaal mooie wandklokken konden maken die mensen zich ook echt konden veroorloven. En dat hebben ze heel goed gedaan. Er zijn er heel veel van gekocht en gemaakt. Ja. En wij hebben er natuurlijk een heleboel, maar die klokken hebben zich over de hele wereld verspreid.
0: Ja. En geldt dat ook voor de torenuurwerken? Voor dus de uurwerken die achter die grote wijzerplaten in de torenklokken te zien zijn? Zijn die ook zo beroemd?
3: Nee. Er is niet echt, voor zover ik weet, een echte Zaanse maker geweest die heel veel torenuurwerken heeft gemaakt. En dat komt omdat die meestal veel ouder zijn. In de eeuwen daarvoor hebben andere collega's dat gemaakt. En ik geloof niet dat de Zaanse klokkenmakers daar nou echt op in zijn gesprongen. En dat was toen ook nog echt een ander vak.
0: Ja, dat snap ik. Daar zit natuurlijk heel andere techniek achter. Dat gaan we allemaal bekijken zaterdag als we mee fietsen. Ja. Op de Zaanse torenuurwerken fietstocht. Ik vind het een prachtig woord. En dan beginnen we bij de entree van het Museum Zaanse Tijd. Jouw museum. Ja. Wat krijgen de mensen daar dan meteen te zien en te horen?
3: Wij hebben natuurlijk 5 torenuurwerken. En 2 daarvan die kun je meteen zien in de hal. En dan kun je ook heel dichtbij met je neus erop gaan staan en kun je zien hoe ze werken.
0: Oh ja.
3: En 1 van de 2 heeft ook een carillon. En om het half uur speelt dat torenuurwerk een melodietje op een set belletjes. En dat klinkt heel gezellig. Dat is altijd een enorme trekker hier op de Zaanse Schans.
0: Ja, ja.
3: Dan krijg je van ons een flyer met alle kerken erop en dan kun je gaan fietsen.
0: Oh, leuk zeg. Ja, en wat is het meest bijzondere uurwerk dat we dan kunnen gaan bekijken? Wat jou betreft?
3: Niet zozeer. Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Want zoals ik al zei, ik ga ook van alles ontdekken. Maar ik heb al gehoord van een van de torenuurwerkbeheerders die met ons samenwerken, dat ergens een klok hangt van de gebroeders Hemoni. En dat zijn hele bekende bellengieters uit de 17e eeuw.
0: Ja, daarom heet in Amsterdam ook een straat naar ze, toch?
3: Ja, precies. Ja. En we hebben daar natuurlijk ook een heel mooi collega-museum over in Brabant. En die klok ga ik heel graag van dichtbij bekijken.
0: Ja. Hey, misschien is het goed om wel om te vermelden dat het wel een behoorlijke klim kan zijn, hè, als je wil gaan kijken. Toch? Je moet wel de toren in.
3: Even een woordje. Wat zeg je, het is een flinke?
0: Een flinke klim kan dat zijn, ja, als je die toren in wil.
3: Sterker nog, als je ze allemaal gaat doen binnen 4 uur, zoals de bedoeling is, dan is het gewoon sport.
0: Oh.
3: En dat is en 33 kilometer fietsen en 8 torens inklimmen. Dus ik daag de sportievelingen onder jullie uit om dat ook echt te komen doen.
0: Ja, de biathlon is het een beetje van de Zaanstreek. En hoe kunnen we ons aanmelden? Het is dus 11 en 3. Je kan gewoon erheen.
3: Nee, je kan gewoon bij ons komen. Al voor 11 uur al. Wij gaan om 10 uur open. Kan je de flyer halen en dan kun je gewoon beginnen.
0: Oh,
3: maar de eerste
0: leuk. Ja.
3: Klok gaat om 11 uur open. En je kunt er gewoon zoveel doen als je wil.
0: Ja, mooi hoor. Nou goed, wandelschoenen en een goede fiets mee. En een beetje conditie en zin erin. Om naar die uurwerken te kijken in de klokkentorens van Zaandam. En dan krijg je vast heel veel bijzondere dingen te zien die je verder nooit meer te zien krijgt. Dus grijp die kans, zou ik zeggen. En dankjewel dat je er even over wilde vertellen, Martin.
3: Graag gedaan. En ik zie iedereen graag hier verschijnen.
0: Zo is het.

0: Somebody to Love, je hoorde Queen. En wat is dat toch een fantastisch nummer. Ja, dat moest ik toch even zeggen. En want ik word altijd helemaal... Ja, ik word meegesleept door dat lied.
1: Ja, joh, er is bijna niks mooier dan dit.
0: Bijna klassieke muziek, vind ik.
1: Ja, maar klassieke muziek plus plus.
0: Ja, driedubbel plus.
1: Driedubbel plus.
0: Hebben ze goed gedaan, die mannen van Queen. Hey, straks na het nieuws van 4:30... dan gaan we het hebben over het roer omgooien. Ik denk dat iedereen wel eens zo'n moment heeft. Zeker als je op vakantie bent. Ik had het wel net, toen ik op vakantie was. Dat je ergens bent en dat je denkt... oh, hoe zou het zijn om hier eens een tijdje te leven?
1: Ah.
0: Of dat je met iemand praat en die vertelt jou over de leuke baan die hij doet. En dat je denkt, oh,
1: wil ik ook wel.
0: Dat is ook een leuke baan. En ik had natuurlijk in Engeland weer, dan zag ik ergens een camping te koop. Ik denk, nou, waarom ook niet?
1: Patricia Nagelkerken, jij kijkt te veel B&B vol lief.
0: Ja, dat doe ik ook graag. Ja. Dat klopt ook inderdaad. Ja. En ik hou ook heel erg van programma's als Het Roer Om. Dat vind ik ook zo leuk.
1: Ja.
0: Maar ik heb dat nog nooit gedaan, omdat ik eigenlijk gewoon denk ik toch een beetje te scheiterig ben. Ik vind het toch een te grote stap. En ik vind het heel leuk wat ik nu doe en waar ik zit. Ja. Dus ja, dan denk je ook van nou, laat maar zitten. Maar toch kan ik me wel voorstellen dat het soms wel eens kriebelt. En dat je denkt, ik ga iets heel anders doen in mijn leven. Mm-hmm. En vandaag willen we heel graag van jullie horen of jullie dat ook wel eens hebben gehad. Dat je dacht, ik ga het allemaal anders doen. Ik ga een heel andere baan nemen. Of ik ga een camping beginnen. Of ik ga leraar worden. Of
1: een reis om de wereld maken.
0: Ja. Kortom, heb jij wel eens gefantaseerd over een nieuwe start in je leven? Het roer omgooien? Of heb je het misschien wel gedaan ook? Ben je misschien iets heel anders gaan doen dan waar je oorspronkelijk voor opgeleid bent?
1: Dat kan natuurlijk allemaal. En daarover kan je bellen. Je kan appen.
0: Zeker.
1: 088-850-5152.
0: En dan spreken we je zo na het nieuws van 4:30. Dat krijgen we van Lotte. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wat zit erin?
2: Ja, daarin ga ik het hebben over ruzies. Want die lopen steeds vaker hoog op tussen scholen en ouders. Ik vertel je zo hoe dat komt.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive. Alleen bij ons €231.
4: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: Voordeeluitjes.nl.
4: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Hey Raymond!
12: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack! Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
14: Zo.
13: Interpolis. Glashelder.
15: Hey, Raymond!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Hoi, ik ben Stefan uit Egmond aan Zee.
18: Ik ben Anton en ik kom uit Zaandam.
19: Ik ben Marieke en ik kom uit Purmerend.
20: Ik ben Sam uit Bad Oevedorp.

0: Het is 16:30. In Graft is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een man die 2 jaar terug zijn toenmalige vriendin om het leven bracht, moet 5 jaar de cel in. Het slachtoffer werd zwaar gewond gevonden in haar huis in Amsterdam-West. Op dat moment was haar 6-jarige dochter ook thuis. Zij heeft gezien hoe haar moeder op de grond lag en niet meer op haar reageerde. Een paar dagen later overleed het slachtoffer in het ziekenhuis. De straf voor de dader valt lager uit dan het OM had geëist. Door de rechter heeft de man, volgens de rechter heeft de man zijn vriendin niet met opzet om het leven gebracht. Wel zou hij schuldig zijn aan het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg. Je kan het je vast nog wel herinneren, de dag dat je hoorde of je je eindexamens op de middelbare school gehaald had. Mijn school in Amsterdam verliep dat voor een paar leerlingen niet helemaal lekker dit jaar. Ze hoorden namelijk dat ze gezakt waren, maar bij de inzage van hun eindexamens bleek dat er fouten waren gemaakt bij het nakijken. En daardoor bleken ze dus alsnog geslaagd. Het schoolbestuur laat nu weten dat het niet had mogen gebeuren en dat ze blij zijn dat de fouten aan het licht zijn gekomen. Ook laten ze weten dat het nakijkwerk van docenten beter in de gaten wordt gehouden in de toekomst. En ook de koepelorganisatie van de school laat weten de fouten te betreuren. De politie heeft een man van 25 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij op de Osdorperban. Gebeurde 30 juli. De politie kreeg destijds een belletje over mogelijke schoten die zouden zijn gelost. Maar toen agenten daar aankwamen zagen ze geen slachtoffer en geen verdachte, maar wel lege hulsen. Nu blijkt dus uit onderzoek dat een man op een andere man heeft geschoten. Wie het beoogde slachtoffer is, is inmiddels ook bekend bij de politie. Diegene raakte niet gewond. Ruzies tussen ouders en scholen lopen steeds vaker zo hoog op dat landelijke geschillencommissies in moeten grijpen. Dat ziet de Onderwijsraad. Komt volgens de raad onder andere door nieuwe regels. Ouders kunnen door de regels voor passend onderwijs meer ondersteuning voor hun kind vragen, zodat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is om goed te kunnen leren. Alleen het is niet altijd duidelijk welke hulp een school moet geven. Daarover ontstaan dus regelmatig meningsverschillen tussen de school en ouders. De raad wil dat de overheid bij nieuwe regels van tevoren kijkt wat ze betekenen voor de verhouding tussen ouders en scholen. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Wij gaan verder met het weer van Jan Visser.
2: Vanmiddag is het op veel plaatsen eerst wat bewolkt en in het noorden van de provincie kan een buitje vallen. Later in de middag komt de zon weer geregeld aan te pas en ook vanavond zijn er opklaringen. Temperatuur komt uit op maximaal zo rond 19 graden en de wind is zwak tot matig aan zee, soms vrij krachtig uit het zuidwesten. Vrijdag staat in het teken, overdag althans, van veel bewolking en af en toe wat lichte regen. In de avond klaart het wat op. Temperatuur stijgt naar 19 graden en we hebben te maken met een westenwind die is matig boven land en vrij krachtig langs de kust en op het IJsselmeer.
0: En hoe gaat het intussen op de weg, Jelmer?
3: Er is weinig aan de hand op 2 uitzonderingen, allebei op de A7. Na de eerste A7 Zaanstad richting Den Oever tussen Purmerend Noord en Bochum. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, 22 minuten vertraging. De andere kant op, Den Oever richting Hoorn, tussen Abbekerk en Hoorn Noord. Daar is datzelfde ongeluk gebeurd en daar is de linkerrijstrook dicht, 6 minuten vertraging.

0: the sun go down on me. En dat lijkt me eigenlijk ook heel verstandig. Je laat hem gewoon niet ondergaan.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen af en toe wel eens dromen van een ander leven. Een nieuwe baan, een heel andere omgeving, een andere plek om te leven. Of ja, vooral ander werk. Ja. Ook al heb je misschien een leuke baan, dat je toch denkt, opnieuw beginnen kan soms natuurlijk heel verfrissend zijn. Ik denk dat iedereen er wel eens over fantaseert. En wij vragen vandaag aan jou. Ja, heb je daar inderdaad wel eens over gedroomd of gefantaseerd? Of heb je het misschien wel eens gedaan, het roer omgegooid? Ja. Ben je met een hele andere baan begonnen, een andere opleiding gaan doen? En hoppakee.
2: Hoppakee.
0: Stap maar over. En is dat goed bevallen? Dan zijn we ook benieuwd naar natuurlijk. Dus je kunt bellen.
2: 088 850 51 52. Marianne die heeft het al gedaan. En die stuurt, ik vind fantaseer regelmatig over een huisje in Frankrijk.
0: Oh,
2: geen
0: ja.
2: Files, geen agenda, gewoon een moestuin en een hond. Of ik het ooit echt doe, vraag me dat over 5 jaar nog maar.
0: Dit vind ik wel een herkenbare trouwens. Ja. Dat die moestuin en die hond, die heb ik natuurlijk al. Maar ja,
2: zo. Niet in Frankrijk.
0: Ja, nee. Niet in Frankrijk, inderdaad. En Patrick die appt, ik heb het daadwerkelijk gedaan. Hey, na 20 jaar dezelfde baan ben ik gestopt en voor mezelf begonnen. Spannend, ontzettend, maar ik had achteraf vooral spijt gehad als ik het niet had gedaan. Ja, zo kun je het ook bekijken. Heb jij die kriebels wel eens? Jammer, nee.
2: Nou,
0: toch, hè? Jij blijft gewoon lekker hier.
2: Nee, ik ben ook nog niet zo heel erg oud. Dus ik denk dat je dat misschien door de jaren heen wel wat vaker krijgt. Maar ik heb wel één moment gehad. Toen werkte ik bij een ander mediabedrijf. En daar zat ik echt zo niet op mijn plek dat ik daar me heel ongelukkig begon te voelen.
0: Ja.
2: En toen dacht ik op een gegeven moment, oké, maar dan is dit misschien helemaal niks voor mij. En ja. dan open ik gewoon een koffietent.
0: Een koffietent?
2: Dan ga ik gewoon een koffietent beginnen.
0: Ja, en dan gewoon een cappuccino en een
2: en dan lekker iedereen aan de cappuccino en de appeltaart zetten. En dat gewoon.
0: Best een leuk idee ook.
2: Ja, maar ook totaal geromantiseerd. Want ja, ik ga echt niet de hele dag in de koffie staan. Dus ik ben heel erg blij dat het allemaal toch goed is afgelopen. Dat ik lekker hier zit. En ik blijf hier.
0: Blijf hier lekker, behalve dat je even 2 weken op vakantie gaat. Maar dat mag.
2: Precies.
0: Ja, het roer omgooien, daar hebben wij het over. En als je mee wilt praten, dan vinden wij dat heel erg gezellig. In dit geval gaan we ook even bellen met iemand die dat gedaan heeft. Het roer om, of eigenlijk meer de controller of de wissels omgooien. Oud-stadsbestuurder Guido Frankfurter, daar heb ik het over. Die was ooit huisarts. Vervolgens ook D66 raadslid en stadsdeelbestuurder in Amsterdam Centrum. Maar sinds kort kun je hem gewoon tegenkomen als bestuurder op de tram in Amsterdam. Nou, dat ging niet helemaal zonder slag of stoot, weten we, want we hebben hem wel eens eerder daarover gesproken. Maar het is dus gelukt. Guido, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: En gefeliciteerd. Wat goed dat je toch gelukt is om een trambestuurder te worden.
3: Ja, dankjewel. De aanhouder wint in dit geval.
0: Ja, het was geen gemakkelijke weg, hè? Hoe kwam dat eigenlijk?
3: Nou ja, het begon 3 jaar geleden met die vreselijke knoppentest. Dus met het reactievermogen. En waar ik wel uiteindelijk voor elkaar heb gekregen dat je daarvoor mag oefenen. En toen lukte het ook.
0: Maar vertel even kort wat dat is, de knoppentest. Want ik heb het nooit gedaan.
3: Oh ja, nou ja, dat is op een beeldscherm en met knoppen voor je. En dan allemaal kleurtjes. En dan moet je daarop drukken. Maar je hebt ook voetpedalen waarop je moet drukken. En je hebt een koptelefoon met piepjes en lage tonen. Oh. En dat gaat dan allemaal door elkaar en steeds sneller. Nou ja, dus na een half uur kon je me helemaal wegdragen.
0: En, ja, dat snap ik.
3: Terwijl ik eigenlijk best een heel goede reactievermogen heb. En nou, uiteindelijk bereikt dus dat je daar ook voor mocht oefenen. Net zoals je bijvoorbeeld ook voor je school examens mag oefenen.
0: Of voor je zwemdiploma, of voor je rijbewijs. Of,
3: zo is
0: want,
3: het.
0: Want zo'n test, het klinkt ook best wel pittig, alsof je helikopterpiloot gaat worden of zo, in plaats van op de tram.
3: Nou, ik wil ook helemaal niet zeggen dat ik tegen die test ben.
0: Nee.
3: Want ik vind wel echt dat je goed gekwalificeerd moet zijn om voor de veiligheid om een Amsterdamse tram te kunnen besturen. Alleen, ik vond het wel redelijk dat je daar dan voor mocht oefenen. En dat is dus uiteindelijk ook wel gelukt.
0: Ja, dat heb je voor elkaar gekregen. Je bent niet voor niks ook politicus geweest, stadsdeelbestuurder en raadslid. Je kent de weg, zullen we maar zeggen. Maar je bent ook ooit huisarts geweest. Dus ik heb het gevoel dat jij er wel van houdt om het roer om te gooien af en toe.
3: Ja, maar het is niet altijd zo dat ik dan met alles stop.
0: Nee.
3: Van beroep ben ik adviseur. Hè. Ik help bedrijfjes die problemen hebben met de overheid. En zo, nou, daar ga ik nog wel een beetje mee door. Ik doe nog het welkomteam Amsterdam. Dat zijn dus de vrijwilligers die op het Stationsplein staan en de toeristen welkom heten.
0: Ja, ja.
3: En ik ben nog actief bij het midden- en kleinbedrijf Amsterdam. Maar het is allemaal dan wat minder en dan komt er weer wat ruimte vrij voor iets nieuws. En ja. In dit geval dus trambestuurder.
0: En wat is er zo mooi aan de trambesturen? Vertel dat eens.
3: Nou kijk, het allermooiste is gewoon toch zo'n wagen van zo'n 35.000 kilo. Schoon naar de haken, want de passagiers wegen natuurlijk ook nog wel wat bij elkaar. Maar om die op een veilige manier dag in dag uit door die stad te bewegen, te laten gaan.
0: Ja, ja,
3: en dat is natuurlijk een enorme uitdaging met al die fietsers. Voetgangers,
0: mensen die zich niet aan de regels houden.
3: Ja. Die zich voor het grootste deel niet aan de regels houden. En je bent dus eigenlijk de hele tijd bezig om kleine en grote fouten van anderen te corrigeren.
0: Ja, dus die knoppentest was wel ergens goed voor natuurlijk uiteindelijk.
2: Zeker. En je staat dan natuurlijk ook, je bent de hele tijd bezig met mensen, met reizigers. Hoe is die ervaring om met allerlei verschillende soorten mensen van alle hoeken, alle werelddelen te maken te hebben? Dat is best bijzonder.
3: Ja, nou zeker. Kijk, ik heb eerst nu een jaar als conducteur achterin gezeten. Om gewoon ook de routes goed te leren kennen en mee te kijken ook een beetje. En ja, daar had ik vooral heel veel contact met de reizigers. Als bestuurder wat minder. Ja, je maakt natuurlijk van alles mee. Bijvoorbeeld een zwerver die achterin instapt, die natuurlijk geen kaartje heeft, maar dan een hele grote reep chocola op je toonbank legt. Ja,
0: dat is wel heel lief.
3: Wat doe je daar dan mee?
0: Ja, ja.
3: En dat soort dingen. Maar de leuke gesprekken ook, ja.
0: Ja, bijzonder. En heb je ook nog zoiets als een favoriete lijn waar je op zit?
3: Nou, eigenlijk zijn alle lijnen me wel lief. Want elke lijn, maar ook of het nou ochtends, middags of 's avonds is, elke lijn heeft wel heeft leuke dingen. Maar ik denk dat lijn 2 toch wel voor mij de allerleukste is.
0: Uh-huh.
3: Niet alleen maar omdat er heel veel toeristen in zitten. Het is leuk om je talen te oefenen en zo. En gezellig. Toeristen zijn bijna altijd goed gehumeurd. Maar ook omdat er bijvoorbeeld van die leuke bochten in de Koninginweg zitten.
2: Nou, leuk.
3: Lijkt net een beetje op de Efteling. Wat ik ook wel moet zeggen, hij gaat in het begin en het eindpunt hebben allebei heel erg met mijn familie te maken. Dus hij begint in Nieuw Sloten en daar ligt weilandje Vrije Geer. En waar wij als familie, en mijn vader en mijn zus vooral, in 1995 een referendum over hebben georganiseerd.
0: Ja.
3: Hè, om dat te behouden, dat weilandje.
0: Ja.
3: En aan de andere kant, op het Stationsplein, daar staan mijn vrijwilligers van het welkomteam al bijna 20 jaar de toeristen welkom te heten.
0: Ja.
3: Dus die lijn is ook wel erg gebonden.
0: Dan is de cirkel rond.
2: Ja. Alles komt samen.
3: Alles komt samen.
0: Ja. Ja. Ja. Heel mooi. Nou, dankjewel Guido dat je even bij ons in de uitzending hierover wilde vertellen. Ik word zelf ook wel een beetje enthousiast voor het vak van tramchauffeur eigenlijk.
2: Ja, wij gaan samen lijn 2 doen.
0: Ja.
2: Bij jou, Guido.
0: We komen een keertje bij je in de tram. En dan gaan we genieten van het bochtenwerk. Dankjewel voor het vertellen van jouw verhaal. Guido Frankfurter.
3: Ja.
0: Hoi.

0: Het blijft lekker. De Spice Girls, Say You'll Be There. En wij praten nog even over het roer omgooien. Dat vind ik altijd zo leuk om over te fantaseren. Ik heb het zelf nog nooit echt gedaan. Maar ik zie dat onze luisteraars daar ook vaker over fantaseren. Hè?
1: Ja, of het gedaan hebben. Ja, Ron die stuurt, ik ben op mijn 52ste weer gaan studeren. Iedereen verklaarde me voor gek, maar het was precies de schop onder mijn kont die ik nodig had. En inmiddels werk ik in een compleet andere sector.
0: Oh, wat goed, hé. En Ellie die belde en die zei, nou, als ik weer geboren zou worden, opnieuw geboren werd, dan zou ik in de dierentuin willen gaan werken. Want eigenlijk was ik daar altijd heel goed in ook, met de biologie. Dus,
1: dat is toch heel leuk.
0: Ja, zeker.
1: Omringd door olifanten en
0: maar
1: zo.
0: Ik wilde als jong Patriciaatje ook altijd graag in de dierentuin werken, hoor. Kan ik je vertellen.
1: Ik wilde dolfijnentrainer worden, maar dat vind ik nu wel zo zielig.
0: Ja, dat wil je niet meer. Nee. En ik zat nog te denken dat in mijn heel directe omgeving ook iemand het roer letterlijk helemaal heeft omgegooid.
1: Oh.
0: Ja, dat is mijn eigen man, Frans.
1: Oh,
0: want ja, die werkte in de techniek en in de sales, echt bij technische bedrijven. En die is op een gegeven moment een opleiding gaan doen voor schipper.
1: Nah.
0: En die is nu dus schipper op salonboot in Amsterdam. Maar hij heeft ook zijn groot vaarbewijs gehaald. Dus hij kan gewoon op van die hele grote vrachtschepen gaan rondvaren.
1: Nou, op die van die 100 meter dingen. Ja, dat is echt stoer.
0: Dat heet echt letterlijk het roer om, toch?
1: Ja, letterlijk.
0: Hé, we kregen ook een appje van Peter. Goedemiddag, Peter.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens. Hoe is dat bij jou?
2: Nou, wij waren al jaren aan het overwinteren in Spanje. En op een gegeven moment, ik wou 30 jaar geleden al emigreren naar Spanje. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg, als we nou eens gaan wonen in Spanje en gaan overzomeren in Nederland, wat vind je ervan? Moeilijk. Maar ze had zoiets van, ja, weet je, je wens is al zo lang dat je dat wil doen en de kinderen zijn het huis uit en nu kunnen we het doen.
0: Ja.
2: Dus nou, wij de boel verkocht oktober 24 en wij naar Spanje. En we betrekken een huis in Spanje in februari 25.
0: Dat is best wel kort geleden dus, vorig jaar.
2: Ja, zeker. En op een gegeven moment, voor de wet moet je dan 4 maanden in Nederland zijn. Hè, want we waren nog niet geëmigreerd. Dus dan moet je 4 maanden, of niet aaneengesloten, in Nederland zijn. Dus wij vorig jaar zomer in Nederland verblijven, een aantal maanden. En wij weer terug. Ja, en toen kreeg mijn vrouw het steeds moeilijker. En uiteindelijk, na wikken en wegen, want we willen elkaar geen pijn doen. En zij mij niet en ik haar niet.
1: Och.
2: Zaten we dus 14 dagen in een rondje te praten. En uiteindelijk kwam onze zoon overvliegen. En die zei, kom we morgen maar halen, dan gaan we er eens even over praten. Nou, dat hebben we gedaan. Nou, en toen zei ik, dan gaan we nu de knoop doorhakken en dan gaan we de boel weer verkopen.
1: Ach,
0: jeetje.
2: En binnen een half uur was het huis verkocht.
0: Oh, echt? Ook dat nog? Zo. Jeetje, Peter, dat zijn grote stappen in allemaal korte tijd.
2: In een hele korte tijd, ja.
0: Ja, wat een rollercoaster is dat geweest voor jullie dan.
2: Ja, dat is het.
1: En we hebben zelf helemaal geen heimwee, Peter.
2: Wat zeg je?
1: Had jij zelf helemaal geen heimwee naar Nederland? Jo.
2: Als ik morgen weer terug ga naar Spanje, de vibe is daar zo geweldig en zo vriendelijk. En ja, weet je, het is gewoon een ander leven. En daar keek ik erg naar uit.
0: Ja, maar, en wat was het dan vooral dat jouw vrouw zo miste? Wat ging er mis eigenlijk bij haar dat ze toch echt terug wilde?
2: Nou, dat was de meeste denken kinderen, kleinkinderen, maar het wonen aan zich. Want gaan we bijvoorbeeld met de camper reizen, 3, 4, 5 maanden, dan heeft ze dat helemaal niet. Maar het wonen aan zich, ze zegt, ja, je kan het ook soms gewoon niet verklaren wat het dan is. Het is een gevoel en er is geen pilletje voor.
0: Nee,
2: en,
0: zo is het, ja. Maar het is wel heel lastig, hè? Ja.
2: Maar ze was ook heel ziek, hè? Mm. Mensen onderschatten misschien hoe ziek je kan zijn van heimwee.
0: Ja.
2: En we hadden van tevoren ook de afspraak gemaakt, hoor. Als het een van ons niet bevalt, dan gaan we weer terug. En ik zal je vertellen, in februari zijn we teruggekomen. En we hebben een half jaar bij de tulpentuin in Slodorp gestaan.
0: Oh.
2: En sinds 2 weken hebben we een huis in Wieringenwerf.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: Oh, ik hoor je vrouw op de achtergrond joelen dat ze heel blij is.
2: Dus het was een behoorlijke rollercoaster.
0: Ja, zeker. Maar goed, het goede nieuws is natuurlijk dat je ook altijd nog wel weer eens kan zeggen, we gaan nog weer een maandje naar Spanje. Toch?
2: Nu
0: je weet dat je weer een huis hebt in Nederland, zal je vrouw dat waarschijnlijk ook wel lekker vinden om af en toe gewoon eens lekker een maandje of misschien wel 2 maanden naar Spanje te gaan.
2: Zeker weten.
1: Ben je er elkaar? Dat is ook belangrijk.
2: Ook dat.
0: Heel mooi dat jullie met elkaar mee zijn gegaan. He, zij zeker. Even met jou en nu jij weer met haar. Dat is denk ik de basis voor een goed huwelijk. Ik wens jullie heel veel geluk daar met jullie nieuwe huis.
2: Dankjewel en okay. Goede uitzending.
0: Doei. Dankjewel, dag Peter. Dat is toch mooi als je elkaar dat kan gunnen.
1: Prachtig. Ik denk dat dat de basis is van liefde. Echt
0: absoluut.
1: Waar.
0: Ja. Nou, mooi verhaal. Dank daarvoor aan Peter.

0: Robin hoorde je hierbij. En na Show Me Love, we krijgen nog een heel lief berichtje van Corrie. Die vertelt dat ze een paar jaar geleden vanuit het Amsterdamse naar Brabant is geëmigreerd. Zo voelde het echt.
1: Ja.
0: Maar snel met piepende bandjes weer terug.
1: Ja, hou doe.
0: Hou doe.
1: En terug naar Noord-Holland.
2: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
3: Ook in Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma, zoals dit idool. Step right
1: up, walk right. Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
3: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
2: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
1: Lekker hoor! Oh.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
10: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
11: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
13: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem.

0: Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De FIOD doet onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vermoed wordt dat de cardiologen jarenlang zijn betaald door leveranciers van medische hulpmiddelen in ruil voor een voorkeursbehandeling bij de inkoop van hun producten. Met de OV-staking net achter de kiezen staat de volgende staking alweer voor de deur. Morgen leggen duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer. Doen ze ook uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. En een man die 2 jaar terug zijn toenmalige vriendin om het leven bracht, moet 5 jaar de cel in. Volgens de rechter heeft hij zijn vriendin niet met opzet om het leven gebracht, maar is hij wel schuldig aan het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst nationale en internationale nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij gaan verder met de verkeersinformatie. Hoe gaat het in Noord-Holland op de weg?
3: Het is redelijk rustig. Ik heb 2 uitzonderingen. De eerste, de A7, Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Wochnum zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Bijna 20 minuten vertraging. En 12 minuten vertraging op de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen de aansluiting met de N514 en de Kogerpolderbrug.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Odido.
8: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Vandaag de dag.
10: Met Patricia Navel.

0: Paul McCartney bij NH. Listen to what the man said. Het is bijna 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn hier nog even samen tot 7:00. Jelmer blijft wat langer plakken, want die zit hier nog tot 9:00... en zet nu een zonnebril op. Ja. Je hebt zin in de vakantie, dat
2: wordt
0: is duidelijk.
2: Verblind van jouw schoonheid.
0: Maar nee, je zit gewoon in de vakantiestemming te komen, dat is het, of
2: ik
0: niet?
2: Ik zit in de vakantiestemming te komen en je kan deze zonnebril straks winnen. Samen.
0: Met dat mooie prijskaartje eraan?
2: Ja, met dat mooie prijskaartje.
0: Wat zo leuk.
2: Hij was heel
0: op
2: duur.
0: Het punt van je neus aan het balanceren is.
2: Kan ik alvast stellen. Samen met de mooie koeltas, dat gaan we namelijk spelen. Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik?
0: Leuk.
2: Onwijs veel zin in. En daarvoor krijgen we natuurlijk ook nog eventjes het laatste sportnieuws.
0: Nou, dat allemaal zo dadelijk. We beginnen met de politieke onrust in Den Helder. Bijna nergens in Nederland pakken wethouders zo vaak vroegtijdig hun koffers als daar. Afgelopen week was het weer raak. Ditmaal vertrok wethouder Fotigi Camara zonder duidelijke reden. En we gaan erover praten met verslaggever Thijs-Jan van Aalst. Ja, Thijs-Jan, goedemiddag. Hoe komt het toch, dat verloop van wethouders, dat het daar zo groot is in Den Helder?
3: Er zijn eigenlijk meerdere factoren die daaraan debet zijn. Maar de overkoepelende is eigenlijk de over het algemeen verziekte werksfeer. Zowel binnen de gemeenteraad, binnen de ambtenarij van de gemeente en ook binnen het college van burgemeester en wethouders. We hebben de afgelopen kwart eeuw hebben we tot 3 keer toe gezien dat een burgemeester echt de facto ontslagen is door zijn wethouders, omdat hij dreigde massaal op te stappen als hij zelf niet zou vertrekken. Dus dat geeft wel een beeld van hoe onrustig het al is in Den Helder en al zo lang ook.
0: Ja, en dus heel veel wethouders die voortijdig vertrekken. Een nu wethouder Camara, per direct opgestapt zonder opgave van redenen. Dat is toch ook al wel gek, toch? Normaal zegt zo'n wethouder, joh, ik heb een andere baan of ik voel me niet lekker of ik ben het niet eens met het beleid, maar we weten niks.
3: De gang van zaken is erg curieus. Want hij was al wethouder toen het nieuwe college werd gekozen, na de gemeenteraadsverkiezingen van eerder dit jaar.
0: Dus hij is blijven zitten?
3: Hij is blijven zitten. Hij is toen ook weer wethouder geworden. Dat is allemaal in de zomer beëdigd. En hij is toen ook loco-burgemeester geworden. Dus ook hè, de vicevoorzitter van de college. Dat laat niet iemand zien die op het punt staat te vertrekken natuurlijk. Nee. En nu een LinkedIn-bericht en communicatie richting de gemeenteraad. Ik vertrek per direct, want onduidelijk.
0: Want onduidelijk, oh. Ja. En zelfs zijn eigen partij, het CDA, begrijpt er eigenlijk niks van en eist nu opheldering. Dat is natuurlijk ook wel opmerkelijk, toch?
3: Ja, die motivatie van het CDA, die kan je eigenlijk op 2 manieren interpreteren. Zij vragen inderdaad raadsvragen, stellen zij over waarom, wat is nou de dragende motivatie dat die wethouder is vertrokken. Er zijn 2 opties. Of zij weten het inderdaad ook helemaal niet, wat een hele interessante gang van zaken zou zijn
0: dat
3: binnen
0: je
3: eigen partij.
0: In je eigen partij, inderdaad.
3: Of ze hebben wel wat te horen gekregen van de wethouder in kwestie en willen op deze manier aandacht vragen voor een misstand waar hij misschien niet zelf mee kan komen. Een verziekte werksfeer zou daar een van kunnen zijn.
0: Ja, want wat denk jij dat er gebeurd is? Want je hebt gepraat met een heleboel mensen.
3: Ja, nou, het is moeilijk te zeggen. En ook mensen die dichter bij de raad staan, die tasten toch wel in het duister. Het was echt voor iedereen een grote verrassing dat hij vertrok. Maar ja, de onduidelijkheid die er nu is en hoe vaak we dit al hebben zien gebeuren, doet ook weer wijzen op toch wel dat die wethouders en de burgemeester en de gemeenteraad op gespannen voet met elkaar leven. De burgemeester bijvoorbeeld, die gaat ook geen tweede termijn aan vanaf volgend jaar. Oh. Omdat hij ook zegt dat zijn eigen invulling van het burgemeesterschap niet strookt met hoe hij denkt dat de gemeenteraad daarnaar kijkt. Dus ook daar is al hommeles.
0: Ah, ja, dus er zit spanning tussen de gemeenteraad aan de ene kant en de bestuurders, de wethouders en de burgemeester aan de andere kant. Wat hoor je daarvan van die gemeenteraadsleden zelf? Wat hoor je over die werksfeer?
3: Ja, nou, we hebben zowel gesproken met actieve gemeenteraadsleden als met mensen die in het verleden wethouder of gemeenteraadslid zijn geweest. Ook om te kijken, hè, hoe kijken zij op de gang van zaken terug al die jaren. En eigenlijk is de ontevredenheid heel groot. Nou, er is een heel grote doorwissel eigenlijk altijd bij de gemeente Den Helder. Elke gemeenteraadsverkiezingen is er weer een nieuwe lokale partij die de grootste wordt. Mensen met relatief weinig bestuurlijke ervaring die ineens de kar moeten trekken bij van die coalitieonderhandelingen. Dat gaat erom fout. We hebben al eens een keer een wethouder zien vertrekken omdat hij het eigenlijk gewoon niet kon. Is nooit zo uitgelegd natuurlijk. Maar dat was de facto de stand van zaken. Dus het is eigenlijk het ene probleem na het andere wat zich opvolgt, zonder dat er een blijvende oplossing voor gevonden wordt.
0: Oké. Hoeveel vertrouwen is er dan dat het college een opvolger gaat vinden die wel de rit uit gaat zitten?
3: En ze zullen natuurlijk rekening moeten houden met de bezetting van die verschillende coalitiepartijen in het college. Dus ze zullen waarschijnlijk weer bij een CDA uitkomen, als dat even kan. En of die de rit uit gaat zitten, dat is gewoon de vraag, we weten het op dit moment niet. Maar ja, als je kijkt naar die cijfers, landelijk zijn alleen de gemeentes Almere en Den Haag zijn wethouders vaker vroegtijdig opgestapt. En dat zijn aanzienlijk grotere gemeentes dan Den Helder. Dus dat geeft wel een idee van hoe groot die doorloop is.
0: Ja, instabiel is het, op zijn zachtst gezegd.
3: Absoluut.
0: Dankjewel Thijs-Jan voor jouw inzicht. En een artikel hierover vinden we ook terug op de website op nanieuws.nl.

0: Stella Lefty met Boston. En wat leuk is, ja, ik vind het heel erg leuke muziek die ze maakt. Een beetje country-achtige. Ze komt naar Nederland, ze komt naar Amsterdam. Ze treedt op 13 maart. Dus je hebt nog even om kaartjes te kopen, als je dat leuk vindt.
1: Vandaag de dag.
0: Anders moet je dat natuurlijk niet doen. Wij gaan praten over de sport met Stefan Brandhorst. Een heel goede middag, Stefan.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, gisteren was jij bij AZ. Jij was vandaag even bij AZ, want die gaan spelen. Gisteren was je in Enschede bij Telstar. Nou, dat liep niet helemaal goed af, hè?
2: Nee, helaas. 1-0 verlies voor Telstar. Ja. En vervolgens een hele lange terugrit. En vandaag alweer in Alkmaar.
0: Ja.
2: Omdat AZ morgen speelt in de Eredivisie tegen Willem II. Nou hebben ze volgende week woensdag een belangrijke wedstrijd in Europa. Dus vandaar dat die wedstrijd op vrijdagavond wordt gespeeld. En het was wel mooi, want zojuist was dus het persmoment met trainer Leroy Echtold. Alleen, er waren nog even wat spelers in die perszaal. Die zaten met een leraar. En die waren Nederlands aan het leren. Wesley Patachi uit Brazilië en Mateo Chavez uit Mexico. Die kregen Nederlandse les, maar dat was echt zo leuk om te horen hoe zij dus hoe volwassenen dus eigenlijk de meest simpele dingen in het Nederlands moeten leren.
0: En wat voor soort zinnetjes moesten ze zeggen dan bijvoorbeeld?
2: Ja, het was eigenlijk wel heel praktisch. Dus die docent die zei dan bijvoorbeeld gaan jullie morgen winnen? En dat zei hij dan in het Nederlands en vervolgens daarna in het Engels. En dan moesten zij in het Nederlands en dan ook gelijk in het Engels antwoorden. Dus het was een soort van dubbele zinnen die ze steeds uitspraken.
0: Ja,
2: maar ja, het klonk heel, heel, heel schattig eigenlijk. Als je deze twee profvoetballers die waarschijnlijk heel veel geld verdienen ineens zo Nederlands dan probeert te zien praten.
0: Ja, mooi. En hadden ze een beetje vertrouwen in die wedstrijd van morgen? Zeiden ze wel van yes, we're gonna win. Ja, we gaan winnen.
2: Ja, precies. Ja, dat vooral. Ja.
0: Heel goed. Hey, je hebt ook de trainer zelf gesproken, Leroy Echtold. Waar heb je het met hem over gehad?
2: Nou, ik dacht, ik wil het eens hebben met hem over trainingen. Want de spelers die zeggen allemaal dat ze dit seizoen keihard trainen onder Leroy Echtold. Echt wel veel harder dan de afgelopen seizoenen. De aanvoerder Jordi Klaas zei dat afgelopen weekend al. En zo ook Kelvin Stengs, een van de nieuwe spelers bij AZ. En dat ook wel mooi is dat soms tijdens trainingen heb je dan partijspelletjes. En dan laat Leroy Echtold soms ook bewust gewoon duels op trainingen doorgaan. Dan fluit hij bijvoorbeeld niet. En daar haalt hij ook echt het bloed mee onder de nagels van spelers vandaan. Zo vertelde ook Kelvin Stengs. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat een beetje zo te horen. Maar ja, goed, de trainer Leroy Echtold, die vindt het gewoon de normaalste zaak van de wereld dat er zo keihard getraind wordt.
3: Nee, soms probeer je wel iets te creëren. Hè, zodat ze mentaal ook weerbaar worden. En je hebt ook met te maken in de wedstrijden dat de scheidsrechter wel eens niet fluit. Dus dan moeten ze dan op die manier ook mee omgaan.
2: Ja. En harder trainen, is dat dan ook gelijk heel veel meters maken of hoge intensiteit?
3: Nee, is net wat ik zeg. Kijk, ik denk dat het verschil misschien is dat er nu iets meer van ze wordt geëist dan normaal.
0: Ja, hij maakt zich daar niet zo druk over. Er wordt misschien iets meer van ze geëist dan normaal. Dat is denk ik ook wel even wennen voor die spelers, kan ik me zo voorstellen. Heeft de trainer, Leroy Echtold, ook nog wat gezegd over de wedstrijd van morgen?
2: Ja, toch wel een klein beetje hoor. Want je merkte vorige week vooral dat hij niet heel tevreden was over het middenveld. Dat was allemaal een beetje zoekende. Dat kwam doordat Kees Smit geblesseerd is. Dat is natuurlijk het grote talent van AZ. Die brengt creativiteit. Hij ontbreekt ook tegen Willem II. Dus dat betekent dat AZ toch echt wel wat moet verzinnen om die plek weer op te vullen. Nou wil hij wel met dezelfde spelers gaan spelen. Alleen, dan moet dat natuurlijk wel even ietsje beter dan daar in Heerenveen. Al is het natuurlijk wel zo dat AZ er gewoon goed voor staat. Hè? Wat na 5 wedstrijden nog steeds de volle buit. 15 punten.
0: Ja?
2: Dus ja, volgens trainer Leroy Echtold moet de lijn van de laatste weken dan ook vooral gewoon doorgetrokken worden.
3: Ja, ik vind zeker dat ze hem doortrekken. Maar dat er misschien nog wel een tandje bij moet.
2: Ja. En op welk vlak?
3: Gewoon in het tempo. Als jij tegen een team komt te spelen, dat ze misschien wat lager gaat staan en de boel willen tegenhouden en daar vandaan willen counteren. Dan moet je in een hoog tempo ze proberen stuk te spelen.
0: Ja, hoog tempo, daar heeft hij het ook over. Daarom wordt er dus extra hard getraind.
2: Precies.
0: Ja, toch? Hoe schat jij het in voor morgen, die wedstrijd?
2: Ik denk dat AZ gewoon de 3 punten in eigen huis gaat houden. Spelen tegen Willem II, dat is de promovendus. Als ze gewoon inderdaad dat tempo hoog houden, dan komt dat echt wel goed. En dan gaat AZ gewoon naar 18 punten uit de eerste 6 wedstrijden. Dus het zou een mooie avond kunnen worden morgen.
0: Ja, zeker. Dat zou mooi zijn. Goed, die wedstrijd begint om 8 uur morgenavond. En is natuurlijk weer te volgen via een liveblog bij ons op de site en op nasport.nl. Ik wens je alvast een leuke avond morgen.
2: Ja, dankjewel.
1: Vandaag de dag.

0: Hall & Oates bij NH met de Man Eater. Straks dan spelen wij hier bij NH het spel. Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? Dus ga er maar vast voor klaarzitten, pak je telefoon. En dan kun je gewoon meedoen. En dan kun je een zonnebril en een koeltasje winnen. En dat koeltasje is heel handig. Daar gaan we straks meer over horen van Lotte. Maar eerst, Lotte, gaan we naar het nieuws. En wat zit daarin?
1: Ik vertel je zo meer over het onderzoek van de FIOD naar corruptie door cardiologen, onder andere bij ons in de provincie.
2: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Sherelle uit Purmerend.
14: Een vrolijke groet van Margriet uit Heerhugowaard.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 17:30. In Huizen is het 19 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Mogelijk werden cardiologen in 2 ziekenhuizen jarenlang omgekocht door medische leveranciers. In ruil daarvoor zouden die leveranciers een voorkeursbehandeling hebben gekregen bij de inkoop. In het kader van meerdere onderzoeken zijn 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Die doorzoekingen waren in Gelderland en bij ons in de provincie. Er is onder meer administratie in beslag genomen en er is er nog niemand aangehouden. Met de OV-staking net achter de kiezen staat de volgende staking alweer voor de deur. Morgen leggen duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer. Doen ze ook uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid, laat vakbond FNV weten. De meeste stakers hebben zich aangemeld in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord. FNV laat weten dat medewerkers van Tata Steel niet gaan staken. Het staalbedrijf verwacht dan ook geen impact van de actie. De politie heeft in Hoofddorp een man aangehouden voor witwassen. Ook zijn er doorzoekingen gedaan op verschillende plekken in de provincie. De politie startte een paar maanden terug een onderzoek naar de handel van verdovende middelen. Daaruit bleek de verdenking van witwassen tegen de verdachte. Ook werd er beslag gelegd op een winkelpand in Amsterdam, een schip in de haven van IJmuiden en een auto in Hoofddorp. De verdachte zit vast. En de Biep is populairder dan ooit. Vooral veel jongeren zijn de afgelopen

0: jaren lid geworden. Komt deels doordat veel bibliotheken gratis lidmaatschappen aanbieden voor jongeren. Maar de directeur van de Koninklijke Bibliotheek zegt bij de NOS dat dat niet de enige oorzaak is.
1: De bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
0: Bibliotheken vervullen ook steeds meer een maatschappelijke rol. Zo zijn er in veel vestigingen informatiepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Lotte. Wij gaan eens even naar onze eigen weerman Jan Visser om te horen wat voor weer ons nog te wachten staat en ook wat voor weer het vandaag was. Jan, goedemiddag.
3: Patricia, goedemiddag.
2: Ja, ik heb toch lekker veel de zon gezien vandaag, hoor. Is dat overal zo geweest?
3: Nee, niet overal. Maar het was, af en toe was het op een aantal plaatsen toch vanmiddag behoorlijk bewolkt, hè. En dan werd het weer wat minder. En er zaten nog een paar buitjes in de buurt van Texel. Maar de meeste plaatsen hielden het vandaag droog. Dat wel. En het werd, dankzij het feit dat de zon zo af en toe scheen, werd het in de loop van de middag, namiddag, werd het toch op veel plaatsen nog zo'n 19 tot 20 graden. Schiphol bijvoorbeeld had ruim 20 graden. En er stond niet veel wind. Het scheelt allemaal natuurlijk ook wel in de beleving. Matige wind uit het zuidwesten. Maar de bewolking overheerst, maar de zon heeft zich toch ook geregeld laten zien. Al met al een alleszins redelijke dag. En als we kijken naar bijvoorbeeld het zuiden van Europa, daar is echt de Middellandse Zee nu volop aan het produceren van zware regen- en onweersbuien, met name in Italië. In de regio's Veneto, dus van Venetië, de stad, en Friuli, daar is plaatselijk meer dan 100 mm gevallen vandaag.
2: Oei!
3: En er zijn plaatsen in de buurt van Udine waar zelfs 175 tot 180 mm viel, leidde tot behoorlijk grote overstromingen.
2: Ja, dat
3: en nu
2: snap
3: zitten er hele zware buien in de buurt van Rome. Dus daar is het te doen, om het maar zo te zeggen.
2: Ja,
3: en bij ons is het heel rustig weer. Ja. Nou, morgen krijgen wij dan wel een front over ons heen. Ligt nu nog boven de Britse eilanden. En dat betekent dat het morgen duidelijk veel meer bewolkt is in de ochtend en in de middag. En af en toe kan er wat lichte regen vallen. En morgen zijn er dan weer een paar opklaringen. Temperatuur morgen, Patricia, zo rond de 19 tot 20 graden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kust enige tijd vrij krachtig. Nou, zaterdag is het dan weer meest droog weer. Af en toe zon, later op de dag neemt de bewolking wel wat toe. En dan zondag arriveert een volgend front boven onze streken. En dan kan er opnieuw enige tijd regen vallen. Het is nog niet helemaal duidelijk welk dagdeel daarvoor het meest in aanmerking komt. En dan vervolgens, wordt het 21 graden. Oh. Zaterdag 22, best wel aardige temperaturen.
2: Zeker, ja, ja.
3: En dat gaat begin volgende week nog ietsje omhoog. Dinsdag gaat de temperatuur stijgen naar 23 tot 24 graden. Maar dan komt er heel veel energie in de atmosfeer, met andere woorden, veel vocht. En dan neemt ook de kans op buien met onweer toe.
2: Oh, jammer, want ik wou zeggen, dat is perfect weer om een koeltasje te pakken en naar het strand te gaan. Maar dat kun je dan beter niet doen.
3: Nee, dat is een beetje. Ja. Ja, je kunt natuurlijk wel naar het strand gaan, maar voor het echte uitgebreide strandleven, zeg maar. Ja, dat is toch even een beetje voorbij nu.
2: Dat denk ik ook. Ja. Hey, dankjewel Jan en een mooie avond voor jou.
3: Hetzelfde.
2: Yo. Hoe gaat het inmiddels op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
4: Op zich prima. Er zijn twee vertragingen langer dan 10 minuten. Dus die noem ik. De eerste, de A2 Amsterdam richting Utrecht, tussen Amsterdam Zuidoost en Breukelen. Bijna een kwartier vertraging. En exact een kwartier vertraging op de A7 Zaanstad richting Den Oever, tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord. Het komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.

0: het zo weer terug, hoor. John Travolta zwevend over die dansvloer. Geweldig. Uit de film Night Fever, je hoorde de Bee Gees.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
0: Ja, dit heb ik echt gemist in de vakantie.
3: Ja, dat dit spelletje.
0: Dit is leuk. Zo leuk gewoon. We gaan een spelletje spelen en jullie mogen allemaal meespelen. En wat kun je dan winnen, Jelmer? Dat is misschien wel goed om even te vertellen.
3: Nou, het is waanzinnig, het is groot en het is meeslepend. Oh, ik ben mijn zonnebril kwijt.
0: Oh nee, waar is die?
3: Oh, wacht heel even. Voorbereiding. Oh. Ja, wacht heel even. Wacht heel even.
0: Als je meekijkt via de webcam, moet je even opletten. Daar komt hij. Kijk, daar gaat hij hoor.
3: Prachtig.
0: Met kaartje
3: zonnebril.
0: Er nog aan.
3: Het is net
0: aan je neus.
3: En dit is toch wel waarvoor je het doet. Het is de vandaag de dag koeltas. Hij is groot, hij is meeslepend, hij is waanzinnig.
0: Maar ik heb ook wel eens gehoord van mensen dat ze zeggen, wat kan ik daar nou mee? En nou is het toevallig zo dat onze eigen nieuwslezer Lotte hem het afgelopen weekend heeft gebruikt. Want we hebben er eentje aan Lotte gegeven, omdat ze altijd hier zo keihard aan het werk is.
3: Precies,
0: we dachten,
3: tuurlijk.
0: Die meid verdient een koeltas. En Lotte, jij hebt hem dus echt in gebruik genomen. Vertel, hoe ging dat?
4: Ja, dat was top. Ja, ik was een weekendje naar Gent met vrienden. Maar ik eet geen gluten, dus ik moest even mijn eigen brood meenemen.
0: Oh ja.
4: Dus nou, dat heb ik allemaal in mijn vriezer zitten. Dus toen heb ik een half glutenvrij brood bevroren meegenomen. Ik dacht, waar doe ik dat in? Ik dacht, nou,
0: de
4: misschien
0: koeltas?
4: Past het wel in de koeltas.
0: He?
4: Het was echt alsof het ervoor gemaakt was. Het past
0: kijk,
4: precies.
0: Serieus.
3: Ja.
0: Serieus.
3: Ja. Nou.
0: En bleef het ook een beetje cool?
4: Ja, zeker. Ja.
0: Nou,
4: ja.
3: Is toch waanzinnig. Ja, wij dachten, we hebben een beetje een klein koeltasje. Maar ik heb alleen maar positieve dingen gehoord. Dus het is een perfect maatje.
0: Zo is het ook. Nou, jongens, wat heerlijk om te horen. En wij gaan die koeltas nu dus weer verloten aan degene die het goede antwoord heeft op de volgende vraag. Ik ga een hint geven. De eerste hint.
1: Hint 1.
0: Is als volgt. Let even goed op. Pak je telefoon erbij. De hint is, ik kan... Ja, er wordt nu al gebeld, dat kan dus niet.
3: Ja, dat is goed. Tuurlijk wel.
0: Oh,
3: nu
0: oh, wel. Oh ja, wel. Nu meteen bellen.
3: 50, 51, 52. Ja, dat kan dus niet, zegt ze. Ja, wel doen. Dat kan dus niet.
0: Ja, ik heb het niet gegeven.
3: Je hebt echt de tijd niet meer gespeeld.
0: Nee, je mag wel bellen. Bel maar gewoon nu. Bel maar terug. Kom maar. We hebben je weggedrukt, maar dat was per ongeluk. Bel maar terug. Kom maar. En dan ga ik de hint even geven.
1: Hint 1.
0: Goed. Ik kan wit zijn of grijs om... Soms zelfs bijna zwart. Wat ben ik? Dat is dus hint nummer 1.
3: Jeetje, wat moeilijk.
0: Ik heb het wel moeilijk gemaakt.
3: 088 850 51 52.
0: Nou, laat van je horen zou ik zeggen als je denkt te weten wat ik ben. Ik kan wit zijn of grijs of soms zelfs bijna zwart. Wat ben ik? Wie hebben we aan de telefoon? Goedemiddag.
3: Gaat
0: iets mis hier bij...
3: De helikopter.
5: Hallo.
0: Daar ben je. Hey, hallo.
5: Goedemiddag.
0: Hey, dag Wil.
5: Een wolk.
0: Nou ja.
3: Nee.
0: Je hebt het gewoon goed, Wil.
3: Nou.
5: Oh.
0: Ja, maar Wil, dat is echt knap. Want we hebben het hier allemaal uitgetest op diverse mensen op de redactie.
3: Ja.
0: Jammer.
3: Ja, sorry, maar ik dacht,
0: Lotte.
3: Dit wordt onmogelijk. Wat erg.
0: Ik vind het heel grappig, want ik zei Wil van, nou ja, ik heb hem bedacht. En ik dacht dus van, nou, bij die eerste hint, als niemand hem weet, dan is het wel een goede hint, toch? Maar jij weet hem gewoon meteen.
5: Ja, ik had nog geen eens gebeld, want ik belde pas toen je de vraag zei.
0: Nou ja, of je kan gedachten lezen, dat kan natuurlijk ook.
3: Ja.
0: Ja, ik had nog als hele goede andere hint, achter mij schijnt de zon. Maar ja.
5: Ja.
0: Dat hebben ze allemaal helemaal niet meer nodig. Ja, dat klopt. Ja, lekker ben jij, Wil. Hey, gefeliciteerd, meid. Je hebt hem gewoon gewonnen. En dat betekent...
3: de zonnebril, want je hebt hem in één keer.
0: Ja, je hebt de zonnebril er ook nog eens een keer bij.
3: Ja,
5: helemaal top.
0: Ja, dat is helemaal top, want het wordt dus volgende week wel weer wat warmer. En in het weekend gaat ook de zon weer schijnen. Dus we zullen proberen om hem voor het weekend bij je te krijgen. Is dat een goed idee?
5: Superleuk, ja.
0: Oké, superleuk. Gefeliciteerd, hè. Doeg! Dankjewel. Oh, wat geestig. Wij dachten allemaal, nou, hij is best wel heel moeilijk.
3: Ja, we moeten
0: echt moeilijk.
3: Nog moeilijker maken.
0: Nog moeilijker maken.
3: Oh, maandag nog een poging doen dan?
0: Ja, zeker weten. Gaan we doen gewoon. Maandag
3: moeilijk,
0: herkansing.
3: Moeilijk.

0: Shy. Je hoorde de Pointer Sisters bij NH. Je luistert naar Vandaag de Dag. En het is bijna 6 uur. En dat betekent dat wij straks weer op zoek gaan naar een leuke dagplaat. Jelmer, jij kan alvast een hintje geven in welke richting we moeten gaan zoeken. Vertel.
1: Het is heel moeilijk. Ik denk moeilijker dan de wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik. Let op.
0: Oké. Okay.
1: Ik groei soms in een pot. Maar soms fiets ik ook over de Amsterdamse grachten.
0: Een wolk?

0: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
2: Ook in Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool. Step right up.
1: Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
2: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
1: Lekker hoor! Oh.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
7: Ik ben Femi en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
8: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
9: Ik ben Ronneboer en kom uit het prachtige Ouderdorp.
10: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 6:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
13: Goedenavond. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Mogelijk werden cardiologen in twee ziekenhuizen jarenlang omgekocht door medische leveranciers. In ruil daarvoor zouden die leveranciers een voorkeursbehandeling hebben gekregen bij de inkoop van producten. De politie heeft een man van 25 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij op de Osdorperban. Die schietpartij was in juli, daar raakte niemand gewond. En met de OV-staking net achter de kiezen staat de volgende staking alweer voor de deur. Morgen leggen duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon. Wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
18: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
18: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
18: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Nu bij Dirk, honigsoep, 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
19: Trulies met Grenke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
21: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
21: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
21: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost, Autotaalglas.
25: Vandaag de dag
26: met Patricia Nagelkerken.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky hoorde je. Het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, onze verslaggevers die weten wat er speelt in de provincie. Ze zijn onze ogen en oren in Noord-Holland. En Stefan Roest is wel heel bijzonder daarbinnen, want hij is onze natuurverslaggever en gaat elke week op zoek naar bijzondere plantjes, bomen en beestjes voor zijn programma Natuurlijk Noord-Holland. Dat is zaterdag weer te zien bij ons op tv. En Stefan, waar ben jij deze week geweest?
3: Castricum, randje Castricum. Voormalig Bolleland, het landje van Veld. Veld met DT. Het ligt, als je van Castricum naar Bakkum rijdt, heb je langs de vaart, de Schulpenvaart, daar zo. Daar is een weilandje en dat ligt net wat lager. Dat is ook ooit ingericht als calamiteitenberging. Dus als nou een keer...
0: Voor water.
3: Ja, als die Schulpenvaart met een heftige regenbui een keer dreigt de wijk van Castricum daarnaast te overstromen, dan is er een soort drempel, dan stroomt het water eerst in de wat verdieping in dat landje van Veld. En dan hopen ze het daarmee op te vangen. Dus dat geeft al aan dat het een beetje drassig is, dat er slootjes zijn, veel riet is.
0: Hoe groot is dat dan? Nou, ongeveer.
3: Ik denk dat het bij elkaar 2,5-3 hectare is. Het is niet zo heel erg groot. En dat maakt het. Dat is natuurlijk typische Noord-Hollandse natuur. Dat is ook een beetje postzegelnatuur. En een lappie hier, een lappie daar.
0: Ja, ja.
3: Ze verbinden alle. Wat is onderdeel van het natuurnetwerk Nederland? Wat vroeger ecologische hoofdstructuur heet.
0: Oh, ja.
3: Nou, daar hebben ze al heel veel van gerealiseerd. Maar natuurlijk, die laatste beetjes zijn het moeilijkst. Dus dan is het een stukje hier en een stukje daar. En die boer wil niet verkopen, maar die daar weer wel. En nou ja, zo breien ze dat een beetje aan elkaar.
0: Ja, want de bedoeling is wel dat het uiteindelijk allemaal aan elkaar verbonden is.
3: Ja, dat die paar.
0: De
3: gebieden die er zijn, eigenlijk ook met elkaar verbonden zijn. En dat is heel belangrijk voor uitwisseling van genetisch materiaal voor planten, insecten, amfibieën, zoogdieren, noem maar op. Ja. Die kunnen via die corridors, die linten met elkaar naar het ene gebiedje naar het andere. Soms doen ze daar generaties over, maar.
0: Doet er niet toe.
3: Nee, maar nou ja, en dat
0: als maar gebeurt.
3: Dan is echt 1+1=3. Dat is echt heel belangrijk. Maar dit is daar dan onderdeel van. En ik ben met boswachters van Landschap Noord-Holland daarin geweest. Kijk, als je er langs rijdt, over die weg die daar langs loopt, van Castricum naar Bakkum, dan denk je van ja, het is gewoon een weilandje, groen. Maar als je er helemaal in staat, dan zie je van alles. Het wordt natuurlijk beheerd. Het is eigenlijk, de toegang is, het is niet vrij toegankelijk, maar er gaat wel een wandel hondenuitlaatstrookje omheen.
0: Mm-hmm.
3: Maar het gebiedje zelf is niet toegankelijk. Ik mocht er natuurlijk in met de boswachter.
0: Ja, ja.
3: En daar sta je met je snuffert in een slootje te kijken. En dan zie je iets bewegen. En dan geven ze af, ja, we hebben de riet hier gemaaid. Maar we laten ook plukjes riet staan. Want die plukjes riet, wat hoge stukjes gras, is heel belangrijk voor insecten. Om in te schuilen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Maar ze hebben zon nodig om op te warmen. Insecten zijn koudbloedige dieren. Als er geen zon is, als het koud is, bewegen ze niet. Dus in die plukjes riet kunnen ze dan in het zonnetje zitten. Een libelle bijvoorbeeld. En als hij warm genoeg is, gaat hij jagen. Of wat wij konden zien, paren. En libellen die maken zich aan elkaar vast.
0: Ja.
3: Dat uiteinde van het mannetje van die staart gaat dan achter de kop van het vrouwtje. En in een soort paringswiel vliegen ze gezamenlijk. En de ene soort eigenlijk. Legt zijn eitjes onder het blad van een waterplant. De andere tegen een rietstengel aan. Wij zagen een. Ik weet niet precies welke het was. Ze konden het zelf ook niet zien. Wat was het ook alweer? Een paardenbijter was. Of die. Dat kon je dan zien aan de snor. Als die afhangend was. Ja, dan moet je hem eerst vangen.
0: En de snor van de libel.
3: Ja, een soort vlekje onder zijn ogen. En als hij dan naar beneden, dan was het die. En als hij dan naar boven, dan was het die. Maar ja, daarvoor moet je.
0: En de ene heet dan de paardenbijter?
3: Ja, en je hebt gewoon tientallen soorten libellen.
0: Dat gaat er weer een beeld voor je
3: deze,
0: open.
3: Deze die vlogen dus met z'n tweeën in zo'n paringswiel. En iedere keer tipte het vrouwtje die aan de onderkant vliegt van het paringswiel met haar achterlijf even het water aan. En ieder tipje is een eitje wat ze afzetten. Dus ze vliegen, tip even het water in, dan even omhoog. Tip het water in, weer even omhoog. Dat konden we mooi filmen.
0: Ja?
3: En dus daar werd alweer aan de nieuwe generatie gewerkt.
0: Bijzonder, maar die eitjes blijven dan gewoon op het water liggen?
3: Ja, of ze zinken. Ergens blijven niet op het water liggen. Ze zinken, want ze moeten voor de vorst beschermd zijn. Dus heel veel. Je hebt bijvoorbeeld planten. Een krabbescheer is zo'n hele bijzondere plant. Die drijft zomers. Heel veel insecten leggen daar eitjes op of schuilen daar zelfs in. Die plant ziet er een beetje uit als de bovenkant van een ananas.
0: Ja, ik heb hem wel eens gezien. Ja.
3: Ja, en ja. Heel veel...
0: Het is een beetje een woekeraar, toch? Ook.
3: Als het waterkwaliteit goed is, dan hebben ze beheerders het geluk dat ze woekeren. Maar ze zijn zeldzaam geworden omdat ze alleen maar zuiver water willen hebben. Dat is heel zeldzaam, zeker in Noord-Holland. Maar heel veel insecten schuilen daar dan in. En aan het eind van het jaar, herfst, winter, dan zinkt die plant naar de bodem.
0: Ja, met al die beestjes en eitjes.
3: En in het voorjaar, dan komt hij weer omhoog. Dat heeft gewoon met gassen, met lucht te maken die hij of uit zijn huidmondjes loslaat of weer zelf maakt in zijn weefsel. En libellen die leven het grootste deel van hun leven onder water. Die leven soms 2-3 jaar onder water.
0: Voordat ze gaan vliegen, bedoel je?
3: Voordat ze gaan vliegen.
0: Oh?
3: Ja, en dan, het zijn jagers. In de lucht jagen ze op andere insecten, maar onder water ook. 2-3 jaar onder water, dan kruipen ze uit. Dan kruipen ze langs een rietstengeltje omhoog. En dan komt er, net als een vlinder uit een rups, komt er een libelle uit zo'n monster. Nou, we hebben daar Parnassia zien groeien, ooggetroost zien groeien. Heel klein natuurgebiedje met een grote rijkdom.
0: Alles is er.
3: Ja.
0: Ja, leuk. We gaan het zien zaterdag in Natuurlijk Noord-Holland. Dankjewel voor je uitleg. We spreken jou volgende week weer.
3: Graag.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: We Go Back. Je hoorde Keith Urban samen met Michael McDonald.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Goed, wij gaan op zoek naar een leuk plaatje om zo dadelijk deze dag feestelijk en muzikaal mee af te sluiten. Een plaatje dat goed past bij het nieuws van deze dag. En vandaag is dat, nou ja, een beetje verdrietig nieuws eigenlijk. Ja, toch wel echt gewoon verdrietig, kan je anders zeggen. Ja. Want de grachten van Amsterdam die gaan wat minder kleurrijk worden nu een markante, kleurrijke inwoner moet vertrekken.
3: You're definitely leaving.
4: Oh yes, sir, we're leaving. That is something that is inevitable now. It's a couple of weeks away.
0: Ja, over wie hebben we het?
5: Onvermijdelijk en nog maar een paar weken weg. Het is de Flower Bike Man. Je hebt hem vast wel eens zien rijden door Amsterdam. Hij versiert eigenlijk alle fietsen met ongelooflijk veel bloemen.
0: Ja.
5: En dan rijdt hij door de straten over de grachten van Amsterdam om het allemaal wat kleurrijker te maken. Maar na 22 jaar moet hij vertrekken terug naar zijn geboorteplaats Florida. En dat heeft te maken met het feit dat hij geen geldige verblijfsvergunning heeft. En daarom moet hij weg.
0: Ja, over een paar weken al. Dus we dachten, nou, misschien luistert hij, we steken hem een klein hartje, muzikaal hartje onder de riem.
5: Ja.
0: Toch?
5: En we gaan op zoek naar platen over wat hem zo lief is. En dat zijn natuurlijk bloemen.
6: Even aan mijn moeder vragen.
5: En dit is
0: Bloem. Bloem. Ja, leuk gevonden, Jelmer.
5: Goed, hè?
0: Nou, dat vind ik weer een hele goeie, inderdaad. Ja, we vragen het natuurlijk aan jullie. Wat zouden jullie graag willen horen als het plaatjes zijn over bloemen en over fietsen? Je kunt ze kwijt via 088 850 51 52. Ik dacht nog aan Charles Aznavour.
7: De fleur.
0: Petite fleur. Kleine bloem. Oh, kom je ook gelijk even in. Heerlijke nostalgische stem. Maar goed, de keuze, lieve mensen, is dus aan jullie. Wat zouden jullie willen horen als het gaat om plaatjes die gaan over fietsen of over bloemen? Geef ze even door, zou ik zeggen.
5: 088 850 51 52.

0: Hotelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
1: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Ik ben Paul en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Margreet en ik kom uit Amsterdam.

0: Limmen is het 19 graden en dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
1: Goedenavond. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Mogelijk werden cardiologen in 2 ziekenhuizen jarenlang omgekocht door medische leveranciers. In ruil daarvoor zouden die leveranciers een voorkeursbehandeling hebben gekregen bij de inkoop van producten. In het kader van meerdere onderzoeken zijn nu 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Die doorzoekingen waren in Gelderland en bij ons in de provincie. Er is onder meer administratie in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Met de OV-staking net achter de kiezen staat de volgende staking alweer voor de deur. Morgen leggen duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer. Doen ze ook uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid, laat vakbond FNV weten. De meeste stakers hebben zich aangemeld in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord. FNV laat weten dat medewerkers van Tata Steel niet gaan staken. Het staalbedrijf verwacht dan ook geen impact van de actie. De gemeente Amsterdam gaat flink wat banen schrappen. Voor 2030 willen ze dat er 2.500 banen verdwijnen. Volgens de gemeente is de organisatie te groot geworden en willen ze efficiënter gaan werken, zodat er geld overblijft om te kunnen investeren in de stad. Er worden banen geschrapt in de hele organisatie, maar de nadruk ligt op de hogere functies, want daar zou het aantal banen de afgelopen jaren het hardst zijn gegroeid. En hoog bezoek in Amsterdam gisteren. Roger Federer was even in de stad voor een bliksembezoek. Hij gaf een tenniskliniek aan kinderen in het Olympisch Stadion. En hij ging ook nog even de stad in op de fiets.
2: Great city, fun people. Everybody I met was like energetic, even though it was raining, you know.
1: Ondanks het regenachtige weer, dus een mooie dag. Zulke clinics voor kinderen organiseert hij vaker. Dat deed hij onder andere in Parijs en New York al.
0: Oh, hij zegt mijn held, Roger Federer.
1: Hij is
0: fantastische
1: leuk,
0: tennisser, ja. En zo sympathiek ook. Ja.
1: Absoluut.
0: Ja, mooi dat hij er even was.
1: Zeker, ja.

0: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Lotte. Dan gaan we nog even luisteren naar Jan Visser, want die weet wat voor weer het vanavond wordt.
2: Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft overal droog. In de nacht neemt de bewolking geleidelijk toe. Laat in de nacht kan er ook af en toe wat regen vallen. Vrijdag overdag is het meestentijds bewolkt weer met soms wat lichte regen. In de avond wordt het wat droger en kan het ook weer wat opklaren. Temperatuur morgen maximaal 19 graden, op een enkele plaats misschien 20. En de wind is morgen meest matig uit het westen aan de kust tijdelijk vrij krachtig. Zaterdag begint met mist, daarna is het overwegend meest droog weer, met af en toe zon en een graad of 21.

0: hier bij NH. You to me are everything.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Wij gingen op zoek naar leuke plaatjes over fietsen en over bloemen. En dit allemaal om de Amsterdam Flower Bike Man een hart onder de riem te steken. Het is die man die allemaal fietsen mooi versiert met bloemen. Dat doet hij al meer dan 20 jaar. Alleen nu zijn ze erachter gekomen dat zijn papieren niet op orde zijn. En dan moet hij het land uit. Terug naar Amerika, naar zijn geboorteplaats Florida.
3: Ja, en het is echt een icoon. Dus ik denk wel dat we hem toch gaan missen.
0: Ja, en we steken hem even een hartje onder de riem.
3: Ja, we komen met allemaal bloemenplaten en fietsplaten, alles wat hij het liefste heeft. En Lia die trapt af met Bossie Rode Rozen.
0: Ik krijg er volgens mij gelijk zin om in zo'n feestcafé te gaan staan vanavond.
3: Nou, ik krijg zin om het vooral te skippen dus.
0: Goed, we kregen ook een verzoekje van Lucia voor Doris.
4: Ze waren gelukkig, zo blij als een kind. Hij zoende die krokus en zei die jasin.
0: Oh, het is een beetje zoals de twee motten.
4: Hij wilde haar trouwen.
3: Ja, klopt.
0: En we noemen hem door naar hem.
3: De twee motten.
0: In mijn oude jas. En, ja, maar dit gaat dus over de krokus en de hyacint. Maar wat een schattig liedje is dit.
3: Ja, dan is het de krokus, het biertje, de hyacint en wijntje.
0: Ja.
3: Marijke, die komt met Herman Emmink.
5: Als de lente komt, dan stuur ik jou terug uit Amsterdam.
0: Ah, dat is toch ook een mooi liedje.
5: Pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam.
0: Als je in Amsterdam komt en het is een beetje lente, dan is het ook heerlijk om een bosje tulpen te halen, toch?
3: Nou, tulpen is mijn
0: echt
3: favoriet.
0: Ja?
3: Ja, als op het moment dat de tulpen staan, staat mijn huis vol met tulpen.
0: Ja.
3: Ik vind ze zo mooi.
0: Tulpen zijn prachtig. En er zijn ook zoveel soorten.
3: Maar
0: ik heb
3: altijd begrepen dat jij team roos bent en ik team
0: tulpen. Ja, dat is wel zo. Als ik moest kiezen van de rest van je leven alleen maar tulpen of rozen, dan kies ik toch voor de roos.
3: Ja, ik echt voor tulpen.
0: Ja,
3: tulpen.
0: Ik vind het wel jammer dat er geen blauwe tulpen staat. Dat zou ik wel mooi vinden.
3: Oh, wel een soort paarsig, toch?
0: Ja, dat wel. Maar blauw bestaat niet. Oh. Goed, we gaan even niet meer zo afdwalen zoals we nu lekker aan het doen. Dat komt allemaal door die muziek hier op de achtergrond. We gaan verder met het verzoekje van Nancy. Die wilde graag Bob Fosco horen. Ja, natuurlijk.
6: Kijk.

0: vind dat ik al deze bloemen in mijn tuin heb. Als, ja, niet nu, want bedoel, nu bedoel ik het allemaal. Maar bedoel, in de juiste periode denk ik dat ik ze allemaal heb.
1: Ach, wat moet jij eigenlijk goed zijn.
0: Ja, maar dat ben ik ook.
1: Die komt met ziel.

0: Prachtig nummer van Siel. Sander, die wilde graag Clouseau horen.
1: Zij rijdt met de brommer. Oh. En ik rijd met de fiets.
0: Ik zat even helemaal op het spoor van de bloemen. Dus ik denk, zij rijdt op de brommer, wat krijgen we nou? Maar we deden het ook over de fiets, omdat de Flower Bike Man natuurlijk fietsen.
2: Fiets rijdt. Zeker. En Gerrit, die zit namelijk ook op de fiets. Maar dan de fiets van Katie Melua.

0: Ja. Ook mooi hoor. Dank aan Gerrit daarvoor. Maar uiteindelijk is het toch een andere geworden. Die kwam binnen van onder andere Jos, zag ik.
1: En ook Damien. Ja, deze is natuurlijk ook waanzinnig. Het wordt skik met opfietsen.
2: Dagblad.

0: to Me, Damiano David, hoorde je samen met Tyla.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Jelmer, ja, voor jou is de dag nog lang niet afgelopen natuurlijk.
2: Nee.
0: Jij zit hier nog wel een paar uurtjes.
2: Ik zit hier nog 2 uur en 10 minuten.
0: Zo is het. En dan heb jij vakantie.
2: En dan heb ik vakantie.
0: Dat is best een leuk vooruitzicht.
2: En dan zie ik er de komende week zie ik er niet meer.
0: Nee.
2: Zit ik er niet meer.
0: Nee, dan
2: nou,
0: zie je
2: ik heb net
0: het ook niet. Dan ga je
2: de weersverwachtingen bekeken.
0: Oh nee, doe dat nou niet.
2: Nee, dat moet ik echt niet doen.
0: Nee.
2: Oh, daar ben ik toch een beetje van geschrokken.
0: Maar je gaat toch naar Malta?
2: Ik ga naar Malta. Er stond allemaal regen bij Malta.
0: Nee.
2: Ja, het was verschrikkelijk.
0: Dat is een momentopname. Je moet gewoon straks Jan Visser even appen. En zeggen, lieve Jan, kijk voor mij eventjes of het echt zo is.
2: Dat is een heel goed idee.
0: Ja, moet je
2: ik kreeg toch helemaal een soort inzinking.
0: Ja, dat snap ik. Dat is ook niet leuk om te zien.
2: Nee.
0: Ik heb dit heel vaak. Ik heb een soort jinx. Dat als ik met de vouwwagen ga. Dat we dan, wij gaan wel eens zo'n weekendje weg in Nederland. Ja. En dan een beetje in het voorjaar. Dan gaat het altijd regenen. Echt
2: nou,
0: altijd.
2: Ik zal je verzekeren. Ik heb een jinx als ik met Mark op vakantie ga. Altijd regen. Dat mensen aan onze terrastafel staan en zeggen, ik weet ook niet wat het is. We hebben altijd de mooiste zomers, maar deze zomer niet.
0: Oh jeetje, oh, dus ja, we moeten even goed, als jij weggaat, moeten we even goed in de gaten houden.
2: Ja, duim
0: dat
2: niet, voor
0: ja,
2: mij.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Hé, hey, wat we ook gaan doen, we gaan nog even toch de dag doornemen.
2: Goed,
0: die geweest is, want het is 6 uur geweest. Dat betekent dat de dag voorbij is, de avond is begonnen. En dan kijken we altijd even terug op deze dag op NH. Het was de dag dat Pieter even belde met Edwin. En Edwin heeft een eendenmuseum in Andijk. Pieter en Frank, die waren meteen geïnteresseerd.
3: Ja, er komen er zeker een 20 van te koop.
4: Dus mijn collega Frank zit heel erg te gebaren. Die wil met z'n tweetjes alvast even bij jou langskomen om er eentje uit te zoeken.
3: Ja. Ja. Frank een baard op een snor?
4: Ja, een beetje allebei.
5: Ah.
3: Ja, in de rij is die ze meestal hebben een baard op het snor.
4: Oh ja.
0: Wat is dat nou weer voor verband?
2: Grappig.
0: Daar ga ik op letten. Dus eendenrijders hebben vaak een baard of een snor.
2: Wat geestig.
0: Dus jij zou een eend kunnen kopen.
2: Thanks.
0: En ik niet. Ja, maar jij hebt toch een baard en een snor?
2: Ja, dus...
0: Oh. Dat is iets heel erg. Is dat heel kwetsend?
2: Ik zie mezelf toch niet met allemaal eenden rond. Nou ja, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk.
0: Eend is toch enig?
2: Nee, ik vind het eigenlijk een ongelooflijk compliment.
0: Ja,
2: dat
0: toch?
2: Nou, raar
0: nou
2: doen.
0: Je doet heel raar.
2: I love eenden.
0: Nou, zo is het. Dat geluidje is ook zo leuk. Nou, het was ook de dag dat bij June tot 2 weer Pim Pam Pet gespeeld werd. Met de selectievraag, waar denk je aan bij Spanje?
6: Alicante.
7: Alicante, mooie stad.
6: Ja, vond ik ook prachtig.
7: Olonzo.
6: Vliegen leugenaar. Ik hoor het voor het eerst.
0: Ik hoor het voor het eerst. Prachtige stad. Heerlijk om daar rond te lopen. Oh, heerlijk. Ja, Maarten horen we straks 2 uur lang. Dus dat wordt genieten. Hey, het was ook de dag dat wij hier spraken met oud-gemeenteraadslid Guido Frankfurter. Hij gooide het roer om en werd trambestuurder. Of werkt hij nou in de Efteling?
8: Ik denk dat lijn 2 toch wel voor mij de allerleukste is.
0: Uh-huh.
8: Niet alleen maar omdat er heel veel toeristen in zitten. Het is leuk om je talen te oefenen en zo. En gezellig. Toeristen zijn bijna altijd goed gehumeurd. Maar ook omdat er bijvoorbeeld van die leuke bochten in de Koninginweg zitten.
2: Nou, leuk.
8: Lijkt net een beetje op de Efteling.
0: Grappig. Ja, we gaan hem een keer aanzwaaien als hij langskomt, toch?
2: Ja, ik vind het enig dat hij dan zo op die bochten zit. Dat hij denkt, oh, dan kom je in een bochtje.
0: Ja, het is te grappig. Hé, hey, lieve Jelmer, straks dan is het tijd voor Over de Top. Dan vlieg ik naar huis, althans gewoon met het autootje, maar toch. Dan ga jij lekker verder hier met Maarten met Over de Top. En waar gaan jullie het dan over hebben?
2: De televisie bestaat 75 jaar. Dan denk je, nou, televisie, het is radio. Maar wij gaan allemaal artiesten draaien die eigenlijk hun carrière een beetje te danken hebben aan die televisie.
0: Oh, zoals wie dan bijvoorbeeld?
2: Nou, denk bijvoorbeeld aan Kelly Clarkson.
0: Oh ja, ja.
2: Die heeft natuurlijk American Idol gewonnen.
0: Ja, op zo'n manier. Ja.
2: Ja, absoluut. En er zijn allemaal series waar genoeg komt er voorbij. Kan ik je verzekeren.
0: Nou, goed,
2: en we bellen met Henny Huisman. Hoe leuk is dat?
0: Oh, dat is heel erg leuk. Nou, dat hoor je dus allemaal straks na 7 uur en na Denise Williams. En dan rest mij niets anders dan jullie alvast allemaal een fijne avond te wensen. En een mooi weekend. Ik ben hier maandag weer. Maar jammer, ik wens jou vooral natuurlijk een heerlijke vakantie.
2: Dankjewel, lieve.
0: En het komt vast goed met het weer.
2: Ik ga foto's sturen.
0: Ja, dat willen we graag. Hey, fijne avond nog.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Uit Noord-Holland.
0: Helemaal NH. Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal

0: e-Wink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud. En is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Ik ben Donald en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
5: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
6: Litwin en ik woon in het mooie Heemstede.
7: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering, die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
10: Deze renster staat volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
9: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Over de top.
12: Met Jelmer Vlot en Maarten Faber. 20.

0: wat is het toch heerlijk. Het zijn de Rembrandts op NH met I'll Be There. Nou, natuurlijk de onlosmakelijk verbonden... Zo, hé, gaat al goed met de tv-show Friends.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
0: Welkom, lieve mensen, bij de Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet. Maar één ding gemeen heeft, en dat is zoals je inmiddels wel van ons gewend bent... het thema van de week.
3: Jazeker, en dit weekend viert de Nederlandse televisie hun 25-jarige verjaardag.
0: 25?
3: 75. Ik kijk er nog maar 25 jaar. Nee, 75 jaar. Inderdaad, op een bijzondere manier doen ze dat tijdens de Open Monumentendag namelijk. Gaan heel veel van die grote studio's in Hilversum, die openen hun deuren en dan kan je dus gewoon een kijkje nemen. En daarom staat Over de Top vanavond helemaal in het teken van liedjes en artiesten die groot zijn geworden dankzij dus dat medium, de televisie.
0: Heb je wel eens, dat is heel grappig, ik heb een tijdje, ik werk natuurlijk al wel langer hier op het Mediapark, daar zitten natuurlijk al die hele grote studio's en ik vind het altijd heel grappig, want er gaat ook een treintje voorbij.
3: Ja.
0: En dat noemen ze dan de Hollywood Tours.
3: Klopt.
0: In plaats van Hollywood Tours.
3: Ja.
0: En ik liep daar met wat presentatoren en toen werd er zo geroepen door de intercom... Kijk, links van u is Bridget Maasland.
3: Ja. Sterker nog, weet je dat die tour ook gewoon langs het huis van Linda de Mol gaat? Dus Linda de Mol heeft gewoon elke dag, 4 keer per dag, per dag of per week... weet ik veel hoe vaak dat ding gaat, zo'n treintje voor de huis.
0: Echt?
3: Ja, daar zitten mensen gewoon
0: dat
3: kijken.
0: Dat is toch erg, dat is dan met verrekijker gewoon in iemands huis zitten turen.
3: Ja, precies. Nou ja, we vieren dus vanavond de televisie. En dan vraag ik me af, Jelmer, is er nou een televisieprogramma van... jij zegt, dat is niet meer op tv, maar dat mag van mij wel terug op de buis komen.
0: Nou, wij maken natuurlijk altijd zo'n gezellig AI-fotootje.
3: Ja.
0: Om aan te geven van welk thema we weer gaan kiezen deze week. En die zetten we altijd bij ons op de socials. En dat was deze week wij in lingo-stijl.
3: Ja.
0: En dat lijkt me dan wel leuk om met jou een keer lingo te doen.
3: Oh, dat lijkt me ook heel leuk.
0: Dat lijkt me.
3: Maar lingo bestaat toch nog gewoon?
0: Oh.
3: Dat was toch Jan Versteeg die dat nu presenteert?
0: Ik dacht dat dat ook weer geskipt was.
3: Ja, dat zou ook kunnen.
0: Kijkcijfers.
3: Maar in ieder geval tot een paar jaar geleden was dat nog gewoon op tv.
0: Oh, ik dacht dat het nou weer weg was.
3: Dus
0: goed, ben
3: als
0: goed
3: het er
0: op
3: nog
0: de
3: op
0: hoofd.
3: Is, gaan wij meedoen.
0: Ja, zullen we dat regelen?
3: Ja,
0: dat
3: lijkt me heel leuk.
0: En jij dan?
3: Ik weet niet of jij dat programma kent. Ken je het programma Jambers?
0: Nee.
3: Oh, dat was vroeger, dat is heel lang geleden, dat is echt opa verteld. Dat was een was Vlaamse televisie en dat was Jambers, die man Jambers. En die zei dan, 's ochtends is hij gewoon een juffrouw op school, maar 's avonds is hij. En dan was het altijd een contrast. Dus dat waren mensen die waren overdag hele normale mensen. Maar 's nachts hadden ze bijvoorbeeld, gingen ze naar seksfeesten of hadden ze hele gekke hobby's of rare levens en zo. En dat vond ik zo leuk. Altijd, ik vond het ook altijd een beetje spannend, want dat was altijd heel mooi verteld. En daardoor heb ik als kind heel lang gedacht dat mensen in België gewoon hele heftige, rare mensen waren.
0: Ja.
3: Nou, ik zag op Nederlandse televisie en van België zag ik Jambers.
0: Dus jij wil eigenlijk dat dat weer terugkeert?
3: Dat lijkt me fantastisch. In ieder geval zo'n programma. Je had ook Joris Showroom. Mm-hmm. Dan gaan ze gewoon bij gekke... Of nou, gek is niet leuk, want het zijn heel leuke mensen juist.
0: Ja, maar het zijn mensen, kleurrijke mensen.
3: Precies.
0: Nou, en die waarderen we op dit moment echt niet genoeg. Dus
3: daarom.
0: Een soort ode aan kleurrijke mensen. Een soort nachtdieren wat nu op televisie is nog wel te zien.
3: Oh, het is er eigenlijk ook al.
0: Nee, dat weet ik niet hoor. Maar goed, anyhow, we zijn ook heel erg benieuwd... van welk programma jij weer heel graag terug zou zien op de buis. Laat het ons weten met een appje, een belletje, een spraakmemo. 088-850-51-52. Gaan we verder met een soap die waarschijnlijk nooit meer terug zal keren. En dat is de Australische soap Neighbours. Onder andere met Kylie Minogue en met Jason Donovan. Nou, en daar rolde deze enorme nummer 1 hit uit. Het is Too Many Broken Hearts hier op NH.

0: Het is Bleeding Love van Leona Lewis. Het is de winnares van de Britse X-Factor.
1: NH.
2: Over
3: de top. Uren en uren verslijten we door ernaar te kijken. De ene keer liggend op de bank en de andere keer op het puntje van onze stoel. Dan weer met een traan over onze wang en de volgende keer weer gierend van het lachen. Het is een medium van uiterste en nu al 75 jaar niet weg te denken uit ons leven. De televisie, en we gaan het erover hebben met de vader van de tv. We kennen hem allemaal natuurlijk van onder meer de Soundmix Show en de Mini Playback Show. En hij is gewoon hier. Henny Huisman, goedenavond.
4: Hey, hallo allebei.
3: Hoi. Hallo.
4: Wilmer en Maarten. Over de top, je dacht wel Henny.
0: Ja, tuurlijk.
3: Zeker, natuurlijk. Want ik noemde jou net een beetje de vader, de papa van het medium. Ben je daar ook een beetje mee eens? Of zeg je dan, nou, dat...
4: Nou, je kan inmiddels opa zeggen.
3: Maar je dan wel een hele trotse opa, toch?
4: Ja, zeker. Nee, maar het is eigenlijk gewoon een eretitel, hoor. Als je zegt de vader of de opa of wat dan ook. Want het gekke is dat ik toevallig ook in 1951 geboren ben. Mm-hmm. Dus ik ben dus gelijk geboren met de televisie.
3: Ja.
4: En ik vertel wel eens aan mensen van... mijn moeder keek televisie toen ik geboren werd. Maar dat was meer gewoon... Dat ze lag te baren voor de televisie, maar dat was niet echt zo. Want wij hadden eigenlijk vroeger geen geld voor de televisie. En wij keken dan bij een rijkere buurman, een aannemer. En die vroeg dan 5 cent om woensdagmiddags of zaterdagmiddag te kijken.
3: Ach, die vroeg 5 cent?
4: 5 cent, ja, dan kreeg je wel een glas aanmaaklimonade.
0: Nou, dat wel.
3: Ja. Wat lief.
4: Dus hij kwam er wel mee uit met die fles, denk ik. Ja.
0: En was dat ook voor jou dan het moment dat je dan de televisie zag... en dat je dacht, daar wil ik ook bij horen, of niet?
4: Nee, toen nog, als ik heel eerlijk ben, toen nog niet, nee. Ik wilde, toen ik heel jong was, dus ik echt pas ging kijken... wilde ik een boer worden.
3: Och.
4: Ja, dus ik had helemaal een overal en klompen... maar gewoon midden in de straat en in de stad... Dus het sloeg nergens op. Maar zeg maar, op mijn 11e, 12e begon ik me in de muziek te spelen. En in die bandjes.
0: De drummer, hè?
4: Ja, precies. En toen begon een beetje ook dat ik die aandacht zo mooi vond, weet je wel. En de optreden en noem alles maar op. En zeg maar, toen we de hit kregen met Lucifer, met televisie. Mm-hmm. Toen werd wel mijn aandacht, dus toen was ik eigenlijk al 3, 24 of zo.
3: Ja,
4: het was nu in het begin niet zo dat ik dacht van op tv, daar wil ik ook op of zo. Toen nog niet.
3: En dan is het ook nog eens zo, Henny, je hebt televisie gemaakt in de tijd dat op een gegeven moment 6 miljoen mensen naar je keken. Dat is nu echt niet meer voor te stellen.
4: Ja, wel eens een keer 8 miljoen zelfs.
3: Zo, 8 miljoen. Hoe is het om in zo'n tijd televisie te maken?
4: Ja. Nou, dat is niet normaal. Kijk, ik moet er ook eerlijk bij zeggen. Er waren natuurlijk maar 2 netten. Eerst 1 en toen 2 netten. Maar er waren ook natuurlijk toen de tijd al programma's als Kerkenpad... waar niet naar gekeken werd. Het was dus niet zo dat... Dat zou mensen ook zeggen die jaloers zijn. Ja, maar toen was er niks anders. Ja, dat was, ik bedoel, toen ik de televisie maakte... had je Mies Bouwman en Ted de Braak en je had Willem Ruijs... en je had Ron Brandstede en André van Duin. Dus de concurrentie was wel heel, heel zwaar.
0: Zeker.
4: Maar er werd wel, zeg maar, geld uitgegeven voor programma's. Wat natuurlijk nu steeds minder is. Omdat je natuurlijk veel meer zenders hebt, moet het ook allemaal goedkoper.
0: Ja.
4: En dat zie je vaak terug. Dat zie je dan. Ja, dan moet het goedkoper en wordt het natuurlijk nooit mappier.
0: Ja, die bekende showtrap en het showballet, dat is allemaal niet meer. Hoe zou jij nou dat grote succes van jou? Want je hebt gelijk, het was niet zo van alles wat je deed werd een succes. Maar wat jij deed, werd wel een succes. Waar lag dat aan?
4: Ja, maar daar heb ik me altijd ook zelf een beetje over verbaasd. het enige wat... Ja, ze hebben natuurlijk heel veel over geschreven ook gedaan. En de pers was ook niet altijd erg aardig over me. Maar wat ze wel... Ja, wat ik wel merkte is dat ik gewoon een van de kijkers was. Dus ik zei eigenlijk op televisie wat men thuis dacht. Dat deden ze vroeger niet. Vroeger, voor mijn tijd had je natuurlijk... Ja, een presentator was echt een man in een pak. En die dat was een keer een grapje, maar meer niet. Maar ik was natuurlijk toch volkser en dichter bij het publiek. En als iemand vervelend was, zei ik ook, nou doe niet zo vervelend alsjeblieft. Want, en dan dachten de mensen thuis, goed dat hij zegt, want die jongen is ook vervelend. Ja,
3: dus maar, jij hebt het eigenlijk een beetje wat losser geschud allemaal. Die pakken ging een beetje uit. Iets meer, er werd gewoon iets meer show gemaakt dankzij Henny Huisman. Ja. Klopt dat?
4: Ja, niet alleen dankzij mij, maar het was allemaal veel stijver. Het was allemaal, je stond achter een piedestal met een boeket erop, weet je wel. Want dat was toen allemaal televisie en allemaal... Zeker zeg maar met de Soundex Show. Er kwamen natuurlijk heel veel mensen uit Voort die eigenlijk bakker waren of slager of in een modewinkel werkten of wat dan ook. En die werden bekende sterren. Dus dat succes overkwam hun, maar ook mij.
0: Ja, ja, en nou Henny, want jij bent gewoon een van de grote van ons land natuurlijk. Je zei het al, tegenwoordig is er minder geld, maar we hebben nog wel steeds presentatoren. Wie is de Henny Huisman van 2026? Het nieuwe jonge aanstormende talent, waarvan jij zegt dat worden grote?
4: Nou, ik vind Thomas van Groningen bijvoorbeeld heel goed. Heel los, heel goed. Maar dat is natuurlijk meer politiek, hè? Dus gewoon meer talkshow-achtig.
0: Ja.
4: Dus omdat er minder grote shows zijn, zie ik daar nog niet 1, 2, 3 een nieuwe André van Duin of een nieuwe Ron Brandsteder of wat dan ook. Dat zie ik nog niet zo. En ik denk dat we eerst dan allemaal dood moeten zijn en dat we dan
0: liever niet hoor.
3: Heel deze stress.
4: Nee, maar ik bedoel, op een gegeven moment is dat ook zo dat je dan pas, iedereen is vervangbaar. Maar het is ook echt een tijdsbeeld, zeg maar. Dat je gewoon alleen maar concurrentie had van je collega's.
3: En tot slot nog even, Henny, we hebben het vandaag heel erg over 75 jaar televisie. Ja. Jij zegt al, er is veel minder geld dan dat er vroeger was. Kijk je het dan een beetje met ledenogen aan? Of zeg je nou, het is nog steeds het mooiste medium wat er is?
4: Ja, dat blijf ik vinden. Alhoewel je natuurlijk heel veel nieuwe technieken erbij hebt gehad. Hè. Dus zeg maar ook internet en noem alles maar op. Maar je moet, als je naar mij wilde kijken, of een André van Duin, of wie dan ook, of een grote show, dan keek je ook. En mensen die wat meer geld hadden dan een videorecorder, weet je wel, dat kon je dan opnemen. Maar nu zeg ik bijvoorbeeld, hé Maarten, heb je dat gezien? Nee, oh, dat is zo leuk, moet je weer zien. En je pakt je iPhone en je ziet het terug. Ja. Dus dat hele kijkgedrag is anders. Alleen de echt oudere mensen, zeg maar boven de 60 of zo, die zitten nog gewoon lekker te kijken, gewoon thuis. Maar er komt natuurlijk een momentje dat niet meer zo is. Ja.
3: Henny Huisman, je bent een televisieheld en dat blijf je. Hartstikke bedankt voor je tijd. En volgens mij gaan we nu naar iemand luisteren die zijn bekendheid dankzij jou eigenlijk heeft, hè? Het is Marco Borsato.
4: Ja, aardig, joh, zeg
3: het. Ja, nou, dankjewel, Henny. En wij gaan
4: graag gedaan,
3: ondertussen
4: gedaan, succes, jongens, met de show, hè?
3: Gaat helemaal goed komen.
4: Over de top.
3: Hoi.

0: jongens, zijn we wakker, lieve mensen. Het is Girls Aloud hier op NH met Jump. En de meidengroep die is letterlijk via de televisie gevormd. Ze werden in 2002 samengebracht in het talentenprogramma Popstars, The Rivals. Kaarten van Maarten.
1: Ja, in dit programma staan we niet alleen maar stil bij het hier en nu. We kijken ook vooruit naar dat wat komen gaat. En wat er gaat gebeuren voor Humberto Tan is heel bijzonder. Deze week werd namelijk bekend dat de 60-jarige presentator voor de vierde keer vader wordt.
0: Ja.
1: Hij heeft een nieuwe vriendin. Sinds april zijn ze samen.
0: Ja, het werkt wel.
1: Het werkt nog wel.
0: Het werkt.
1: Ja, bij mannen blijft het werken, dat wist je.
0: Ja, gaat op een gegeven moment.
1: Hij doet het goed. Nou, hartstikke leuk in principe. Er was wel veel om te doen. Hè, van misschien een beetje snel. En op de leeftijd van 60 moet je dan nog vader worden. Nou, dat werd er allemaal gezegd. Maar goed, dat kan de mensen allemaal zeggen. Waar het uiteindelijk gaat is om wat de kaarten zeggen. En daarop trek ik een kaart voor Humberto Tan. En zijn kleine en zijn nieuwe vriendin.
0: Wat ga je. Wat dan? Of het allemaal goed
1: af? Of het one happy family blijft. Want het is prille liefde. Laten we wel eerlijk zijn. April is natuurlijk niet zo heel lang geleden.
0: Nee.
1: En ik heb getrokken de zwaarden van 3.
0: Oh, dit ziet er niet goed uit. Op het plaatje zie ik een hart met 3 zwaarden erdoorheen. Dus...
1: Precies. Het is een rood hart. En in eerste instantie dacht ik, een rood hart, dat is positief. Toen zag ik inderdaad die 3 zwaarden die er doorheen staken. Ja, en traditioneel gezien gaat deze kaart dan ook over gekwetste gevoelens en verwachtingen die minder gezellig uitpakken dan gehoopt. Ja, de kaarten zien dus wel een babygeluk, maar wel tot aan de voordeur. Want als eenmaal die baby er is en de slapeloze nachten en de kosten van de luiers in één keer bij Humberto Tan binnenkomen.
0: Dan denkt Humberto ook, pak de voordeur.
1: Waar ben ik aan begonnen? Ja, nou, dat is dus wat deze kaart zegt. Ik hoop natuurlijk dat ik ongelijk heb en geen gaaf heb.
0: Nou, het is helemaal leuk. Gelukkig voor Humberto Tan heb je bijna nooit gelijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus laten we er even
1: voor. Je moet eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik zeg denken.
0: Ja, precies. Ja,
1: maar goed, dat is wat de kaarten zeggen. En wat de kaarten zeggen over het volgende is de toekomst van de Nederlandse.

0: Nederlandse televisie. We hebben het vandaag over 75 jaar televisie. Maar hoe ziet die toekomst van de televisie eruit? Ik heb maar geen kaart getrokken voor de radio, want ik denk dat dat nog zwaarder wordt. Het is de dood.
1: Oh.
0: De dood voor televisie.
1: Oef.
0: Ja, maar schrik niet, want in tarot betekent dit zelden dat het echt letterlijk de dood betekent. Maar vooral dat oude dingen plaatsmaken voor iets nieuws. En op de kaart rijdt een skelet op een wit paard, maar achter hem komt de zon alweer op. Dat zie jij ook, toch?
1: Ja, ik zie het. Prachtig.
0: En dat betekent dus een einde van een tijdperk, maar er komt wat anders aan. Nou, en als je dat logisch zelf even invult, denk ik natuurlijk dat we meer gaan online kijken, meer gaan streamen, meer op social media. Ja, wat we eigenlijk al doen.
1: Ja.
0: Maar goed, ik hoop echt dat ook dit niet waar is en dat televisie blijft staan, want ik ben gewoon gek op dat medium.
1: Ik hoop gewoon dat want we spraken net Henny Huisman, die zei, we hebben geen geld er meer voor. Ik hoop gewoon dat er straks iemand denkt, we gaan die grote zak met geld weer opentrekken en dan gaan we gewoon weer geld tegenaan smijten.
0: Ja, John de Mol, betalen, pannenkoek.
1: Ja, John.
2: De kaarten van Maarten.

0: Ja, had gewoon nummer 1 moeten zijn natuurlijk. Het zijn Ricky Martin en Christina Aguilera op plek 15 met Nobody Wants to be Lonely. Ja, en waarom zeg ik dat? Omdat niet alleen Ricky Martin, maar ook Christina Aguilera allebei op jonge leeftijd al wat te zien waren op televisie. Ricky Martin die werd in eerste instantie bekend als acteur. En dat was in de Mexicaanse soapserie, let op, Alcanzar una Estrella.
1: Zo, ja. Estrella.
0: Goed, hè? Ja, en Christina Aguilera die was dan weer onderdeel van het tienerprogramma The Mickey Mouse Club.
2: Hey Christina, how's it going?
3: Oh, hi Lindsay.
2: It's going great. I'm having a lot of fun on the club and everybody's just so cool. It's fun.
3: So Christina, tell me a little bit about yourself.
2: I like to sing, dance, act.
3: So Christina, tell me, what else do you like to do?
2: Well, I like to play volleyball, but I love to go shopping.
1: Nou, mijn god, wat is dit slecht.
0: Diepte interview, hè?
1: Dit gaat helemaal nergens over. Maar toch heeft deze show echt de grote der aarde voortgebracht. Onder andere Britney Spears, Justin Timberlake en zelfs acteur Ryan Gosling begonnen hier een carrière. En over de grote der aarde gesproken, ook de Monkees. Die werden in de jaren 60 samengesteld voor de Amerikaanse tv-serie. Ja, je raadt het al. The Monkees. Een komische serie over de fictieve popband I'm a Believer.

0: Jelmer Vlot en Maarten Faber.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Over de top.
1: NH.

0: De gigahit uit 2023, Flowers van Miley Cyrus. Ja, die hit die had ze nooit gehad als ze niet als kind de hoofdrol speelde in de kinderserie Hannah Montana.
1: Ja, dit weekend vieren grote tv-studio's het 75-jarig bestaan van de Nederlandse televisie door hun deuren te openen voor publiek. En over tv gesproken, ook wij, een beetje zelfbevlekking dit en zelfpromotie, maar we doen het toch. Dit programma Over de Top is namelijk ook gewoon te zien op tv, gewoon bij ons op NH, dus een kleine tip.
0: Ja, en we vroegen je net trouwens, wat krijgen we ongelooflijk veel leuke reacties binnen. Ja. Ik ben er echt helemaal een beetje beduzeld over, vind het enig. We vroegen je net, welk televisieprogramma mag van jou wel terugkeren op de buis? En Leonie, die trapt af, die zegt namelijk: zo jammer dat de luizenmoeder stopte. Het had van mij eindeloos mogen duren.
1: En Hedy Bonanza was heel lang geleden op tv.
0: Christian zegt: de Pfafs moet echt terugkomen.
1: En Lucia wil graag dat Wedde Dag dat terugkeert op de buis natuurlijk.
2: Ik vond het altijd wel leuk om naar te kijken. En vooral de presentatie van Jos Brink vond ik fantastisch. Die is er natuurlijk niet meer, dus ik ben ook benieuwd wat dan de presentator zou zijn. Misschien een van jullie, want jullie zijn ook altijd erg lollig en erg ad rem. Groetjes!
0: Nou, roep het nog een keer, Lucia. Roep het nog een keer. Klaus die zegt: Telekids met Carlo en Irene.
1: En Bianca, doet hij het of doet hij het niet? Dat was een programma, daar moesten mensen raden hoe bepaalde filmpjes en situaties afliepen. In 2024 heeft RTL het weer even geprobeerd met Ruben Nicolai en Leonie ten Braak, maar de echte oude klassieker blijft natuurlijk wel het beste.
0: Dat is vaak zo. En we hebben Jeanette aan de lijn. Jeanette, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jullie hebben heel erg je best gedaan. En met jullie, want volgens mij zit je man, je vriend, iemand naast je. En jullie hebben een heel lijstje gemaakt, hè?
3: Ja.
0: Neem ons eens mee.
3: Nou, we dachten gelijk aan de stoel.
1: Ja.
3: Dat was volgens mij Rick Velderhof, die met een hele grote stoel op de auto naar bepaalde mensen ging. En dan konden ze daarin zitten en dan werd er ook van alles gevraagd.
1: Ja, ja, ja.
3: Dan konden ze een levensverhaal vertellen. Het waren een beetje aparte mensen wel.
1: Ja, uh-huh. Ja. Oh, wat leuk. Ja, wat een goeie. Ja.
0: En verder?
3: En showroom. Oh, sorry. We hadden showroom.
0: Ja.
3: Dat was eigenlijk net zoiets.
1: Ja.
3: En Jiske Vet. Mijn man kijkt er graag naar. Dacht, ja.
4: Ik heb er nog steeds graag naar, hoor, op YouTube.
1: Ja, nou Leo, grappig dat je dat zegt. Ik zie het heel vaak op TikTok en Instagram. Zie je die sketches, heet het dan, korte scènes. Ja. Zie je, is gewoon nog steeds grappig, toch?
3: Ja, zeker.
4: Nog steeds actueel ook zelfs.
1: Ja.
3: En
0: verder.
3: Toen was geluk heel gewoon.
0: Ah, ja.
3: Dat was superleuk.
0: Oh, jullie zijn wel televisiekijkers.
3: Ja, nou, we hebben het over vroeger, hè?
1: Ja, heel leuk. Ja, we gaan helemaal terug in de tijd.
3: Ja, en Pipo de Clown.
0: Ja, hallo.
1: De Clown en Mama.
3: Hallo. Ja. Ja. De Flap. Ja.
0: Ja.
3: En Floris.
1: Oh, de Ridder. Vond ik al zo'n knappe man.
3: Ja, echt geweldig.
1: Ja,
3: geweldig, ja. Met Simbala erbij, ja.
1: Oh, fantastisch.
3: En een van de acht met Mies Bouwman was superleuk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
3: En zo vader, zo zoon.
1: Wat een lijstje. Je kan een hele week programmering gaan bedenken.
3: Nou, ik heb er nog veel meer. Maar ik dacht ook nog aan buitenlandse series. Dat was Schone Schijn.
0: Oh ja.
3: Dat was met Hyacinthe Bouquet. Bouquet.
1: Ja.
3: En O Moeder, Wat Is Het Heet.
1: Oh, klinkt leuk. Ken ik allemaal niet, joh. Wat leuk.
0: Ja, ken ik ook niet.
4: Dad's Army.
1: Oké.
0: Okay. Ah, nou.
4: Yes, Arnie. Moet je maar eens op YouTube kijken.
1: Ja.
4: Dat is heel leuk.
1: Leo is van de YouTube, dat hoor ik wel.
3: Ja, inderdaad. Ja,
1: goed. Ja, superleuk. Echt heel leuk dat jullie met zo'n mooie lijst komen. En het zijn inderdaad allemaal programma's die van mij terug mogen komen. Ik voeg nog even De Taxi aan dat lijstje toe. Ken je dat nog met Joris Lintzen? Vond ik ook altijd zo leuk.
3: Ja, zeker. En Q en Q.
1: Oh ja, Q. En Q.
3: En beetje.
0: Ik ben helemaal verbouwereerd, joh. Wat kennen jullie allemaal veel? Nou, Jeanette, als wij het nog een keer over televisie gaan hebben, dan ben jij de eerste die we bellen.
3: Mag ik nog één ding toevoegen?
0: Ja, leuk.
3: Ik woonde zelf op de Schelling en ik hoorde Henny Huisman net vertellen over dat je bij de buren ging kijken naar de televisie.
1: Ja.
3: Bij de televisie moest je 5 cent betalen, dat moesten wij ook. En op een gegeven moment, toen kwam de buurman, als kinderen, en toen kwam de buurman, moesten we meer betalen, een dubbeltje, want hij kreeg kleurentelevisie. Nou, dat was heel bijzonder. Maar weet je wat de kleurentelevisie was?
1: Nou.
3: Dat was een soort plastic vel met 3 of 4 kleuren. Dat werd op het scherm geplakt. En het was rood en groen en licht. En dat was dan de kleur.
1: Wauw. Maar hoe lang is dat geleden dan? Ongeveer.
3: Dit is heel gevoelig. Nee hoor. Dit is
1: Sorry.
3: Ik denk een jaar of 60, 1960, 62, hoe je zegt, of zo'n beetje.
1: Bizar, ja. In zo'n korte tijd we dan zo ver zijn gekomen. Ja. Nou, Jeanette, hartstikke leuk. Bedankt voor je mooie verhalen en suggesties. En tot de volgende keer.
0: Hey, wat zijn we dan ook eigenlijk krenten, hè? Dat we gewoon voor alles moeten we centen hebben. Nou, ik ga ook nog eventjes een klein duit in het zakje doen. Die komt wel bijna weer, hè? Het is bijna weer tijd voor Gooi ze vrouwen. En dit is Martin Morero.
5: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: Het is Anastasia met I'm Out of Love. Ja, ze kreeg haar muzikale doorbraak via de talentenjacht The Cut op MTV. Ze won niet, maar haar tv-optreden trok de aandacht van platenmaatschappijen. En daarna kreeg ze een contract en brak ze internationaal door met onder meer I'm Out of Love.
1: Ja, het is de laatste jaren alleen wat stil rondom de zangeres. En dus dacht ze, ik ga gewoon weer meedoen aan de talentenjacht. Ze deed auditie bij de Zweedse versie van Idols.
2: Say I'm out of love, can't you see? Baby, you gotta set me free.
0: Oef. Oh, jeetje.
2: I'm out of love.
3: Thank you.
4: I'm sorry, but you can't sing really.
2: Oh my gosh.
3: Oh my god.
0: Nee.
1: Oeh, ja, niet door naar de volgende ronde. Au. Wel door naar de volgende ronde is Elvis. Je hoort hem zo.
0: Ja, en dan is het nu tijd voor een guilty pleasure. En dat is wel zo guilty. We hebben het namelijk over Carlo en Irene. Natuurlijk van Telekids. We gaan eventjes iets uitproberen, lieve Maarten.
1: Ja.
0: Want het is wat we nu gaan draaien, dat vinden veel mensen misschien zo verschrikkelijk dat ze denken het moet af.
1: Of zo
0: of
1: leuk.
0: Of zo heerlijk.
1: Ja.
0: Dat ze denken het moet aan blijven staan. Dus weet je wat wij gaan doen?
1: Ja.
0: Wij trekken onze handen ervan af. Wij gaan hem straks instarten. Mocht je nou denken, oh nee. Ik hou van Carlo en Irene, maar de muziek, dat trek ik niet. Dan app je gewoon 088-850-5152 met stop. Denk
1: stop.
0: Je nou... Ja, stop.
1: Oké, okay, stop. Oké, okay, stop deze plaat.
0: Stop de muziek. Ja, okay. Als je denkt, nou, ik vind het eigenlijk wel weer heerlijk om hem eventjes te horen. Ja, dan mag je Go appen.
1: Go.
0: Go.
1: Oké. Okay.
0: En dan laten we hem gaan. Ik vind het zelf eerlijk gezegd wel gewoon een keertje weer lachen.
1: Heerlijk, toch?
0: Het is heerlijk. Het is Carlo en Irene met nog 3, 2, 1.
5: Zeg Irene,

0: Wauw. Nou, massaal geappt met go. En daarom draaien we hem gewoon nog een keer.
1: Nee. En Ewout die appte eerst stop. En toen daarna, nou ja, toch best leuk.
2: Ik ben Benita uit Amsterdam.
3: Ik ben Dolf uit Medemblik.
4: Ik ben Saskia uit Zaandam.
5: Ik ben Gerard uit Horen.
6: Ik ben Wim uit Haarlem.
7: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
8: Ik ben Wesley uit Bennebroek.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
11: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
10: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
12: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
10: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Over de top. Met Jelmer Vlot en...

0: Wereldberoemd werden ze door het Songfestival van 1974 alweer. Ja, dat deden ze met Waterloo, maar wij zijn meer Dancing Queen.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber, dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
0: Welkom bij Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst. En vandaag is dat zeker waar, want ze schieten alle muzikale kanten uit. Maar er is één ding wat gemeen is en dat is het thema van de week. Ja,
3: het is feest dit weekend voor de televisiewereld. Het medium bestaat namelijk 75 jaar. En tijdens de Open Monumentendag dit weekend openen veel grote studio's, die hier natuurlijk op het Mediapark, waar wij nu eigenlijk ook van uitzenden, hun deuren. En wij komen daarom met artiesten die hun bekendheid te danken hebben aan de televisie. En dan heb ik ook gelijk een vraagje aan jou, Maarten. Ja. Net vroeg jij al even aan mij, welk programma wil je weer terug op de televisie? Ja, dan ben ik nu nieuwsgierig.
0: Oh, ben je nieuwsgierig?
3: Ja, ik ben altijd nieuwsgierig. Als jij nu je fantasie de vrije loop laat, aan welk programma zou je dan mee willen doen?
0: Als kandidaat.
3: Als kandidaat.
0: Als ik... Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
3: Oh, dan moet maar je het misschien ook maar niet doen.
0: Het is een waar gebeurd verhaal. Vroeger als kind ken je Obese nog.
3: Ja.
0: Je weet dat wel. Er waren mensen die waren heel erg dik. En die moesten dan afvallen. Het was een heel leuk programma. Het was heel mooi. Want het was altijd heel positief eindigd. Want die mensen vielen ook daadwerkelijk af. En ik was denk ik toen 7 of 8. En ik keek het programma. En toen dacht ik, het lijkt me zo leuk om daaraan mee te doen. Net als het dubbeltje op zijn kant. Het lijkt me ook zo leuk. Er waren mensen die hadden dan schulden. Om dan van die schulden af te komen. Ja, ik weet dat heel ergens. Ik was 7, hè, mensen thuis.
3: Maar ik vraag het nu. Ik vraag, wat zou je nu?
0: Maar weet je waarom? Omdat het was, dan dacht ik, oh, die mensen die hebben echt een doel. Die gaan iets aanpakken in hun leven. Die gaan helemaal veranderen. Dus dan dacht ik.
3: Dus jij wil een doel? Nou, doe dan mee aan het roer om.
0: Wat is dat ook alweer?
3: Ja, dan ga je, weet ik veel, lekker in Italië wonen.
0: Nee, want dan moet ik ook verbouwen en zo. Nee, daar hou ik niet van.
3: Oh, dat is geen doel.
0: Nee.
3: Oké, Obese. En jij? Voor jou. Dat is een interessante keuze.
0: Ja, en ik weet dat dat heel raar is om te zeggen. Want het is natuurlijk absoluut niet leuk om dik te zijn. Maar vroeger als kind, toen ik 7 was. Tenminste, dat lijkt me heel vervelend. Als kind van 7 leek me dat dan een soort leuk om iets. Een uitdaging.
3: Goed, mij lijkt het leuk om de verraders te doen.
0: De verraders?
3: Ken je dat?
0: Ja. Vind ik ook heel erg bij je passen. Om dan een verrader te zijn.
3: Ja, om een verrader. Nee, ik denk dan niet dat ik dat kan. Want je moet liegen en besmiezen.
0: Ja.
3: Ik vind het zo'n ongelooflijk tof programma. En ik denk, eerlijk gezegd, je hebt verraders in Getrouwen. En eigenlijk is het idee dat ze elkaar een beetje gaan verraden. Het wordt een soort emotioneel spel. En ik ben heel erg benieuwd hoe ik in dat emotionele spel stand hou.
0: Ja, en de verrader is dan zeg maar de bad guy. Zou je dan de bad guy willen zijn of zeg maar de good
3: guy? Nee, want ik kan echt niet zo goed liegen. En dan moet ik de hele tijd liegen, dus dat kan niet. Dus ik wil wel de good guy zijn. Ja. Maar dan wil ik wel de good guy zijn die uiteindelijk de verrader helemaal in zijn, een beetje verraadt.
0: Oké, ik zou toch wel de verrader willen zijn, alleen al om die mooie rode cape. Die vind ik altijd zo mooi.
3: Ja, die vind ik altijd. Nou, dit is wel een gevoel van drama.
0: Ja.
3: Lieve mensen, we zijn ook heel erg benieuwd. Zou jij ooit meedoen aan een televisieprogramma? En welke dan? En ik bedoel, je hoeft er echt niet morgen te staan. Dus fantaseer een beetje met ons mee. 088-850-51-52.
0: Ja, en wie ook bekend werd dankzij de televisie, dat is Justin Timberlake. We zeiden het al eerder. Hij deed mee aan de Mickey Mouse Club. Onder andere met Britney Spears. En daar gaat dit nummer over. Ze hebben namelijk een relatie gehad die eindigde. Justin pakte de pen en die denkt, ik schrijf het van me af. Dit is Cry Me a River.

0: Nee, dit is ook wel een beetje over de top, toch?
1: En over de top.
2: Over de top.
3: Over de top, dat klopt. En over de top is ook Elvis Presley.

0: zei natuurlijk Elvis, maar dit is natuurlijk Davina Michel. Maar die twee die lijken zo op elkaar.
1: En over de top.
2: Over de top.
3: Dat is één pot nat. Ja, je hoorde, het duurt te lang. En Davina Michel, die kennen we inmiddels allemaal. En dit was haar eerste nummer 1 hit. Maar de eerste glimp van haar vingen we op tijdens Idols in 2016.
4: Goeiedag.
5: Hoe heet jij en waar kom je vandaan?
4: Mijn naam is Michelle. Ik kom uit Nieuwkerk aan den IJssel. Ja, veel interessanter is eigenlijk niet.
5: Mooie nagels ook.
4: Ja, lekker lang, lekker gek. Ja. Ik doe me gewoon eens een keer. Lekker gek.
0: Lekker gek.
3: Och, ze was zo lekker gek, die meid. De jury die was hartstikke enthousiast en ze ging door. Maar ze werd er voor de liveshows alweer uitgeknikkerd. Ze liet het er niet bij zitten. Cover na cover dropte ze op haar YouTube. En zo ook een cover van Pink. Niet wetende dat die beste Pink die ooit zelf zou zien.
5: Holy shit. Who is this?
6: That's better than I will ever sound.
7: What about love? What about trust? What about us?
6: Okay, well, that's just rude. It was fine. Actually, now I know how it's supposed to sound. Is she like a recording artist that makes records and puts records out? Okay, well, that needs to change.
0: Ja, holy shit, zegt dat wel inderdaad. Ja, Pink die vraagt dus aan het einde, brengt ze zelf ook platen uit, waarop de producer dus zegt, ja, niet dat ik weet. En daar moest volgens Pink dus verandering in komen. En daar kwam ook verandering in. Een jaar nadat Pink deze cover zag, in 2018, mocht Davina dus meedoen aan De Beste Zangers. En dat bracht haar eerste nummer 1 hit uit. En die hoorden we net, dat was Het Duurt Te Lang. Met liefst 11 weken stond hij op die plek, op nummer 1.
3: Ja, en dan gaan we nu door met een hit die bekend is geworden door een mega Nike-reclame uit 2002. Nou, lieve Maarten, nu is het hoor. Het is Elvis met A Little Conversation.
0: Is dit nou Elvis?
3: Oh.

Troublemaker. Het is Olly Murs samen met Flo Rida. En die Olly Murs die deed dan mee aan de X-Factor. Daar kennen we hem eigenlijk van. Maar nog een veel grotere prestatie. En hou je vast, hij deed mee

0: Goed, we beginnen. De eerste Nederlandse televisieuitzending, hebben we al eerder gezegd, was pas in 1951. En Nederland had toen hoeveel televisietoestellen, denk je?
1: 50?
0: 500.
1: Oh.
0: De eerste Nederlandse uitzending die liep meteen hartstikke mis. Want vlak voor de start sprong er een kwiklamp kapot. Nou, en dat was destijds was het natuurlijk best wel groot. De technici hebben hem net op tijd gerepareerd. Maar ook, je hoorde blaffende honden, schreeuwende kinderen en klaksonerende auto's. Het was absolute imperfectie.
1: Oh.
0: De eerste Nederlandse televisieuitzending die is nooit bewaard gebleven. We hebben alleen wat foto's en wat kleine geluidsopnames. Een televisietoestel kostte in 1951, mag jij weer gokken?
1: Oh jee.
0: Guldens was het wel, hè?
1: Hoeveel gulden?
0: Ja.
1: Ja, maar dat vind ik heel moeilijk, want het is of heel duur of heel goedkoop. Ik denk 50 gulden.
0: 800 gulden.
1: Zo.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een beetje dezelfde prijs als nu.
1: Maar nu snap ik dan, want Henny Huisman spraken we eerder, en die vertelde ik moest 5 cent betalen en dan mocht ik bij mijn buurman meekijken. Ja, dat snap ik dan ook wel.
0: Ja, je wilt er wat van terug.
1: Ja, precies.
0: Snap ik ook. De eerste officiële tv-reclame ter wereld was dat van een horloge. Het was een heel simpel klokje bovenop een landkaart van de Verenigde Staten. En dat horlogemerk betaalde voor die historische reclame slechts $9.
1: Zo.
0: In Nederland kregen omroepen in de beginperiode maar 3 uur televisie per week. En de eerste officiële Nederlandse televisieavond die begon met toespraken van politici en omroepbestuurders. En dit is dan wel heel erg geestig. Want ze waarschuwden namelijk het publiek voor passiviteit en vervlakking door de televisie.
1: Nou, klinkt gezellig.
0: Nou, het is ook niet erg gelukt, want volgens mij liggen we allemaal systematisch alleen maar achter die televisie te rotten.
1: Ja.
0: Dus we luisteren niet naar politici. Goed, in Engeland bestond rond diezelfde begintijd een televisiestaf van 975 mensen, terwijl de eerste Nederlandse uitzending het maar met 26 medewerkers moest doen.
1: Efficiënt.
0: Efficiënt, wij zijn natuurlijk zo goed. En ik vind dit het leukste feit. Ja, ik vind deze enig.
1: Okay.
0: Tijdens de pauze van de allereerste Nederlandse tv-avond werd er een liedje gedraaid. Dit is heel moeilijk om te raden, maar ik ga toch door zijn duit in het zakje. Wat denk je? Het eerste liedje.
1: Maar ja, ik heb geen bananen. Weet ik veel. Ik heb geen idee.
0: Oh, kom maar eens kijken.
1: Oh,
0: wat ik in mijn schoentje vind. Goed, het is weer tijd voor een Eurovisie-knaller. Het is Jam Lovey.
2: Educatief genot met professor Vlot.

0: is Jamai met Step Right Up. En die is natuurlijk bekend van dit programma.
1: De winnaar van Idols 2003 is geworden... Jamai!
2: Ja, ik weet het nog als de dag van gisteren. Ja, ik had een poster, die kon je bij de kruidvat ophalen. En dan kon je kiezen uit Jim of Jamai. En ik koos voor Jamai.
0: Wat was dat giga,
2: ja,
0: hè?
2: Fantastisch.
0: Echt. We hebben een lijst vol artiesten die bekend zijn geworden... met dank aan de tv. Want het medium die bestaat namelijk 75 jaar.
2: Ja, bijzonder, hè? En dan vroegen we je net al... aan welk programma zou je wel eens mee willen doen? Maar we hadden het er net even over. En ik denk, ik heb een leuke anekdote. Mijn vriend Jeroen heeft namelijk meegedaan aan een televisieprogramma.
0: Niet.
2: Voordat hij mij kende. Dat is het programma wat denk ik iedereen wel kent. First Date heeft hij meegedaan. Nou ja, het is gelukkig niks geworden. Want uiteindelijk ben ik met hem er vandoor gegaan.
0: Oh, maar hoe was het voor hem?
2: Nou, het was heel bijzonder. Want het is helemaal niks voor hem. Maar zijn vrienden hadden hem opgegeven. Hij werd opgebeld door de productie. Wil je daar aan meedoen? Hij zei absoluut niet. Het heeft hij opgehangen. Toen heb ik hem later teruggebeld. Van, goh, hè, denk er even over na. Weet je wel, echt lopen leuren.
0: Ja.
2: Nou, toen zei hij van, oké, prima. Ik wil het wel doen. Toen moest hij dus voor de camera moest hij zich voorstellen. En had hij gedaan. Maar dat was helemaal niet goed. Want die productie zei, ja, dat moet wel wat smeuiger. Toen zei ze, we hebben een leuke one-liner voor je. Nou, die zit dus in de uitzending. En dan zegt hij, ik werk in de bouw, maar ik zoek geen vrouw.
0: Oh, dat gaat helemaal van kwatten. Oh, wat geestig. Dat is hem gewoon, dat is hem gewoon in de schoot geworpen. Dat moet je zeggen.
2: Rustig, met de schroevendraaier in zijn hand. Ja, het was enig. Hartstikke leuk.
0: Dan kan je hem altijd gewoon nog mee lastigvallen.
2: Precies, dat doe ik ook zeker.
0: En jij zegt net dat hij is opgebeld. Dat doet mij opeens beseffen. Ik ben ook opgebeld om mee te doen aan een programma... waar ik nee op heb gezegd.
2: Wat dan?
0: Ik ben 2 seizoenen achter elkaar gevraagd voor het programma Prince Charming.
2: Dat snap ik.
0: Ken je dat?
2: Je bent ook een Prince Charming.
0: Videoland.
2: Ja.
0: Dan gaan ze ook op zoek naar hun Prince Charming. En ze hebben 2 jaar achter elkaar gebeld. Wil je alsjeblieft meedoen? Ik heb 2 jaar gezegd, nou jongens, ik denk het even lekker niet.
2: Dat is wel een leuk programma geweest. Dat is een soort talentenjacht of een soort liefdes... hoe zeg je dat? Een soort liefdeswedstrijd is het.
0: Je moet gewoon jagen voor je prins. Ja, ik ga toch
2: precies.
0: Niet...
2: Ik snap echt niet. Nou ja, we vroegen je net... aan welk tv-programma zou jij wel mee willen doen? Marianne die zei, ik zou zonder twijfel mee willen doen... aan Wie is de Mol, begrijp ik wel. Ik denk dat iedereen binnen een uur verdacht is... en dat ik ze allemaal wegstem.
0: Patrick die zegt, heel Holland bakt. En niet omdat ik kan bakken... maar omdat ik vind dat mijn appeltaart eigenlijk gewoon nationaal erfgoed is.
2: Oeh, en Saskia dan, geef mij maar de slimste mens. Wordt hier beneden, waar wij nu zijn, opgenomen. Hartstikke leuk. Dus kom ook even langs bij ons dan.
0: Ja.
2: Ze zegt, ik zou vooral willen weten hoe ver ik kom... voordat mijn algemene kennis me volledig in de steek laat.
0: Oh, het lijkt me een heer. Als ik daarvoor zou worden gevraagd, zou ik altijd nee zeggen.
2: Ja, dus ik zou niet eens door de voorrondes komen.
0: Nee, maar die zijn er niet. Het wordt je social suicide al gewoon daar op tv. Never nooit niet. Waar ik ook nee tegen zou zeggen. Nou, nee! Ik denk eigenlijk wel dat ik ja tegen zou zeggen. Dat zegt Ron, Expeditie Robinson. Lekker op een eiland zitten, uitdagingen doen... en vooral heel, heel, heel veel honger hebben. Klinkt fantastisch.
2: Nou, lieve Jelma, ik heb je hoog zitten... maar ik denk niet dat jij op een onbewoond eiland dat heel lang volhoudt.
0: Nee,
2: zeg ik met
0: niet.
2: Alle liefde, hè?
0: Nee, dat je wel. Hebt helemaal gelijk.
2: Nou ja,
0: nee.
2: Ook Trix hebben we even aan de lijn. Trix, goedenavond. Ja.
3: Goedenavond.
2: Hallo. Aan welk tv-programma zou jij mee willen doen?
3: Nou, ik durf het niet, maar als ik ervan kan dromen... dan zou ik meedoen aan Miljoenenjacht.
2: Ja, dat snap ik. Oh ja, met Linda, met de koffers.
3: Precies, met de koffers. En dan dat ik in het publiek dat ik eruit gekozen word. En dat ik dan toch voor een koffer ga. En dat ik dan de auto win en zo, dat soort dingen.
0: Oh, de auto, niet een paar
3: de
0: miljoen.
3: De auto. Oh, dat kan ook, ja. Want dan sta ik achter de desk, hè, op een gegeven moment. En dan speel ik voor het miljoen, ja.
2: Nou, moet je wel heel eerlijk zeggen. In die koffers zit al 5 miljoen. Maar volgens mij wordt er nooit, hoewel dat ook heel veel geld is, hè. Maar zulke prijzen worden er nooit weggegeven.
3: Nee.
2: Het is altijd een beetje, je denkt, ja... Het is wel leuk, het is hartstikke leuk, maar als er dan 5 miljoen in zo'n koffer zit, verwacht je meer, toch?
3: Ja, dat is absoluut waar. Ja. Absoluut waar.
2: En zou jij dan helemaal doorspelen tot het bittere eind? Of zou je toch wel een beetje met samengeknepen billetjes het spel spelen?
3: Ik denk het tweede, dat ik een beetje rustig aan doe.
0: En zou je dan ook niet misschien zo'n koffermeisje willen zijn? Die dan gewoon daar zo lekker naast de koffer
3: en
0: dan zo, tadaa. Nee?
3: Ja, misschien in mijn dromen dat ik dan wel een koffermeisje wil zijn, ja.
2: Oh, nou, dromen mag, Trix. Hartstikke leuk dat je even belde. Dank je wel.
3: Okay.
2: En een hele fijne avond.
3: Jullie ook.
2: Dank je wel.

0: Het is maar goed dat de microfoons niet aanstaan tijdens de platen, want dan had je ons hysterisch horen meezingen. Ik heb dit vaak meegezongen als ik weer voor de zoveelste keer gedumpt was. Het is Kelly Clarkson, de eerste winnaar van American Idol met Because of You.
1: Voor de zoveelste keer gedumpt was.
0: Ja, je moest eens weten. Ik had er een boek over kunnen schrijven.
1: Ja, dat kan je nog steeds doen. Dat is op zich wel hartstikke leuk. We hebben vandaag echt de mooiste artiesten die allemaal bekend zijn geworden door televisieprogramma's. En we spraken ook net Henny Huisman, de man van de Soundmix Show. En we draaiden net ook al Marco Borsato. Dus een van die namen die bekend is geworden. Maar deze dus ook. Ik wist het niet per se.

Jelmer Vlot en Maarten Faber. Thuis in heel Noord-Holland. Over de top. NH. 2.

0: Het is Douwe Bob en die werd natuurlijk bekend door de beste singer-songwriter van Nederland. En het was onze nummer 2.
1: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
2: Misschien toch wel de doorbraak.
3: I wanna thank me for believing in me.
4: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
5: Ja, het is gewoon echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
6: I told you today, I'm still the greatest of all time.
7: Beste mensen, wat een avond.
8: In die slapeloze dag, wacht, het is gewoon een droom.
9: Ja, wat dan? Dit is geweldig!
10: This moment is so much bigger than me.
11: Iedere avond noemen wij ons programma de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet. Maar vanavond was dat zeker geen leugen. We hoorden van alles voorbij komen. We schoten werkelijk alle kanten uit qua muziek. En de kers op de taart is onze nummer 1. In 2009 werd werkelijk iemand door de buis geknald. En ik heb het dan natuurlijk over Susan Boyle.
12: Hi, what's your name, darling?
13: My name is Susan Boyle.
12: Okay, Susan, and where are you from?
13: I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian.
12: It's a big town.
13: It's a sort of collection of... It's a collection of... villages. I to think there.
12: And how old are you, Susan?
13: I am 47.
0: Ach ja, 47, Susan, gekleed in een vleeskleurige glitterjurk tot aan de knie, had niet echt het uiterlijk van een popster. En op de beelden is ook echt te zien dat zowel de jury als het publiek echt denkt, nou, waar zit ik naar te kijken? Het was eigenlijk heel erg zielig. Ze werd gewoon uitgelachen tot het moment dat ze de klassieker uit Les Miserables begon te zingen. I dreamed a dream. En ze blies de jury omver.
14: Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in... Everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning. An incredible performance.
11: Niet alleen Groot-Brittannië werd direct fan. De hele wereld was onder de indruk. En we werden allemaal even op de feiten gedrukt. Don't judge a book by its covers. Dit is I Dreamed a Dream.

0: Ja, en hoe prachtig dat dit is.
1: Ja.
0: Helaas heeft zij een beroerte gehad. Daar heeft ze heel veel last van gehad. Maar in 2026 heeft ze een comeback gehad. En ze brengt dus nieuwe muziek uit. Dit was haar laatste single. Moet je even luisteren. Give me

0: dit is gewoon Susan Boyle. Hele andere koek. En over hele andere koek gesproken. Want volgende week wordt het ook een hele andere koek. Want jij bent er niet.
1: Nee, lieverd. Ik ga eventjes 2 weken op vakantie.
0: Oh, welverdiend.
1: Nou, dankjewel. Ik heb er ook eerlijk gezegd wel heel erg zin in. Ik heb een weekje Amsterdam en een weekje Malta. Maar ik ga je natuurlijk ook ontzettend missen. Maar je hebt hartstikke leuke vervangers. Dus joh, het komt allemaal hartstikke goed.
0: Absoluut. En,
1: toch?
0: Maar wat ga je doen in Malta? Leuk.
1: Ik ga naar Malta. Ik ga eventjes lekker in de zon zitten. Hoop ik. De voorspellingen die voorspelden net nog niet zo heel veel goed. Maar ik denk dat dat allemaal wel mee gaat vallen. En ik ga gewoon lekker even met de titel los in het netje. Ik vind het wel goed.
0: Ik
1: heb gewoon wel even zin om er heel even uit te gaan. Maar ik moet zeggen, ja, ik ga je...
0: Het zijn 2 weken. Het wordt heel zwaar, maar... Veel plezier.
1: Er zijn allemaal prachtige vervangers. Dus Over de Top gaat gewoon door. En lieve mensen, over 2 weken ben ik er gewoon weer.
0: Doei!
2: Iedere zondag.
3: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
3: Met Lilian van der Locht.
2: 1967.
3: 1978.
2: Oh, baby,
3: 1984. 1969.

0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
1: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
2: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
4: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Peter uit Stompetoren.
6: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolle Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
9: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
8: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek. De NH Muziekmix.

0: tekst en uitleg.
1: Thema V is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. E plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
7: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
6: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwitten had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer...
2: Nooit.
3: Laat mij weer rust, joh.
0: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Mike uit Den Helder.
1: Ik ben Meerta uit Monnikendam.
2: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
3: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 11 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van 3.
0: Nummer 399.
2: Day,
0: nummer 888.
3: Waardoor het komt, ik heb geen idee, maar ik ben staan.
1: 1000 van Driessen, het nhradio.nl.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
0: Tip. Het elftal van de week.
5: Nummer

0: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
1: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leni en ik kom uit Amsterdam. Hier zal er maar wonen. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 12 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt om Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.

Straks nog veel meer van het beste uit zes decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
2: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Thema Vie is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. Et plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Ludo uit Opdam.
2: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
3: Ik ben Arme, ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Anna uit Purmerend.
5: Ik ben Christian uit Amstelveen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 2:00.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.